Ja, het is me wat met die Duitse zangers. Deze was zo erg dat het grappig werd. Zijn naam was Dirk Kretzelius en hij werd geboren in Koblenz, in de Altstadt, vlakbij de basiliek Sankt Castor. Daar richtte hij rond 1971 Fifth Dead op, een groep die hoofdzakelijk speelde op de in de buurt gelegen Amerikaanse legerbasis. Een jaar na de stichting namen ze het nummer A Special Man op, dat om de ene of andere onduidelijke reden begin december 1972 werd uitgebracht als de B-kant van een single van de popzanger Anthony. Het was pas in 1975 dat er enige schot in hun loopbaan leek te komen. Ze gingen naar de CCA-studio in Osnabrück, waar ze met producer Hans-Werner Koensen, de baas van CCA Records, 6 tracks opnamen. Aangezien Koensen daarvoor al had gewerkt met bekende acts als de Petards en de Scorpions, hoopte Fifth Dead natuurlijk op een LP. Maar uiteindelijk werd alleen een single vrijgegeven, Blue Sky, met op de achterkant het zo net gespeelde Devil King. Uiteindelijk zouden de nummers pas in 1997 aan de buitenlucht worden prijsgegeven op de compilatie-cd Psychedelic Gems 2 van het Garden of Delights label. Ik heb na lang zoeken ook ontdekt dat de groep is blijven bestaan tot in 1986 en dat Kretzelius meer dan 100 songs voor hen heeft geschreven. Later heeft hij zijn heil gezocht in het onderwijs, maar is steeds met muziek bezig gebleven, getuige de kinderrockmusical Die Kleinen Vampieren uit 1992. In het eerste jaar van deze eeuw heeft hij zelfs een nieuwe groep opgericht, die Altstadt Pants. Het laatste deel van dit programma gaan we doorbrengen in Keulen. Een van de grotere groepen aldaar was Can, die in 1976 aan hun 7e studioalbum toe waren, Flow Motion. Hun zeer experimentele krautrock uit de beginperiode stond tegen dan op een veel lager pitje. En op het album waren bijvoorbeeld ook zowel disco als reggae-invloeden te horen. Met de single I Want More raakten ze in Engeland zelfs tot op nummer 26 in de hitparade. Het nummer dat ik voor u uitkoos zou waarschijnlijk iets minder ver geraakt zijn. Op Wikipedia wordt het omschreven als, ik vertaal, een filmische mist van rommelende, onheilspellende drums, verzadigd met metalen klanken en verre oorlogstrompetten. Het verbindt de stippen tussen Afrikaanse ritmes en de opkomende metalen tatoeages van industrialisten als Test Department, met een knikje in de richting van Steve Reich. Dat is goed gezegd. Eens kijken of het klopt. Het gaat over Smoke, IFS nummer 59.

In 1969 werd in Keulen Triumvirat opgericht door toetsenman Hans-Jürgen Fritz, bassist Werner Dick Frangenberg en drummer en tekstschrijver Hans Bartelt. Frangenberg verliet de bezetting al in 1970 en werd opgevolgd door Hans Pape. Dit drietal bracht in 1972 Mediterranean Tales Across the Waters uit op het Harvest label. Tijdens de opname voor de opvolger Illusions on a Double Dimple muisde Pape er ook van onder. In zijn plaats kwam Helmut Köllen, een neef van Jürgen Fritz. EMI stuurde een exemplaar van het album naar Capitol, die het uitbrachten in Amerika, waar het regelmatig op de radio gedraaid werd. De logische Amerikaanse tournee die daarop volgde werd afgewerkt als voorprogramma voor Fleetwood Mac. Met Spartacus geraakte Triumvirat in 1975 vrij hoog in de albumcharts. Na nog een Amerikaanse tournee ging Köllen solo en kwam Dick Frangenberg terug. Triumvirat werd toen ook een kwartet door het inhalen van zanger Barry Palmer. Jammer genoeg deed de nieuwe LP, Old Loves Die Hard, het veel minder goed. Er kwam geen nieuwe tournee en Triumvirat viel nog datzelfde jaar uiteen. Het nummer dat u uit laatstgenoemde plaat hoorde was Panic on Fifth Avenue. Om deze uitzending af te ronden en u al een teaser aan te bieden naar die van volgende maand toe, heb ik nog een lange track klaarstaan van het niet bestaande collectief Pyramid. Hun titeloze cd werd in 1997 uitgebracht op het Britse Sci-Fi label, een onderdeel van Acme, de maatschappij van Gary Ramone van Sundial. Het zou zogenaamd gaan om opnamen uit 1975 en 1976 die indertijd waren uitgebracht op het Delta Acoustiek label. Dat klopt helaas niet en we hebben lang gedacht dat het hier om een zogenaamde hoax ging, om opname van een moderne groep vermomd als archiefmateriaal om de verkoopcijfers op te krikken. Dat bleek waarschijnlijk niet het geval te zijn, maar het echte verhaal is eigenlijk nog vreemder. Hoe de vork dan wel aan de steel zat, hoort u in de volgende aflevering van de Nostalgia Factory, op de laatste donderdag van volgende maand. Ik kan u wel zeggen dat men niet meer weet wie de nu volgende brok van meer dan een half uur ingespeeld heeft. De titel die er later werd opgeplakt is Dawn Defender.

0: sluiten of heb ik het controlepanel al gesloten? Nee, het staat nog open. En zachtjes kunnen overgaan naar Beatscapes. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En de QR-code komt online, of ze staat al online. webgang.radiocentraal.be We zullen een tuintje spelen gaan. Dat is misschien het idee. De Nor.
1: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Nor.
2: Ja, we moeten hier nog even 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
2: 30 jaar bestaan.
1: Maar dus 30 jaar bestaan in de naam.
2: Foo for the All Girl Punk Band.
1: Ja.
2: Met plastic en taboe. En DJ Daniel.
3: Ja, volgens mij was het aan het afvallen of dat jij de techniek gevonden hebt. Nee, want die dingen dat echt kunnen wel jaren leven. Van die kant stonden. Moet jij voor aanwerken, zo'n zeggen wat.

0: via de computer dan, hè.
1: Dat ben ik niet thuis in die vertaal.
0: Allee, ja. Na al die jaren.
1: Dat is zelfs al die jaren.
0: Ik haal het al niet meer.
1: Ja, dat is wel, maar...

0: Wat zijn warmte hier?
1: Geen koffie voor mij.
0: Ja.
1: Luister, ik kan meteen volgen, live meevolgen wat er gebeurt in de studio.

0: Welkom bij deze 34.4 momenteel in de studio. Ietsje na 7 uur op deze donderdag 25 juni. Wij smelten hier rustig weg. De vinyl blijft nog wel lekker, of de naald blijft nog wel lekker in de groef. De platen deformeren nog niet helemaal. Wij daarentegen. Wij is welkom. Niels Boege.
1: Dag Jan.
0: Dag allemaal. U kon al live het begin van deze Beatscapes meevolgen. De bedoeling is niet dat we Friese Ruiters
1: gaan spelen vanavond.
0: Nee. Maar wat heb jij bij? Ik heb jou zo helemaal quasi vrijgelaten. Ik vertrouw blind op jouw muziekkeuze. En ook onze agenda's lopen zo moeilijk synchroon.
1: Inderdaad.
0: Jongen.
1: Ja,
0: go for it.
1: Ik ben nog eens te gast op het Beatscape-programma van Jan Technics. Ik heb een aantal tracks meegenomen, een unreleased selectie. Dingen die ik afgelopen jaar gemaakt of afgewerkt heb.
0: Oké. Ja. Je hebt dus dingen van jezelf bij?
1: Ja, inderdaad.
0: Als producer en... Ja.
1: En ook wat vinyl, en
0: ja, ik zag hier... Mijn blik viel meteen op de vinyl die klaar stond.
1: Ja,
0: er staat nog iets anders klaar.
1: Er staat nog iets anders klaar. Ja. Het eerste nummer getiteld Alles in het Rood. Ja. We blijven een beetje in de Friese Ruiter vibes. Iets meer electro, maar ja. Een gesatureerd klankkleur wel die een beetje correlatie heeft.
0: Ik zal hier al meteen al wat

0: Very Electro.
1: Very, very electro.
0: Ja. Met wat gemaakt? We kennen jou als analoge... Ik wou zeggen nerd, man.
2: Zeker een vast nerd. Alles dat zo in het obsessieve spectrum zit, kunnen we toch bestempelen als nerd. De beat is gemaakt door een Roland TR-808. De distortion komt van een Sherman filterbank. Is er nog allemaal in? Een klein beetje een vocoder die niet echt een vocoder voor gebruikt wordt. Een SH-101, een TB-303-clone, een Space Echo,
0: En veel zweet.
2: En heel veel zweet, bloed en tranen. Op dagen zoals dit.
0: Ja, nu staan we toch in deze volgorde, jij achter de controle, dat voor mij prima. Maar dan gaan we dan nog voor eentje van jou? Ik weet niet hoeveel tracks dat je bij hebt. Ik zou ervan profiteren, want dat is wel de moeite. Wat bedoel je met recentelijk, Emil?
2: Recentelijk.
0: Want recentelijk, jij gaat toch al wel een tijdje mee, hè?
2: Inderdaad.
0: Dan refereer ik al naar de Scheldapen Zuid-periodes.
2: Ja.
0: Het feesten buiten onder de bomen.
2: Inderdaad.
0: Oké.
2: We zullen verder gaan met nog een recentelijk, om die vraag te antwoorden. Mm-hmm. Ik denk dat ik dit gemaakt heb in november.
0: Heel recentelijk.
2: Voor mij is dat wel recentelijk.
0: Voor mij is dat heel recentelijk. Ja.
2: Mijn methode is eigenlijk in periodes als ik tijd heb of er tijd voor uitrek, dat ik heel veel opneem. En dan laat ik dat bewust even op een soort mentale carousel zitten. Dat je helemaal bevreemd geraakt van de nummers dat je eigenlijk hebt opgenomen. En dan eigenlijk komen er momenten dat ik eigenlijk alles in één track afwerk. Dat is een beetje mijn werkmethode.

0: zijn eigen...
1: Dat je daar nog tijd in jouw drukke leven, dat je nog tijd vindt om, ja, om muziek tracks te maken.
0: Ja, inderdaad.
1: Oh,
0: het is altijd heel druk.
1: Lang.
0: Ja, ik heb hier nog wel wat andere nummers staan. Ik denk toch een 50 minuten aan materiaal dat ik de afgelopen tijd...
1: Dan ga je van katoen moeten geven.
0: Ja, want ik heb ook nog platen bij. We kunnen daar een selectie uit.
1: Ik ben eerlijk gezegd, dit was al zo goed dat ik wel uitkijk naar...
0: Ja, vervolg, naar andere nummers, ja.
1: We blijven recentelijk? Of?
0: We blijven allemaal recentelijk, okay. Ja.
1: En dit is ook afgewerkt...

0: in dezelfde.
1: Zo. Dit is wel erg aangepast aan de temperatuur, zou ik zeggen. Yes. Late night drive through hot Antwerp. Ja. Het zal waarschijnlijk anders heten. Ja. Sorry.
0: De volgende met een klein tekstje. Mother and Slaves.

0: What's up?
1: Jazeker. Het vorige nummer, Mother and Slaves, een zeer recent nummer. Dit heb ik gemaakt, ik denk, een paar weken geleden, denk ik. Dus ja, we blijven wat in dezelfde loop van de gesatureerde electro. Onder verschillende tempo's natuurlijk. Niet zo zeker club gedreven nummers.
2: Electro voor een zomer.
1: Misschien iets.
2: Ik vond het al erg aangepast aan het weer. Aan het weer.
1: De volgende, Let's Go. Het volgende nummer, Let's Go to the Store. Let's Go to the Store. Gaan we er even naar luisteren.
2: And buy some more.
1: Yes.
0: What's up?

0: Antwerpse lokaal talent. Nou, van de bovenste schaaf. Onder welke naam kunnen mensen jou terugvinden?
1: Mills Boogie of Sly Boogie.
0: Is er een andere invalshoek tussen de twee? Of is het allemaal...
1: Normaliter was eigenlijk het Sly Boogie project een meer een dub instantie. Maar ik gebruik die momenteel eigenlijk voor alles wat ik live doe. Het een beetje te scheiden van de DJ. Sets.
0: Want dat doe jij ook nog wel regelmatig?
1: Inderdaad, ja, één of twee keer per week. Ja. Dus de bal blijft rollen nog altijd.
0: Binnenkort er is of zo?
1: Morgen op Couleur Café.
0: Oh, dat is al vrij groot.
1: Ja, het is een klein...
0: Daar kan je dit niet voor draaien, denk ik.
1: Jawel.
0: Zulke elektro, dat is allemaal mogelijk. Dat
1: is zelf gevraagd geweest.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, je hebt de reputatie ondertussen natuurlijk na die... 25 jaar... Ja, meer dan 25 jaar.
1: Ik denk het wel,
0: dan wel, omdat ons paden elkaar geregeld kruisen.
1: Jazeker. Ja.
0: Met soms hevige discussies. Maar vooral met van, oh shit. Onze agenda's lopen niet synchroon. Oh, hey.
1: Ja, eventjes wel vandaag.
0: Dus daar moeten we van profiteren. Nog werk van jou.
1: Het werk is
0: alsjeblieft. Alsjeblieft.
1: Ja.
0: Alsjeblieft. Oh.

0: Dit zou zo op plaat uitkomen, maar hoeveel platen heb je nu eigenlijk uit?
1: Ja, eigenlijk...
0: De Zoo?
1: De Zoo is mijn enigste EP eigenlijk.
0: Enige.
1: De rest zijn eigenlijk allemaal...
0: Iets meer van jou...
1: Ja.
0: Oh, wacht, want dit klinkt voor mij als klaar om gemasterd en richting perserij gedragen te worden.
1: Dat is de bedoeling wel, ja. Dat er een momentje gaat komen om een nieuwe EP uit te brengen. Snel, zo snel mogelijk. Misschien zijn er wel labels bij mensen die niet zo ver staan, die er misschien interesse voor hebben. Anders wordt het in eigen beheer, sowieso. Maar,
0: digitaal is er veel mogelijk natuurlijk.
1: Ja, maar daar doen we eigenlijk niet zo heel snel aan mee. We hebben een beetje onze stokpaardjes.
0: Toch overlappende stokpaardjes.
1: Ja, ik denk het ook wel. Nog iets anders luisteren. Ik denk dat we nog wel...
0: Het is elektro, maar het is toch wel gevarieerd.
1: Ja.
0: Het is een breed palet.
1: Inderdaad.
0: Je herkent de roots natuurlijk wel, je herkent de bakken natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat?
1: Echt de invloeden Detroit, Chicago, ook wel wat wave en soms disco en edits, dat soort toestanden. En acid house natuurlijk. Het is Detroit en Chicago. Ik heb nog wel iets anders klaarstaan. Een nummertje.
0: En wat West Coast.
1: En West Coast, zeker en vast.
0: Ja, Cosmic Force of zo.
1: Absoluut, absoluut. En ook...
0: Overdose.
1: Ja,
0: Electronome.
1: Ja. Het op zich is begonnen voor mij bij Egyptian Lover. Hè. Dat was,
0: In die tijd?
1: Ik ben geboren in 86. Dus, maar het was toch al vrij snel... Eind jaren 90 of begin. Ja, nee, niet begin, dat kan niet. Maar ik bedoel, de eerste microbes zijn toch wel ergens vroeg geland al.
0: Muzikanten of DJ's in de familie?
1: Mijn onkel Ronald, die heeft mee Radio Centraal opgestart. DJ Orlando. En veel in de kunsten natuurlijk. Dans, theater, dat soort dingen. Ja.
0: Ja. Die link heb ik nog niet direct gelegd natuurlijk.
2: Goed om weten.
1: Ja. Banging to the

0: Oké. Banging through the wall.
1: Ja. Ja. Muzikanten onder elkaar en dan raak je verstrooid. Hè. Ik snap
0: ja.
1: het.
0: Ja.
1: Samen.
0: Ja, dat is nog een nieuwe met mijn eigen vocals, waar ik soms een beetje schrik van heb over de uitspraak.
1: Daar zit nou wel een saus, een serieuze effectensaus over. Hè?
0: Ja, eigenlijk een hele simpele pitchshifter voor stem eigenlijk.
1: Voor de rest is het vrij sick qua geluiden,
0: ja.
1: Weinig effectjes dat je gebruikt, de machine is vrij sick.
0: Ja, ik gebruik eigenlijk vooral met de computer voor dingen af te werken, stereo imaging en een klein beetje delay, een klein beetje de klassieke toestanden eigenlijk. Al het geluid komt uit de bakken, hè, dus het is een beetje...
1: Je extra satureert het nog maar even.
0: Ik heb geen schrik om de ruis er gewoon in te laten. Weet. Het hoeft zeker niet proper te klinken.
1: Het mag in het rood, heb ik begrepen.
0: Sommige nummers wel. Zeker als ze door de Sherman gaan, dan zitten we toch wel in dat spectrum. Nog iets nieuw. Static. Een nummer dat nog helemaal niet af is, maar ik dacht, breng het gewoon mee. Het is wel grappig, vind ik, of zo.

0: lopende, tragere elektro toestanden. Ja.
1: Heb jij je plaat bij? Die Antwerp Zoo?
0: Nee, die gaan we niet meer spelen.
1: Ik heb die ook niet bij, maar ik heb die natuurlijk ook al wel gespeeld.
0: Ja, de luisteraars die misschien intunen om nieuwe nummers te horen van mij, die kennen die plaat misschien wel al.
1: Ja? Die Antwerp Zoo, er zullen toch wel een heel aantal mensen zijn van Antwerpen die en omstreken die plaat kennen. En die de Emil Sound ook wel herkennen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Niet dat mijn ego moet strelen, maar ja. Het is soms wel leuk om een beetje appreciatie te krijgen voor de dingen waar we dagelijks mee bezig zijn, denk ik. Het volgende nummer noemt Museum. De eerste nummer dat ik gemaakt heb met een DP4 van InSonic. De effectenbak die... De effecten van InSonic, vrij legendarisch eigenlijk, die toch wel in vrijwel studio's nog altijd bovenkomt. Maar ja, heel onbetrouwbaar, heel fragiel ook.
1: Nog onbetrouwbaarder dan de Sherman.
0: De Sherman is vrij robuust gemaakt.
1: Dat is aan instellingen.
0: Dat is gelijk een Rodic, die kan wel tegen een stootje. Dit is heel fragiel. Dat is heel veel in. En, het kan ook gebruikt worden als een vocoder. Het is echt wel een heel interessante machine. Ja, maar geen geek talk. We gaan verder met het volgende nummer. Nog een traag elektronummer. Museum.

0: Verwijl.
1: Ja. Museum. We zitten nog altijd op de ether van Radio Centraal.
2: 106.7 FM. Ja, zeker. Cooling.
3: Cooling. 34 graden.
1: Ja. Ik denk dat de deur moet worden opengedaan. Dat we nog een extra gast hebben. Momenteel bij ons in de studio. Sander, Sound Running Deep. En Jan Technics. En dan mezelf, ja, natuurlijk. Mills Boogie. Ik denk dat we nog wel eventjes kunnen blijven verder gaan met de selectie van Nuur.
2: Ik moet ervan profiteren, hè.
1: Ja. Misschien een beetje een loopy acid track of zo. Misschien dat we daar even naar kunnen luisteren. Ja. Het nummer noemt Pump, maar niets is zo zeker dat dit effectief Pump gaat blijven noemen, natuurlijk. Niet met een 808 gemaakt, maar met een Boss.

0: Ja. Oh, heerlijk. Bij die ondergaande zon, ja, kijk hoe het... ja, heel passend. Voor mij nu zon in de rug in plaats van in het gezicht.
1: Ja. Pump. De Space Echo duidelijk in de mix.
0: Twinkel, twinkel.
1: Zeker en vast. Ja. Allemaal oké, Jan?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: We kunnen nog wel even verder gaan. Je moet het zeggen, hè, Wil. Jij staat nu compleet onder controle. Ik heb de knoppen. Ik lig hier op het strand achterover in mijn strandstoel in de ondergaande zon te kijken. Emiel heeft alles onder controle, dat is duidelijk.
1: Ja. Renéetje is inmiddels aankomen in de studio, zoals je kunt horen op de achtergrond. The more the merrier in onze sauna hier op de ether, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat we wel zo uit het spectrum van de gesatureerde dingen een beetje hebben gehad. Ik heb nog wel iets wat meer op tempo steken.
0: Je hebt mij in ieder geval al nieuwsgierig gemaakt, dus ik zeg gewoon go for it.
1: Go for it?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik heb nog wel iets
0: ik grijp wel in mocht het de bocht uitgaan.
1: Van de Detroit school, om het zo te noemen, met een saxofoon.
0: Wat vond jij, jij was erbij bij Gowan Atkins in Trouw, wat vond jij van zijn set?
1: Nee, ik was daar niet bij.
0: Was jij daar niet bij?
1: Nee, ik denk dat ik in het buitenland dan DJ was dat weekend. Het kan soms gebeuren. Hè.
0: Ja.
1: Soms zijn er dateclashes. We zien elkaar niet elk weekend niet meer, Jan. Het is, Gowan Atkins, ik heb gehoord dat het heel, heel techno georiënteerd was.
0: Wat Gowan betreft, vonden wij het heel disco.
1: Ah, het was heel disco. Oké. Okay.
0: Maar wij gingen wel voor de techno.
1: Jij ging voor de techno.
0: Ja.
1: Ja, ik had iets opgevangen dat er een kleine suggestie was gebeurd bij de Gowan. Over elektro georiënteerd te spelen, maar ja, elke artiest is natuurlijk een beetje vrij over wat hij wilt brengen. Hè. Dat is, daar gaan we ons niet te veel mee moeien natuurlijk. Hopelijk blijft dat zo in deze barre tijden. Oprukkend rechts.
0: Ja.
1: Ja, zolang dat we elektro kunnen maken, dan...
0: Dat we nog aan die knoppen mogen draaien.
1: Ja, inderdaad. We gaan eens luisteren.
0: Veel knopjes.
1: Altijd veel knoppen.
0: Gesatureerd.
1: Ja, maar meer het funky belevenis.

0: Cosmic Sex. Van Detroit Soul.
1: Wij zweven van die roze wolkjes tegemoet.
0: Een kleine UR-trompetje.

0: Ja. Nog meer nummers van eigen hand op deze vooravond. Donderdag, nog Beatscapes.
1: Nog meer zweverijen?
0: Ik heb nog wel een paar nummers in mijn zak steken.
1: Prima.
0: Ik heb ook natuurlijk een heel grote voorliefde naar wat meer op tempo toestanden. Jungle en juke. Footwork-achtige dingen. Ik ben daar niet voornamelijk mee bezig, maar soms als ik dan ergens een sample tegenkom, dat ik denk van, daar kunnen we misschien wel iets grappig mee doen. Volgende nummer noemt Tyrone. Het is in de richting van een beetje Miami Bass, French House stijl. Dus eigenlijk in de plaats dat, zoals de Fransen een 909 onder een disco sample knallen, is dit zowat dezelfde werkwijze. Veel gefilterd, maar dan met een 808 een gebreakte beat. Meer Miami Bass-achtig. Voilà. Er is een klein introotje bij. Dus voor de luisteraar op een ander pad te zetten misschien.

0: wat meer funky stuff van mijn hand. Jan.
1: Ja. Miami, nieuwe Miami.
0: Nieuwe Miami.
1: Ja. Okay. Ja. Nog een vettig tekstje erbovenop.
0: Ja, dat kan wel natuurlijk. Wie zouden we daar best voor aanspreken? Misschien hebben we de Rufus misschien nog eens moeten inschakelen. De Rufus wel een nummerje uitgebracht op...
1: Heb jij die Destination Earth plaat? Sta je daar niet ergens op?
0: Daar sta ik ook op, ja.
1: Ah, dat is okay. Dus je hebt meer vinyl laten dan je denkt.
0: Ja, maar ik dacht dat de vraag er net uitging naar vinyl specifiek. Volledig solo. Ik heb eigenlijk... Ja, de meeste dingen zijn eigenlijk altijd... Ja, op compilaties en zo. Ja. Dus, in plaats van extra. De Nowadays, dat was op extra eigenlijk, op alle EXO's staan er nummers van mij. Dan
1: wat een discografie. Ik had er zelfs nog niet bij stilgestaan. Verdraaid.
0: En dan op de Nowadays compilatie deel ik een kantje met de Red Ray. In de elektrosfeer te blijven. En dan, mijn laatste release was vorig jaar in Bos. Dat was een de release party, althans, op het label van Jean en Floris, de Hillman. Heb ik een electro-infused dub nummer gemaakt, op een 7-inchje, met op de weerzijde een remix, een stippen remix van Rudy J, ook wel beter bekend als Weird Dust, hè, natuurlijk. Onze dikke vriend Mike, die ook al natuurlijk op het label van Jan een heel toffe plaat gemaakt heeft, vind ik. Alright, we zijn er nog niet helemaal door.
1: Nee, nog 24 minuten.
0: Ja. Ik ga nog één nummerje opzetten en dan gaan we voor de rest nog wat plaatjes draaien, denk ik.
1: Prima. Dus ook aan jouw kant. Het is dat.
0: Ik heb natuurlijk meer kunnen meenemen, maar laten we het gewoon een beetje kwalitatief houden. Ook, dingen die niet helemaal af zijn, de eten in sturen. Ja, ik heb soms wel moeilijkheden om dingen los te laten. Dat is een beetje eigen aan het beestje, denk ik. Ja. De volgende nummer, It's Your World. Directie Hans, introotje.

0: It's Your World. Ja, we zitten nog altijd op Radio Centraal, ingetuned. Voorlopig was dit mijn selectie van toch recentelijke nummers. We gaan over naar een plaatje.
1: Ik wil juist zeggen, blijven wij in dezelfde sferen hangen als jou? Maar, verschuiven toch wel meer naar een housey sound.
0: Een housey sound, ja.
1: 4-4.
0: Het, nu.

0: Antwerp. Ernest van Dijk, Radio Centraal 106.7. Mills Boogie selecteert. Is dit ook recent, deze plaatjes?
1: Nee, dit is een Keith Tucker. Ja, het is wel een hele oude plaat eigenlijk. Op Sign 7. Ja.
0: Oké.
1: Beetje een classic wel.

En zweten dat we dat erbij doen. Merci Emiel om hier jouw selectie te komen droppen. Fijn dat onze agenda's dan toch

0: Welkom bij Wave Frequencies, hier op waarschijnlijk de heetste Wave Frequencies in de geschiedenis op donderdagavond, 25 juni. 34,6 graden hier in de kleine studio, dus geen probleem, hè, lieve. We vliegen erin, we zijn present en we doen er alles aan om er weer een onvergetelijke aflevering van te maken. Met veel nieuw materiaal, veel nieuwe releases. En mijn lieven achter draaitafels, mengpaneel, Chris hier achter de micro. En uiteraard wordt de muziek door ons beiden verzorgd. U kreeg alvast Gradual Isolation en die plaat is spiksplinternieuw, lieve. Ja. Die moet nog voorgesteld worden trouwens, maar je kunt ze wel al krijgen in de handel. En die voorstelling, dat is...
1: De handel was enkel, hoe noemt dat, van die pre-orders. Officieel komt ze morgen pas uit.
0: Okay.
1: Officieel.
0: Bon, dus zaterdag in Bukowski, lieve, vanaf 14 uur.
1: Ja.
0: Dus als je een exemplaar wilt van die Gradual Isolation met een gesigneerde insert, dan moet je er zaterdag bij zijn. 100 kopies worden gesigneerd, de overige 400 zijn gewoon...
1: Zijn er minder.
0: Minder? 300?
1: Ja. Zijn er maar 300...
0: Dus in, we hebben nog niet gezegd waar, in Bukowski.
1: Ja,
0: Bukowski,
1: ja.
0: Het Boekencafé Antwerpen-Zuid, op het hoekje daar. Dus de zaterdag vanaf 14, iedereen welkom. Vervolgens Shakti, met het nummer Everlasting. Een oud nummer, staat op de LP Demonic Forces uit 1987. Maar uiteraard is er ook die re-releases van Antler Records. We zijn ondertussen aan volume 4 van de Early Years. En die release, lieve, die is al uit, geloof ik.
1: Ja, ik had die mee. Ja. Er zijn er ook een beperkt aantal in blauwe vinyl.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik ken de zaterdag er ook mee.
0: Ja. Ja. Dus voor wie daar een exemplaar van wilt, zowel Remaining Phases als die in Antler 4 zijn daar te koop. Shakti is trouwens een project van Maurice Engelen, die we kennen van Praga Kaan. Die heeft dus ook die stijl van prachtige muziek gemaakt samen met Chris Inger. Een pseudoniem voor Jos Bormans.
1: Ja.
0: En het laatste was Mitra met Archaeology. En dat vind je ook terug op een LP van 2026, lieve. Dus het is echt heel veel nieuw materiaal.
1: Ja.
0: Glassy Tears LP.
1: Ja, inderdaad.

En u luistert naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal onder 106.7 FM. We hebben duister nieuws voor jullie met de duistere kalender, want vanavond is het Youth Code in Kafka. Ander naar Daan en optreden dus vanavond. Gradual Isolation, daar hebben we het er juist al over gehad. De LP-release zaterdag. Zaterdag is het ook de Pickersfeesten, waar Ashcoat en Covenant komen optreden. Dat is misschien ook een idee voor 's avonds. Op 4 juli is het Sonar, een release. Die wordt voorgesteld in de Music Media Corner in Boom. Op 4-7 hebben we ook Body to Body en Evelyn in Jingle Jungle. En in Chatterwa spelen Alain en Nathalie. En dan hebben we nog eventjes de drie nummers die we gespeeld hebben. We gaan van start met een tattoo. Een dikke vette tattoo. Vervolgens United van Throbbing Gristle. Een nummer uit 1978 dat tegelijkertijd op een 7-inch is verschenen als op de verzamel-LP Business Unusual. En het laatste was John Fox met een prachtige remix van Plaza.

0: Right, Wavefrequencies met Avelyn. Avelyn, die je dus ook aan het werk kunt zien binnen 2 weken zeker. De zaterdag, de vierde. De 4 juli in Jingle Jangle, is voorprogramma van Body to Body. Ja. Dus we speelden Baby van de nieuwe LP, Amour Noir. Vers van de pers. Ja. En Livia, bent naar de LP-release geweest in Brussel. Was het leuk?
1: Ja, het was heel warm ook al. En even gewoon weer. Er was wel wat interesse, maar het kon beter zijn van interesse, vind ik. Het optreden was goed.
0: Ja. Alright. Herhaling 4-7. Gradual Isolation komt helaas niet optreden. Maar we speelden nog eens een nummer, de Yellow Moon, van die nieuwe LP Remaining Faces. En dan Injas de Lamper, zijn project Mystic Echo, heeft ook een vorig jaar, ik denk dat het eind vorig jaar, begin deze jaar moet geweest zijn, Distant Shores het gebracht. Die LP waarop Silent Nothingness ook speelt, op staat wat we gespeeld hebben.

Рейгана проглись торговый бойкот Никарагуа.

0: U luistert nog steeds naar Wave Frequencies en de temperatuur begint eindelijk een beetje te zakken. 34,2 hier in de studio en we gaan rustig door met onder andere Parade Grounds, Moan on the Sly, met een prachtige remix van de CD Remixes uit 2026. The People Theatre Catch Mix, Product of Reason Active Repetition. Een verzamelaar, niet van 2026 deze keer, lieve Household Shocks. Jaren 80 en eruit gebracht op Dark Entries. En het laatste was een dikke witte tattoo op de linker schouder. En Lieve is een nummertje aan het zoeken. Lieve, shoot.
1: Hola, sorry.
0: Iets daar.
2: Alright.

0: Alright, heavy stuff hier bij Wave Frequencies op Radio Centraal. Dat was Machine New Directive met Yoko Ono is in de buurt. Ja, die zit hier in de studio hiernaast trouwens. Mm-hmm. Dus Yoko Ono is in de neighborhood van de CD Fate into the Territory. Daarvoor dat is ding met Darkwave van de dubbel LP Practical Limits of Nihilism. En ja, het eerste was weer een dikke, vette tattoo. Lieven is vorige week weer naar de tattoowinkel geweest voor een nieuw exemplaar op zijn voorarm. En hij is ook het nummer aan het klaarzetten.
1: Dat is achtergrondmuziek.
0: Achtergrondmuziek, ja. Oké. Okay. Ja. Dus nog tot 10 uur Wave Frequencies hier bij Radio Centraal.

Alright, het nummer sprong eventjes af, dus we gaan terug opnieuw het nummer opzetten. Eventjes geduld, komt direct in orde. Alright. Alright.

We zijn aan het einde gekomen van deze bloedheet Wave Frequencies, donderdag 25 juni. Volgende week zijn we er terug, maar u krijgt alvast nog twee tattoos en daartussen Neon met Information of Death. Dank om te luisteren, geniet nog van je avond. Ik kom zaterdag af voor de LP-release van Gradual Isolation. Wij gaan er alvast uit met de overgebleven gezichten.

I'm not going to do that.

Er zijn gitaristen die een band dragen zonder dat iemand het beseft. Ed O'Brien was jarenlang het stille cement van Radiohead, de man achter de texturen, de ruimte en de adem tussen de noten. Met Blue Morpho, zijn tweede soloalbum en voor het eerst uitgebracht onder zijn eigen naam, houdt hij op met zich te verstoppen. Het resultaat is een plaat die je niet zomaar beluistert, maar ondergaat. Filmisch is het woord dat telkens opduikt. Blue Morpho had moeiteloos de soundtrack kunnen zijn van een prachtige, trage film die je nog dagen bezighoudt. Tijdens Radiohead-pauzes bracht O'Brien veel tijd door in Rio de Janeiro, waar hij Portugees leerde en verslingerd raakte aan de Braziliaanse manier van fraseren. De absorptie van warme klanken en ritme hoorde je terug in het afsluitende nummer Obrigado, het Portugese woord voor dankbaarheid. Een nummer dat met de uitgebreide gitaar-outro herinneringen oproept aan de meest cinematografische momenten van Pink Floyd en O'Brien die uit de duisternis stapt de zon tegemoet. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. De Belgische muzikante Camille Camilla maakte bijna 5 jaar geleden met Could You Lend Me Your Eyes een indringend pandemiealbum. En overtreft dit album nu met het nog mooiere Enchanted Sea. Less is more, zou zomaar het motto van de Belgische muzikante Camille Willemart kunnen zijn. Ook op haar tweede album heeft ze de muziek immers teruggebracht tot de essentie en zingt ze fluisterzacht. Geïnspireerd door de eigen reis door het leven en in de tweede helft van haar 20er jaren en door de worstelingen met de uitdagingen van het volwassen leven, de spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en de complexiteit van de liefde, schreef ze de 10 liedjes. In A Song bijvoorbeeld beschouwt Camille Willemart, zoals ze in werkelijkheid dus heet, als een ode aan twijfel, intimiteit, het verlangen naar antwoorden.

Met geluidsknipsels die uit de hele wereld lijken te komen, bouwt Ansatz der Maschine een fascinerende klankenwereld. De groep van Kortrijksanen, Matthijs Bertel en Alexander Baart kreeg op hun plaat Burial de hulp van componist en producer Valgeir Sigurdsson, die een mystieke IJslandse sfeer meenam in de productie. Het album nam je mee in 11 hoofdstukken, 11 tracks die in totaal een afgerond universum bieden. Een wereld bestaande uit verschillende beelden, songs, die soms zijn opgebouwd uit enkel instrumentaties, soms met toevoeging van zang. Zoals in de slottrack Igarka, waarin de zang van Sofia Amman heerlijk door het nummer dwarrelde. En naast zangeres bij Ansatz der Maschine was Sofia Amman in het verleden ook de frontvrouw van Little Dots. En toerde ze onder eigen naam jaren rond met haar geprezen Leonard Cohen Tribute Project. Waarna ze daarna uiteindelijk klaar was voor een eigen debuutalbum dat later de zeer toepasselijke naam meekreeg van Here I Am. Het was echter dus wel een werk van lange, lange adem. Het begon 6 jaar geleden in de cabane samen met Tim van den Berg. De songs gingen mee op avontuur op muziekkamp in Amerika, waar de ontmoeting met producer Shane Leonard het volgende puzzelstukje was. Hij nodigde haar uit naar zijn studio in Eau Claire. Daar trok ze naartoe met de liedjes die ze schreef en die meegroeiden met elke trip. Eau Claire voelde voor de Belgisch-Canadese Sofia dan ook als thuiskomen. Want deze plaats vertoont veel gelijkenis met Winnipeg, de Canadese stad waar Sofia regelmatig tijd doorbracht toen ze nog klein was. Het album toont dan ook haar groei als artiest en biedt een diepere kijk in haar muzikale wereld. Een wereld bevolkt met filmische songs op het snijpunt van indie, folk en country, doordrenkt met magisch realisme. Amman zingt wondermooi met een heel minimalistische muzikale begeleiding. What do I want from you? What's waiting for me? Vraagt Amman zich af in Dinner on the Kitchen Floor. Waarna ze doorreist naar Forest Road, de sleutelsong en een van de hoogvliegers op het album.

Dat was Long Game. Een track uit Hurts Like Hell. Het zesde album van de Canadese singer-songwriter Charlotte Cornfield. De eerste sinds de geboorte van haar dochter. Een pas op de plaats voor moeder Charlotte. Zowel als persoon als artiest. Terugkerende thema's op de plaat zijn persoonlijke groei, vernieuwing, onverwoestbare liefde en doorzettingsvermogen die schaamte en onhandigheid overleven. Opgenomen in de Sugar Mountain Studio in Brooklyn. Met een grote backingband en gastzangers als Buck Meek, Christian Lee Hudson, Maya Friedman en Leslie Feist. En die laatste was een van de vele muzikanten die de afgelopen 25 jaar heeft bijgedragen aan de albums van het Canadese muzikantencollectief Broken Social Scene. Een collectief dat in 1999 in Toronto werd opgericht door Kevin Drew en Brandon Canning. Nu zijn ze, na 9 jaar van stilte, weer terug met een nieuw album, Remember the Humans. Het album is gemaakt in een periode van verlies. Zowel Drew als producer Newfield verloren hun moeder tijdens de opnames. En die gedeelde rouw heeft zijn stempel gedrukt op de toon van de plaat. Niet als expliciete thematiek, maar als een soort grondtoon die onder de nummers ligt. De plaat klinkt volwassen in de goede zin van het woord. Gewond, maar niet verslagen. Open, maar niet naïef. De 12 nummers klinken dicht en gelaagd. Horns, gitaren, elektronica en een handvol stemmen die elkaar overlappen en aanvullen zonder dat het ooit overvol aanvoelt. Drew en Canning zijn de stuwende krachten. Maar het zijn de bijdragers van Feist, Hannah Georgias, Lisa Lobsinger en nieuwkomer Ariel Engel die de plaat haar emotionele breedte geven. Hier is eerst This Briefest Kiss en daarna The Call. De meest urgente track op het album, een opstuwend nummer over vooruitgaan zonder zeker te weten waarheen. Broken Social Scene.

is een zeldzame gave om na ruim twee decennia nog steeds te klinken alsof je de heilige graal van de popmuziek hebt opgegraven. Maar op de nieuwste worp doen de New Pornographers precies dat. Op The Former Side Of laat de Canadese supergroep rond Carl Newman de nerveuze powerpop-energie van weleer even voor wat het is, om plaats te maken voor een geluid dat verrassend organisch en doorleefd aanvoelt. Het is een album geworden dat klinkt als een onwaarschijnlijke, maar bloedmooie kruisbestuiving. De productie is nabij en tactiel, waardoor de harmonieuze samenzang tussen Newman, Nico Case en Catherine Calder meer ademruimte krijgt dan ooit. U hoorde Spooky Action. De Canadese singer-songwriter Jake Nicol was in het verleden al te horen in bands als The Wilds en Run to the Rocks, maar is toch vooral een solo-muzikant. Als zodanig bracht hij een kruisbestuiving van jaren 70 folk, lo-fi, slowcore, indie pop en indie folk. Dat is wel anders op Saturn Returns, zijn 11e soloalbum, want daar laat hij een ruimtelijker en ook meer elektronisch geluid horen. Het album is losjes gebaseerd op het astrologische idee van volwassen worden op 30-jarige leeftijd. Hoe vaag dat ook mag klinken, om het zachtjes uit te drukken, het zette hem aan het denken over waar hij naartoe wilde, zowel muzikaal als emotioneel. Vroeger vertrouwde hij vooral op zijn gitaar, maar hij stortte zich nu op de wereld van synthesizers en koerst veel meer richting synthpop, new wave en spacepop. Melancholie en een gevoel van naderend onheil sluipen door in zijn teksten, maar hij durft ook te dromen dat de zaken ten goede zullen keren. Misschien omdat hij onlangs vader is geworden en het fijn zou zijn als zijn kind een toekomst heeft. Hier is Free Space en daarna Dream Song. Jake Nicol.

0: God.
1: Yeah, it popped up. It's horrible.

Lola Dutronic is een tweetalig elektronisch popduo met één voet in het verleden en één voet in de toekomst. Richard Citroen uit Toronto is de centrale speelfiguur die de muziek en de liedjes schrijft en die daarbij vergezeld wordt door inmiddels al veel verschillende zangers en vooral zangeressen. Nu, na een lange pauze, na de singles als bijvoorbeeld Get Us to the Eurovision, is het duo herenigd. Onder leiding van de nieuwe zangeres Astrid K. brengt Lola Dutronic More Songs About Stardom and Death uit. De titelsong van hun nieuw aankomende album. Het nummer dat u zo net hoorde. Het eveneens Canadese synthpopduo Fleur de Peau presenteert met Parachute hun tweede album dat politieke en persoonlijke teksten combineert met een grootse intimiteit die alle zintuigen prikkelt. De songwriting op Parachute verschilt van die op hun debuutalbum Contresens. Het duo durft wonden, persoonlijke, collectieve en vrouwelijke, rechtstreeks aan te raken, precies waar het pijn doet, en richt hun werk op wederopbouw en hoop. Elk nummer wordt zo een levend organisme, een innerlijk landschap waar spanning, licht en bevrijding samenkomen. We ontmoeten rauwe maar empathische verhalen, personages die wankelen, instorten en weer opstaan. Hier is Le Monstre, een overlevingslied, een overwinningslied vol trots en kracht. Een nummer waarin plezier en subversie elkaar niet uitsluiten. Feministisch in de kern, feestelijk van vorm, transformeert het schaamte in licht en dans. Samen verenigt het ons in de trots dat we de monsters één voor één hebben verslagen. En daarna in Nulle Part laat het duo Louis Fernandez en Elie Dubois-Sénéchal horen hoe ze hemelse en aardse elementen perfect weten te combineren in een wel echt melancholische, punkachtige wereld.

Chaton laveur. De bandnaam is een woordgrapje en verwijst naar raton laveur, een wasbeer. De band maakte er dus iets katachtigs van en ze klonken ook tegelijk aaibaar met scherpe klauwen, waarvoor je ten alle tijde diende op te letten. Het duo uit Luik bestaat uit het koppel Julia Odeur en Pierre Le Chien. En freewheelt ergens tussen experimentele krautrock, indie rock en soms pop. Uit hun debuutplaat, Etat Sauvage, een titel die eigenlijk bijna een must was met hun bandnaam in gedachten en uitkwam in 2024, hoorde u Lavomatique Automatique. En de beste wasserette die je kan wensen is het volgende Lavomatique. Een ironisch genoeg zelfbenoemde boyband bestaande uit slechts één jongen van de vier leden. Het kwartet uit Parijs heeft het allemaal. Depeche Mode antigrijs wasmiddel, Metronomy wasverzachter met lavendelgeur en een Pixies centrifugeerprogramma met 1000 toeren per minuut. Meer heb je niet nodig voor een leuke tijd. Uit hun debuut-EP Funny Fashion Party Live uit 2023 is hier eerst Le Hit en daarna Woman. Het oudste nummer op de EP. Avril en Judith schreven het in 2018. In de tekst hoor je duidelijk dat ze toen pas 15 waren. Het gaat over feesten en het is grappig.

Na Lavomatic was daar Ada Oda met eerst Non so che cosa ne sarà di me, uit hun debuut Un amore debole uit 2022. En daarna Sotto la conciglia uit Pelle d'Oca, hun tweede en laatste album dat vorig jaar verscheen. Coup dur is een twistpop-trio uit Parijs en Brussel dat elementen van yé-yé, indie en garage rock samenbrengt in een energieke sound die herinneringen oproept aan de up-tempo-songs van Brigitte Bardot uit een ondertussen lang verleden. De band bestaat uit Parisienne Avril de Brouckère van Lavomatic, Clémence Dulst van het Brusselse Fake Empire en César Laloux. Hij is de oprichter van het trio en hem kennen we als drummer van Judith Kiddo, maar vooral dus van zijn gitaarwerk bij Ada Oda. Na het vertrek van Ada Oda zangeres Victoria Baracato kreeg César een harde klap te verwerken. Maar deze kwam hij snel te boven, want er was wel heel snel een coup dur. Met dit nieuwe project kiest hij voor een snelle Franstalige benadering van pop en rock, met een speelse kijk op thema's als liefde en relaties. Tussen februari en april van 2025 schreven ze 5 nummers die leiden tot de EP The English Want Coup Dur. De vinyl verschijnt immers via Precious Recordings of London. De EP-titel verwijst dus al naar de bus die al meteen rond hen werd gecreëerd. Coup dur legt er zijn ambities, frustraties en het dagelijks leven van zijn leden bloot met frontale ironie, soms getemperd door een zekere tederheid. Hier is Tu dis des choses, waarin ze met scherp observatievermogen en compromisloze humor de hedendaagse datingcultuur door de mangel draaien. En dan volgt nog het Engelstalig getitelde, maar wel in het Frans gezongen, Bigger Fish in the Sea. En daarna sluiten we deze laatste reguliere uitzending van Moiré van voor de zomer af met alvast een opwarmertje voor de volgende 2 maanden in de zomermodus. Met voor de maand juli dus weer enkel en alleen Franstalige muziek. Bandi, bandi, wenst u alvast een joli voyage. À la semaine prochaine, salut.

0: Goedenavond, het is Radio Centraal. We gaan eerst wat reclame spelen voor de FAF van... FAF toch, hè?
1: FAF.
0: Van FAF. Goeie FAF.
2: Ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli.
0: De tune loopt ook al in de achtergrond, maar niet in de voorgrond. En dat is het
2: probleem. Maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli.
0: Die moet ik nog ondertussen opnemen.
1: Moeten wij nog een jingletje?
0: Misschien.
2: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli. Namelijk in de
1: door. Ja, ten een of 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
2: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
2: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foefer, de all-girl punkband.
2: Ja.
1: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
2: Ja, zeker komen op het Antwerpen. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, zeker erbij zijn.

0: Tijd dus om verder te gaan met Webgang. We gaan eens kijken wat we voor onderwerpen hebben vandaag. Voor het nieuws hebben we 2 exaflops en kernenergiewetloop. En voor de rest van het programma gaan we een blik werpen op de Lazarus-omgeving. We hebben een tijdje geleden erover gesproken, we hebben die ontdekt, we hebben ze geïnstalleerd. We hebben een eerste testje daarin gedaan en daar kunnen we vandaag nog eens meer naar kijken. We zijn er namelijk tot een werkend programmaatje gekomen, dus dat is wel interessant. Ik hoop dat ik dadelijk ook mijn laptop terug in orde krijg, zodat we ook nog wat muziek kunnen brengen. De tune die gaan we maar eens skippen en we gaan onmiddellijk naar het nieuws van 6 na 6 met daarin 2 exaflops. De huidige regering van de Verenigde Staten heeft begin deze maand zijn ban op een export van hoogtechnologische chips, zoals die voor AI-systemen, nog uitgebreid. Niet alleen mag er niet geëxporteerd worden naar China. Zelf heeft het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zegt dat er niet mag geëxporteerd worden naar China, maar dat er ook niet mag geëxporteerd worden naar Chinese bedrijven buiten China. Dus dat is van toepassing als hun hoofdkwartier in China is of als ze een moederbedrijf in China hebben. Dat is een uitbreiding van de vroegere formulering. Ik denk dat het zelfs geformuleerd is aan niet-Amerikanen of zo. Ik weet niet. Niet-Amerikanen als... Ja. In ieder geval... Het is de bedoeling om te vermijden dat de ban op de export van technologie naar China omzeild wordt door die aan te kopen via een Chinees bedrijf dat vanuit een buitenlandse vesting, dus niet vanuit China zelf, dan de aankoop doet. China antwoordde door alle datacentra die door de overheid gefinancierd of gesteund worden financieel, om die allemaal te verbieden om chips van buiten China te gebruiken, om daarmee hun digitale onafhankelijkheid te demonstreren. Ja, ik ga even die grote molen hier achter mij afzetten. Klein momentje. Ik ben onmiddellijk terug. Zo, dat is een beetje te irritant geluid. Ik weet niet of het doorkwam op de radio tot in de huiskamer. Of als u zelf een ventilator hebt opstaan, dan zal u het verschil misschien niet horen. Onafhankelijk dus, digitaal onafhankelijk. Ook China is daar dus mee bezig. Met het uitbreiden van de ban proberen ze een achterpoortje te sluiten in de VS, waarbij China via Chinese bedrijven in het buitenland toch aan de meest hoogtechnologische Nvidia-chips kon geraken voor de ontwikkeling van hun AI-systemen. Eigenlijk had de vorige president, niet de vorige president, maar de vorige persoon die president was, Joe Biden, dus 2 presidentschappen geleden, een systeem opgezet om controle te houden over de export van technologie, met een fijn onderverdeeld systeem. Het was een combinatie van beperken van de export van hoogtechnologische chips, maar ook die van machines om die te maken, tegenhouden van onrechtstreekse toevoer van technologie, beperken van uitwisselen van werknemers en kapitaal ten opzichte van Chinese bedrijven in China, enzovoort. Dus een fijn mazige politiek was uitgewerkt. Trump was zo gehaast geweest om alle beslissingen van de vorige democratische president onderuit te halen, dat hij al die wetten schrapte. Hij heeft dan zelf terug een ban op hoogtechnologische chips ingevoerd, maar niet met zo'n fijne nuance van begeleidende regels, waardoor er een zeer interessant achterpoortje bleef openstaan. Daar zouden 100.000 geavanceerde AI-chips doorheen verhandeld zijn en in China gebruikt voor hun AI-systemen. Na de ban onder Biden begon China trouwens de ontwikkeling van zijn eigen chips. Ondertussen zijn ze daar blijkbaar ver genoeg mee om simpelweg zelf een ban op de import van Nvidia-chips in te stellen. Als klap op de vuurpijl werd op de internationale conferentie voor supercomputing in Duitsland, in Hamburg, de krachtigste supercomputer van China aangekondigd, die in Shenzhen staat en die een rekenkracht van 2 exaflops heeft. Waarschijnlijk de krachtigste computer ter wereld. Dus welke journalist gaat eens vragen aan Trump of hij nu tevreden is met het resultaat van zijn ban? En dan gaan we even proberen of we muziek via het mengpaneel op de gewone aansluiting werkt niet. Dus we gaan proberen op een van de andere lijnen de muziek erdoor te krijgen. Dan moet ik het kabeltje volgen. Het groene kabeltje gaat naar een knoop van draden. En door die knoop van draden, waarschijnlijk komt die op lijn 4 uit en lijn 4 in. Op de A dus. Dat zou zo moeten zijn. En zou je moeten spelen. Applications, devices. Ik zal een andere bron moeten zoeken.
1: Moeten we nog een jingletje daarvoor in?
2: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja.
1: Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets?
2: Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
2: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foo for the All Girl Punk Band.
2: Ja.
1: Met Plastic and Taboo. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
2: Ja, zeker komen op ons Antwerpen. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, zeker erbij zijn.

0: Goed, dit wordt een leuk programma waar ik altijd als muziek de tune van het feestje van het amusementsbedrijf ga draaien, denk ik. Kernenergiewedloop. Er lijkt wel een nucleaire wedloop gestart op gebied van kerncentrales bouwen. De regering van Canada heeft een nucleaire strategie ontwikkeld die de 13% nucleaire energie in hun elektriciteitsproductie, dat aandeel, moet verdubbelen. En Trump heeft aangekondigd dat hij de ontwikkeling van 10 nieuwe kernreactors wil versnellen om de torenhoge energiehonger van de datacentra van cloud- en AI-bedrijven te stillen. De meeste kernreactoren in de Verenigde Staten werden gebouwd in de jaren 70 en 90 van de vorige eeuw. De laatste twee daarvan, kernreactoren die gebouwd werden in de VS, liepen jaren vertraging op en gingen miljarden over hun budget. Dat was blijkbaar overtuigend genoeg voor Trump om voor datzelfde ontwerp te kiezen om er 10 van bij te bouwen. Nog eens. Dat was het voor het e-nieuws van 6 na 6.
1: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet het.
0: Na te lezen op de website www.radiocentraal.be. Klik door naar Webgang of rechtstreeks webgang.radiocentraal.be. Ja,
2: ja. Moeten we nog een jingletje daarvoor innemen?
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja.
2: Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets?
1: Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
2: 30 jaar bestaan.
1: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
2: Foo for the All Girl Punk Band.
1: Ja.
2: Met
1: Plastic
2: en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
1: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, ja. Zeker erbij zijn.

spijtig dat het zo'n korte jingle is, hè? Zo'n korte tune. We gaan eens kijken naar... hoe heet hij weer? Lazarus. Lazarus. De Lazarus-programmeeromgeving. Geïnstalleerd in een OpenSUSE-systeem. Lazarus is een programmeeromgeving voor de Free Pascal programmeertaal en compiler. En de programmeeromgeving is een uitbreiding. Dus de Pascal programmeertaal is een taal waar je, laten we zeggen, mee programmeert op de command line. En de Lazarus-omgeving is een uitgebreid programma op de desktop om Pascal mee te programmeren. Maar het is ook een hulp om programma's voor een desktop te programmeren, omdat het een aantal objecten heeft klaarstaan die je kan gebruiken om bijvoorbeeld een

al met in tekstvorm programmeert, ja, je moet eigenlijk alle codes, alle commando's kennen om ze te kunnen gebruiken natuurlijk. Ik ga hem zo opstarten. Lazarus staat hier in mijn menu development tussen Gambas 3, Git, GUI, Idle 3, IPython 3.13, JupyterLab, Classic Notebook, Kate, dat is gewoon TXT-editor. Compare, dat is een bestandsbeheerder die met twee vensters naast elkaar toelaat om tekstbestanden met elkaar te vergelijken. En dan gaat hij heel snel aangeven waar er verschillen zijn. Daar. Met kleurtjes en zo. En bij het programmeren is dat handig. Als je twee versies van een programma wil vergelijken, je hebt iets uitgeprobeerd op een andere plaats, in een ander mapje, met een andere naam. En je gaat die twee stukken programmacode naast elkaar willen zien. Wat heb ik allemaal eigenlijk nu uiteindelijk veranderd ten opzichte van die vorige versie? En doordat hij de verschillen in kleur aangeeft, kan je heel gemakkelijk zeggen, ah ja, oké, dat stuk, ja oké, dat is goed, dat wil ik naar mijn eigenlijke oorspronkelijke versie. En zelfs dat gaat die K-compare voor jou doen, want je kan dus met één druk op de knop op dat moment aangegeven gekleurde stuk tekst onmiddellijk naar het andere venster sturen en dan wordt dat dus bewaard in die andere file, in het andere bestand. Dat zijn dan tekstbestanden natuurlijk. Tekstbestanden, pas op, programmeren, programmeertaal, programmeercode zijn ook tekstbestanden. Hè. Dus dat kan, omdat dat op tekstniveau zit, is dat eender welke taal je aan het programmeren bent. Alle programmeercode is gewoon tekst. In dat soort talen toch. KUI Viewer, dat weet ik niet. Dan Lazarus. Dan PyCharm Community Edition en Qt6 Dbus Viewer. Goed, daar staat dat dus. Dat is zo'n beetje het development menu op mijn laptop. En daartussen staat dus eigenlijk meest gebruikte hier is Gambas 3 natuurlijk. Dat is ook een programmeeromgeving met knoppen en toeters en bellen. Waar je allerlei programma's in kan maken. Maar het grote verschil met Lazarus is dat Gambas 3 alleen werkt voor programmeren op Linux. En Lazarus is een platformoverschrijdend systeem. Pascal is een programmeertaal die op allerlei systemen bestaat. Je kan bij Gambas wel zeggen dat er vergelijkbare talen zijn. Dus de basissyntax van Gambas is basic-achtige syntax, maar de programmeeromgeving werkt eigenlijk met objecten en zo. Dus het lijkt meer soms op objectgeoriënteerde talen. Pascal is... in die Lazarus werk je natuurlijk ook wel met objecten. En Pascal is een taal die dateert van voor de objectgeoriënteerde talen, denk ik. Pascal bestaat al lang. Met één klik op de knop start Free Pascal Lazarus. Kon je zien, 2 weken geleden heb ik het logootje op de site gezet dat getoond wordt als je in Help About kijkt of... Ook als je de Lazarus programmeeromgeving opstart, dan zie je dat ook. Free Pascal Lazarus versie 4.6. En staat er nog een builddatum bij en zo. Write once, compile anywhere. En daarmee bedoelen ze dat je de programma's dus ook kan compileren. Dus ga je een broncode overbrengen naar een ander systeem, bijvoorbeeld een Mac, een Apple. En daar in Lazarus op Apple dan dat open doen en compileren. En dan heb je daar een draaiend programma. Ik ga het programma dat we nu deze voorbije week hebben uitgeprobeerd even erbij pakken. Het is een beetje eigenaardig. Je hebt eigenlijk twee belangrijke menus in die Lazarus. Je hebt file en dan file. Normaal zou je denken, file open is altijd in alle programma's, een tekenprogramma is, of een tekstprogramma, of een spreadsheet, file open en daar open je een document. En in dat document kan je dan beginnen werken. File open in Lazarus is net iets anders. Je kan daar inderdaad bestanden mee openen, maar dat zijn dan de Pascal broncode bestanden. Want als je in Lazarus een programma maakt voor de desktop, dan bestaat dat programma uiteindelijk uit allerlei verschillende bestanden. En al die verschillende bestanden samen vormen hetgeen wat je nodig hebt om het programma te laten draaien.
in al die verschillende bestanden zitten.

0: enerzijds de Pascal broncode bestanden, anderzijds de schermopmaak van de schermen die je gemaakt hebt met knoppen en veldjes en dingen die een gebruiker op het scherm gebruikt. Dat maak je in een aparte form editor en dat wordt bewaard in twee delen. Ten eerste de layout van die form, dus dat is een bepaald XML-achtig bestand. Dat gaat die programmeeromgeving wel voor jou bewaren natuurlijk, maar je kan wel op het scherm gewoon knopjes tekenen en zo. Tekenen, je zegt kiezen uit lijstjes, elementen als standaard heb je knopjes, ik zal ze even overlopen, een teksteditveld, titeltjes, een toggelbox, dus iets om aan te vinken, checkboxen om aan te vinken, lijstjes met elementen die je ook kan aanvinken of kiezen. Combobox, dat is zo eentje die open gaat, denk ik. Groepbox, dat weet ik niet juist wat het is. Radio group, dus dat, zijn, dat is een groep van radio buttons. Een radio button is zo een rondje, dat als je het aanklikt, wordt het zwart. En als je zo verschillende radio buttons onder elkaar zet of naast elkaar zet in één containertje, in één verzamelblokje, dan gaan die om de beurt ingedrukt kunnen worden. Dat betekent dus als je, er zijn opties, dus als je de ene knop indrukt, dan gaan de andere uit. En ze noemen dat radio button, omdat vroeger op radio's, op de gewone de huiskamerradio in, ik denk, de jaren 70 of zo, had je dikwijls zo van die ronde knoppen. En bijvoorbeeld één knop stond FM bij en de andere knop AM en nog een andere, andere golf. Een lange golf, korte golf en een middengolf, weet ik veel. En als je een van die frequentiegolven, een frequentiegebieden dus, koos, ja, dan koos je niet het andere. Dus op het moment dat je op de FM-knop drukte, dan sprongen de andere knoppen uit. Drukte je op de AM-knop, dan sprong de FM-knop uit. Dus dat is het concept van die option-boxen. En daarom noemen ze dat radio, radio buttons of... het is een button. Het is button omdat het de functie heeft van je kan erop klikken, maar het is meer, Oké, het ziet eruit als een rondje dat zwart wordt als je het aangetikt hebt. Checkgroup, wat heb je er nog? Frame en een action list. En verschillende tablaatjes, dus in andere tabbladen heb je andere dingen, bijvoorbeeld om een image op je scherm te zetten, om een aantal images in een groep bij elkaar te zetten, een paintbox op het scherm te zetten, enzovoort, meer grafische elementen. Dan heb je nog wat andere controls om bijvoorbeeld een directory view op je scherm te zetten, als je een bestand wil laten kiezen in je bestandsbeheerder eigenlijk, dan geeft dat zo'n bestandsbeheerder venstertje met de typische keuze van je kan op een mapje klikken om in dat mapje te gaan en je kan het eventueel in een hiërarchie aangeven. En zo, dat soort elementen zit gewoon kant en klaar erin, dus je kan dat op je form zetten en dan heb je een keuzevenstertje om een bestand te gaan kiezen. Hoe je dat doet, is dat staat niet altijd op je form. Dus ofwel zit je dat op een form die je oproept op het moment dat je iets met een bestand wil bewaren, bijvoorbeeld, en je wil ergens een locatie laten aangeven. Ofwel zet je dat wel op je form en zet je dat onzichtbaar. Dus dat is een van de eigenschappen van alle elementen die je op het scherm zet. Je kan die onzichtbaar zetten. Dus dat is, in de programmeeromgeving is dat een van de eigenschappen van dat je klikt op dat element, bijvoorbeeld die file chooser, en dan krijg je de eigenschappen in een lijstje en dan kan je aanvinken invisible. En dan ga je in je programma code op het moment dat iemand iets gemaakt heeft en dat wil bewaren en aangeeft van save, dan ga je die bestandsbeheerder, dat bestandsbeheervenstertje zichtbaar zetten, dan komt dat plotseling tevoorschijn. Dan ga je natuurlijk daaruit aflezen welke locatie gekozen is, enzovoort, enzovoort. Dialogs, data controls, enzovoort, enzovoort. Dus allerlei dingen mogelijk. Nu, mooi in Lazarus is dat er het andere menu is het projectmenu. En daar kan je een project openen. En het project bevat eigenlijk zo'n beetje de coördinatie van al die aparte bestanden. Ik had dus al Pascal programmeer codebestanden genoemd. Ik had al de forms genoemd, de formulier, de form, de schermen eigenlijk. Er zijn nog andere bestanden. Stel dat je iets weergeeft op je scherm, een grafisch element, een icoon of een foto of een beeld van iets dat je als bijvoorbeeld bij het About-scherm heb je dikwijls een afbeelding, grafische afbeelding, die getoond wordt. Al die afbeeldingen, die moeten natuurlijk ook mee in je afgewerkt programma zitten, mee verspreid worden, om als je het moment dat je dat programma draait en dat heeft die afbeelding nodig, moet dat die kunnen onmiddellijk nemen, beschikbaar hebben. Dus dat zit mee in het gecompileerde programma. Dus het compileerde programma is de executable en daar zit alles ingepakt. En tijdens het werk in de programmeeromgeving moet je dat dus ook aangeven dat dat ergens erbij hoort. Dus dat project gaat dat allemaal wat coördineren. Dus dat in dat project wordt bijgehouden welke bestanden er allemaal bij horen, welke map die zitten. Dat is een projectmap. En dat soort dingen. Misschien welk icoon dat er gebruikt wordt als symbool voor het programma. Als je het programma start, is dat dikwijls op basis van een icoontje op je desktop of in een lijst van icoontjes of in een lijst van keuzes in een menu. Dat zijn allemaal dingen die bij het project horen en die zitten allemaal mee in die projectmap. En dat wordt allemaal gedefinieerd in dat project. Dus een beetje een eigen manier van, of misschien is het niet zo eigen, misschien is dat de typische manier om te werken. Maar wel afwijkend van wat wij gewoon zijn in Gambas. In Gambas werken ze altijd vanuit het project. Dus ze maken er niet zo'n onderscheid, zo die aparte fases. Nee, je opent het project en dan ben je er. En het project is heel simpel een map en daar zit alles in. Die projectmap die heeft een naam. Mijn eerste Gambas-programma, dat is de naam van die map. Wel, dat is ook de naam van je project. Dus zo eenvoudig is het. En alle bestanden die erin zitten, dat is bijvoorbeeld het hoofdscherm, fmain, of module 1, of weet ik veel wat, waar code in zit. Die zitten gewoon in die projectmap. Wil je het project hernoemen, dan ga je gewoon die projectmap hernoemen. En de volgende keer dat je Gambas opent en die projectmap opdoet, dan heeft dat de naam die die projectmap heeft gekregen, is de nieuwe naam van het project. Heel eenvoudig, fantastisch. Maar blijkbaar niet zo vanzelfsprekend, want in andere programmeeromgevingen is het dus anders. Maar dat zijn zo van die mooie dingen aan Gambas, zo een doorgedreven eenvoud die ik wel heb leren appreciëren in de loop der tijd bij het gebruiken van die programmeeromgeving. Hier is wat ingewikkelder. Als je hier een project hebt geopend, tweede Lazarus was het project waar ik geëxperimenteerd heb met die barcodes. Ik ga even een afsplitsing maken van mijn verhaaltje. Dat met die barcodes, dat toont wel een mooi aspect. Dat is het gebruik van modules van buitenaf. Code van buitenaf, modules van buitenaf, libraries van buitenaf. Dus als je een programma aan het maken bent en je gaat echt programmeren, van, er moet dat op het scherm komen en dat, er moet dat gebeuren en dat. Soms ga je heel gespecialiseerde dingen nodig hebben, communicatie naar een ander systeem of in dit geval het tekenen van een barcode op het scherm in een grafisch elementje, in een grafische, hoe heet dat hier, een in de form staat een, het wordt hier niet apart vernoemd, een barcode is het, hè, maar dat is een natuurlijk een grafisch element. Je gaat niet alle codes schrijven om van tekst naar lijntjes of vierkantjes te gaan en hoe die geordend zijn op het, in dat ene barcode vierkantje. Nee, dat is een soort functionaliteit die algemeen is. Dat zit in een library en dat kan door allerlei programma's gebruikt worden als dat in zo'n library zit en als die beschikbaar is voor je programmeeromgeving. Maar ik denk dat die dikwijls wel vrij universeel gemaakt worden en ik denk dat die programmeeromgevingen er ook wel aan werken om, als het al niet gewoon rechtstreeks kan gebruikt worden in een omgeving, om ervoor te zorgen dat er een soort verzameling is van libraries die gebruikt kunnen worden, dus van bestaande libraries die herwerkt zijn om geïmporteerd te kunnen worden in je programmeeromgeving van keuze, of het nu Lazarus is, Gambas of een andere. Dan spreek ik over de IDE's, de typische grafische programmeeromgevingen. Hier dus, dat is het menu Packages. Dus wel de file, wel de project en Packages, dat is een ander menu. In Packages heb je New Package, Open Package, Recent Package, New Component, Package Links, Install, Uninstall Packages. En dat is een heel interessante. Daar kan je zelf een package installeren in je programmeeromgeving, zodat je de dingen die daarin zitten kan gebruiken. In dit geval dus bijvoorbeeld 2D-barcodes. Er zijn allerlei barcodesystemen, dus je kan daar dan kiezen welk barcodesysteem je wil gebruiken. En de code om dan die barcodes te tekenen in het vierkantje dat jij op je scherm aangeeft van daar moet het komen, wel, dat werk gebeurt eigenlijk door die library. En dat is ook hier. De manier, eens je dat geïnstalleerd hebt in die Lazarus, de manier dat die dat toont, is dat er bovenaan, bij die tabblaadjes met al die verschillende knoppen en tekstvelden enzovoort, daar komt gewoon zo'n tabblaadje bij. En dat tabblad heet in dit geval bijvoorbeeld LAS barcodes, maar ik heb hier ook LAS controls staan. LAS controls, dat zijn dan zo... daar zitten sorteerroutines in en zo... wat zit er nog in? Zo een soort filter, een soort filter in een tree. Tree filter edit heet het. Ik heb het nog niet gebruikt, deze dingen, maar ik zie een spinbox en zo. Ja, een beetje speciaal elementjes. Dus dat is georganiseerd in tabbladen die elke keer als je een ander tabblad kiest, dan is helemaal bovenaan je horizontale knoppenbalk voorzien van andere knopjes. Dat kunnen zijn met bijvoorbeeld wiskundige functies, met scriptingen. Of die met barcodes. Dat tabblad met barcodes komt erbij na het installeren van die modules, van de barcodes. En je kan die dus afhalen van de site waar je die kan vinden. Dat is bijvoorbeeld een of andere broncodebeheer site zoals SourceForge of GitLab of zo. En zelf afhalen, compileren en via dat ene minuutje package install of uninstall is ook een optie. Kan je dat gaan aangeven van dat staat daar, wordt uitgepakt, dat komt daar terecht. Of er is nog sterker, in dat package menu heb je ook Online Package Manager. En als je daarop klikt, dan gaat hij even op het internet zoeken naar beschikbare packages. En dat is een lijst, 216 repository packages found, containing 371 LPK-files. Ja, het is een ongelooflijke lijst. Ik ga eens kijken of er die namen, het is alfabetisch gesorteerd, het begint met Abrevia, AB Project Files, AT File Not If, AT Flat Controls, AT Image Box, AT Shape Line, Bit Helpers, Box 2D, Brook Framework, Brook Free Pascal, Callite, CAPTCHA. CAPTCHA, ja, dat is ook zoiets, hè, wat we soms op websites tegenkomen, waar je moet antwoorden op een vraag om verder te kunnen. Dus daar zijn ook modules voor, blijkbaar. Een command line, code librarian, crypto, lib, dus dingen met cryptografie, dus versleutelen van bestanden, van teksten, van... wat zie je nog? Delphi. Ja, Delphi is een commerciële programmeeromgeving die met een Pascal-achtige taal werkt. En ik denk dat die Lazarus erop geïnspireerd is. En misschien zijn er zelfs bepaalde voorgemaakte libraries die compatibel zijn of die kunnen geïmporteerd worden. Of is dat een tool om dat te doen? Geen idee. E-control, file, menu handler enzovoort. Dus alfabetisch een ongelooflijke lijst. En daartussen bijvoorbeeld M-player, waarschijnlijk om een M-player in je eigen programma op te nemen. Dus dat je eigenlijk gewoon door dat package te installeren in Lazarus, dat je eigenlijk allerlei elementen dan gewoon op het scherm kan plakken uit dat keuzemenuutje van die M-player. En dat je zo'n M-player op je scherm kan zetten. En ja, het is, de lijst gaat helemaal verder. Het is een tot onderaan Z-report. Dus dat zal zijn om rapporten te maken en zo. Heel uitgebreid, ongelooflijk veel keuze. Dat kan je zowel gebruiken om te leren wat er allemaal bestaat, als doelgericht iets daaruit halen, aanduiden, zoals hier het pakket van de barcodes. En dan wordt dat dus vanuit die online keuze geïnstalleerd. En dan wordt dat geïnstalleerd in je laser. Dus dan in je programmeeromgeving heb je een extra last barcodes keuze tabblad na herstart van de Lazarus-omgeving. Dus wat er gebeurt eigenlijk, je gaat het afhalen en je gaat dan Lazarus gaat zichzelf opnieuw compileren met die last barcodes ermee in. Dat is blijkbaar nodig, omdat dat die functies op een bepaalde geïntegreerde manier moet ter beschikking hebben, daar bepaalde dingen over weten. Dus die programmeeromgeving gaat na het importeren van zoiets opnieuw gecompileerd worden. En dan heb je dat. Maar dat gebeurt dus door die programmeeromgeving zelf. Je moet gewoon even wachten, want dan is die even bezig. Maar dat gaat vrij snel. En, dus dat is niet storend of zo. Oké, ik denk tijd voor een break. En hoe kunnen we dat beter doen?
1: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Dome. Ja, we moeten hier nog even 30 jaar.
2: Moeten we nog een jingletje daarvoor innemen?
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets?

Dank u, control panel. Is er doorgekomen. En wij waren bezig met onze Lazarus programmeeromgeving. Ja, prachtig, hè? Ik heb een spielerijtje gemaakt op basis van een bestaand voorbeeld dat zeer eenvoudig is. Een vierkantje op het scherm waar de barcode in komt, getekend door gebruik te maken van die externe library. Een tekstveld waar je een tekst in kan typen. En dan een titeltje erboven en nog een knop eronder met bewaar. Het concept, je start het programma. Dus als je in die Lazarus alle code op zijn plaats hebt en foutvrij hebt getypt en het compileert goed zonder foutmeldingen, dan gaat het een uitvoerbaar programma maken. Zal dat helaas in de projectmap zetten. Dat is natuurlijk niet de plek om dat te zetten, want dat is vervelend. Dat moet daar niet staan. Dat is gecompileerde uitvoerbaar programma is de output van het programmeerwerk. Dus die moet ergens anders staan. Als die in die map staat, dan is dat een soort vervaling, een nestvervaling. Je maakt best ergens een mapje, bijvoorbeeld voor uitvoerbare programma's. Je kan dat in bin zetten. En de bin is eigenlijk, iedere gebruiker in Linux heeft een bin-mapje, wordt automatisch aangemaakt door het systeem. En die bin staat voor binaries. Dus kan je uitvoerbare programma's of shell scripts of zo zetten. Je kan ook een aparte directory maken, run. Ik gebruik graag korte namen, omdat als je op de commandolijn aan het werken bent, dan moet je minder tikken als je manueel op de commandolijn dingen aan het doen bent, door het systeem aan het gaan bent of zo. Maar ik kan ook uitvoerbare programma's gebruiken natuurlijk als naam. IT'ers zullen meestal korte dingen gebruiken. Bijvoorbeeld dus run, een mapje run, en daar zet je dan het uitvoerbaar programma in. En dan ook andere uitvoerbare programma's die je gemaakt hebt, zelfs vanuit andere programmeeromgevingen, daar staat het allemaal bij in. Of je kan dat splitsen per Canvas run, Pascal run of zo, Lazarus run, whatever. Goed, daar staat het programmaatje dan, dat gecompileerd is, dat door die programmeeromgeving heeft al die dingen samengepakt en één bestand van gemaakt dat uitvoerbaar is. In Linux heet dat niet echt een executable, maar het is wel een executable. Het is een uitvoerbaar programma, maar het is niet een bestand dat dan zo de naam heeft .exe. Hè. Dus waar was mijn... Ik ga eens even... Ja, ik heb hier vier desktops. Op mijn desktop 3 of zo heb ik... 4 heb ik de Lazarus-omgeving op staan. Ja, dit programma, toen ik eraan begon, was het tweede Lazarus-programma dat ik maakte om uit te proberen. Dus ik startte een nieuw programma en ik noemde dat... tweede Lazarus. En pas daarna ben ik op het punt gekomen, ah ja, ik ga dat met die barcodes doen. Anders had ik dat wel barcode genoemd natuurlijk. Of QR-code. Maar ik heb het dus tweede Lazarus genoemd. Dus als ik hier run doe of compile, dan gaat hij een uitvoerbaar programma maken dat heet tweede Lazarus. Bij de instellingen van de directories in het menu van de instellingen kan je ook zeggen van de uitvoerbare programma's moeten daar terechtkomen. Dus stel dat best in, dan blijft het ordelijk. En dan is je programmeermap eigenlijk alles wat te maken heeft met het werk om het programma te maken. Daar kunnen ook kladbestandjes in staan, er kunnen onderdelen instaan, grafische elementen die je later gecombineerd hebt om een icoontje te maken of om een about scherm te maken met een grafisch, met een printje. En dat soort dingen, dat hoort thuis in de projectmap, het uitvoerbare programma, dus erbuiten. En je kan dat dan ergens anders ook zetten. Je kan dat ook kopiëren naar een andere computer, maar het compileren gebeurt wel op het systeem waar het op draait. Dus als je het op een Mac wil draaien, dan moet je wel de broncode, dus dat is een andere vraag, hoe ga je die broncode daar naartoe krijgen? Wel, in principe ga je eigenlijk heel die projectmap overbrengen naar een ander systeem en ga je op dat andere systeem met de programmeeromgeving van de versie van dat systeem dat project openen en ook daar dan compileren en dan gaat
dat systeem, die programmeeromgeving op dat systeem, de aan dat systeem aangepaste executable maken. Uitvoerbaar. En dan, als je dat op Windows zou doen, dan zal dat wel .exe heten. Ik heb dat gemaakt, dus ik heb tweede Lazarus staan ergens. Ik zet zelf dat in een mapje, mijn run mapje, en ik maak op de desktop een icoontje als link naar het starten van dat programma. En ik heb voor dat icoontje, ja, je kan kiezen uit de iconen die in je systeem zitten. Hè. Als je een link op de desktop maakt, je klikt rechts. Ik zit hier in een KDE-omgeving. Ik klik rechts en dan krijg ik het menu Create New Folder Text File Link to Application. Link to Application. En dan kan ik die link een naam geven. Ik kan instellen welke application, welke toepassing, welk programma er dan moet draaien door in een browse-venstertje naar dat uitvoerbare programma daarop te klikken. En dan heb ik een nieuwe link op mijn desktop naar dat programma. Maar dan is dat een link. Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon, dat ziet eruit als een link. Dat is zo'n soort leeg documentje of zo. Een of andere aanduiding die aangeeft van dit is een link naar ergens. Ik ga eens even maken om te zien wat er nu exact uitziet. Link naar... Ah ja, ik had geen application. Application. Browse. Ik ga gewoon nog eens een link maken naar hetzelfde. Waarom niet, hè, eigenlijk? Hè?

Waar zijn mijn voetbalprogramma's? Bin. In de bin zou die moeten staan. Bin. Run. Desktop run. Staat er in mijn bin? Wat? Dat is een... Nee, ik heb gewoon in de bin. Ah ja, daar, ik heb bin run gekozen als manier om het onder te verdelen. Dus bin run, in bin run staan mijn uitvoerbare programma's. Daar staat dus die tweede Lazarus ook in. Ik ga die tweede Lazarus kiezen en oké, als uitvoerbaar programmaatje met een... Ah ja, dus die link die ziet eruit als een venstertje met boven een blauwe horizontale balk en een wit venstertje. En dan daarin in het midden een groene driehoek in de vorm van een pijltje naar rechts, een soort run-knopje. Dus dat is het standaard icoon als je op je desktop een link maakt naar een applicatie. En je kan daarop klikken en dan gaat die dat programma starten. Dat werkt. Maar dat is de algemene manier om een link weer te geven. Het is natuurlijk leuker als die link een eigen icoontje krijgt waar je aan het icoon onmiddellijk ziet wat het programma is of wat het programma gaat doen. Als je een link naar een Office pakket, dan heeft dat zo een of ander symbooltje van een Office programma en niet zo'n een driehoekig pijltje naar rechts als startknop. Dus ik wil mijn Lazarus barcode programmaatje wel, ten eerste dat het Lazarus barcode heet en niet tweede Lazarus. En ten tweede wil ik ook wel dat het een mooi icoontje heeft op de desktop. Maar dat, ik weet niet of de programmeeromgeving daarbij helpt. In Gambas is dat wel zo. Hè. Je gaat automatisch vanuit de programmeeromgeving, als je een icoontje maakt en je geeft dat in naam van het project, dan denk ik dat dat zelfs automatisch het icoontje wordt van dat project als je dat als je een link maakt. En die link maken, dat doe je ook vanuit die programmeeromgeving. Dat kan Gambas natuurlijk gemakkelijk, omdat zij zeggen, wij werken alleen op Linux. Dus wij maken dat en de manier om dat te doen op Linux is zo. Terwijl Lazarus natuurlijk platformoverschrijdend werkt en dus rekening moet houden met andere systemen. En ja, als je een link op de desktop is helemaal anders in een Apple computer, op een Windows computer en op een Linux computer. En dan binnen Linux heb je nog verschillende desktops. Dus oké, ik weet niet of ze dat vanuit Lazarus doen, maar waarschijnlijk zullen ook in de Lazarus-omgeving daar wel hulpmiddelen voor zijn. Maar goed, ik heb die nu niet gebruikt. Ik heb gewoon een screenshot gemaakt van het onderdeeltje van het scherm waar die QR-code in staat. Want het is een QR-code, dat zijn die met de vierkantjes, hè, de QR-code. Zoals de mannetjes van Radio Centraal, dat is ook een soort QR-code. Daar heb ik een screenshotje van gemaakt en dat uitgesneden, verkleind en dat bewaard als een .png bestand in ergens een mapje met mijn eigen zelfgemaakte icoontjes. Je geeft dat ook een naam. Je zet het op een vaste plaats voor al de dingen die je maakt. En dan ga je op die link op de desktop met dat lelijke groene icoontje, ga je dus bij Properties klikken op dat start-icoontje en dan krijg je de keuze om ergens een icoontje te kiezen uit de hele bibliotheek van icoontjes die bij, in dit geval KDE, bij zit. Ofwel kan je browse doen en kan je naar je mapje gaan met je eigen zelfgemaakte iconen en dan kies je dat QR-tekeningetje en dan heb je op de desktop een QR-code staan waar, als je daarop klikt, die QR-code is dus die zelf uitgesneden screenshot. Ik kan er ook iets anders van maken natuurlijk. Dus die andere link to application ga ik wegdoen, die lelijke, en ik laat de mooie staan. Die ondertussen Lazarus barcode heet, en dat was dus dat kopiëren van dat project waar ik er straks over sprak. Je zit in die Lazarus met projecten en wil je een project hernoemen, dat is een beetje raar, want het is niet genoeg om gewoon maar die projectmap te hernoemen. Dan blijft, als je dat dan opent nadien, dat project, dan blijven er allerlei verwijzingen op in staan naar die oorspronkelijke naam. Bij mij zou dat dus die tweede Lazarus zijn. Dus je moet dan echt een aantal stappen zetten en dat is ook wel omslachtiger dan bijvoorbeeld in die Gambas. Doe je gewoon bij dat project Save As en geef je een nieuwe naam ergens op een locatie en vanaf dan heet dat project zo. Hier, er zijn verschillende manieren. Ik heb één manier, denk ik, die het
ja, het beste werkt is vanuit Project en Save Project S. Zit dat erin? Ja, Save Project S. Dan ga je naar een andere locatie. Eventueel maak je nog een eigen folder aan als tussenoplossing, om zeker te zijn dat het in een andere folder terechtkomt. Ja, dat moet je doen. Dat doet hij niet zelf hier. Dus hij staat eigenlijk klaar om tweede Lazarus .lpi een andere naam te geven. Maar dat is alleen die .lpi. En die .lpi is het bestand waar het project zijn informatie allemaal in bijhoudt over hoe de boel bij elkaar past. Maar het is niet alleen dat wat je moet hebben natuurlijk. Je moet een map hebben met een naam. Dus je kan hier wel create folder doen onmiddellijk. Create folder geef je de nieuwe naam. Lazarus barcode. En dan ga je de project file wel hernoemen. Ook naar Lazarus barcode. In die map zetten. Kiezen. En dan moet je nadien er nog ingaan. En misschien nog wat andere aanpassingen gaan doen. Aan namen van bestanden die daarin staan. Dus iets minder handig, maar het gaat wel. Ik heb het hier gedaan. En eens het programma gecompileerd is, op de desktop staat met een icoontje en met een naam, dan zie je ook niet meer wat er voor werk is gebeurd om dat aangepast te krijgen. En als er toch intern in code of links intern nog verwijzingen staan naar de oude naam, dan is dat ook niet zo erg in dit geval. Voilà, een uitgebreide uitzending over die Lazarus. Het is een... Mijn conclusie voorlopig is, het is een aangename programmeeromgeving, heel uitgebreid, je kan er heel veel mee. Het is heel productief in die zin dat je met het gebruik van de modules die je kan afhalen, die uit die online bibliotheek van projecten waar je uit kan kiezen, ga je heel snel programma's in elkaar kunnen boksen die nuttige dingen doen. Het is altijd wel wat zoeken natuurlijk. Als er plots een syntax-error opduikt of zo, of ergens een verwijzing of een link of zo niet klopt of zo, dan wordt het wel wat zoeken soms. Maar er is wel wat documentatie online beschikbaar. Soms zou je eens opnieuw moeten beginnen of zo. Maar het is mij toch vrij snel gelukt om daar een bruikbaar programmaatje mee te maken. Het programmaatje start met de... Als ik het Lazarus barcode open, dan start het met als ingevulde tekst. Dus wat eigenlijk die barcode doet, dat is van een stuk tekst maakt die een QR-code. Dus het stuk tekst, dat kan bijvoorbeeld het nummer zijn van een product in een winkel. Dat is gewoon een abstract nummer, letters, cijfers, en daar hoort dan een barcode van bij. Dus hoe gebruik je dat in de winkel? Scannen ze die barcode en die barcode wordt terug omgezet naar dat productnummer, dat artikelnummer, waardoor de kassa bijvoorbeeld weet welk artikel het is en zoekt dan de prijs op in de database en dan verschijnt de prijs en kan zo het artikel opgenomen worden op je rekening. Dit programma doet dus de stap er naartoe. Dus stel dat je daar een artikelnummer in tikt, dan maakt dat een QR-code die de weergave is van dat artikelnummer. Bij ons programmaatje, als we het opstarten, staat er https://webgang.radiocentraal.be. Letters, cijfers, spelen allemaal geen rol. Leestekens zelfs, dubbele punt en de slash. En dus het opent met die tekst en maakt daar onmiddellijk een barcode van. En als je er iets bij tikt of als je dat vervangt door een andere tekst, wordt daar op het moment live een barcode QR-code van gemaakt, zo'n vierkantje met vierkantjes en streepjes, wit, zwart, zwart-wit, met drie kalibreer vierkantjes, om, je weet wel, als je dat gebruikt met je smartphone, dan zie je dat je camera het beeld daarvan neemt, van die QR-codes, en gaat zoeken naar die drie vierkantjes, en die gaat aanduiden om zich te kalibreren van, oké, zo zit het in elkaar, dat zijn de grenzen van het vierkant waarin ik moet gaan zoeken naar witte en zwarte streepjes. Het zijn vierkantjes, maar het zijn eigenlijk ingekorte streepjes. Als je een barcode neemt, dat heeft allemaal van die streepjes, knip die repeltjes af tot je nog maar een vierkantje overhoudt en plak er dan zo een aantal onder elkaar en dan heb je een QR-code. Kan meer informatie in. Ik denk niet dat je een hele A4 erin kwijt kan, maar je kan het wel uitproberen. Vanaf dat je één teken tikt, krijg je al iets. Dus het is ook niet zo, als je maar één letter tikt, dat er dan maar in een leeg wit vlak dan een paar kleine zwarte vierkantjes staan. Je krijgt altijd zo een heel gevarieerd, mooi
verdeeld beeld van witte en zwarte vierkantjes van de QR-code. Zo, en save QR-code as en dan kan je het nog als een PNG bewaren, zodat je het kan gebruiken op een sticker, op een t-shirt of weet ik veel wat. Voilà, je zou dat, het spijt dat Marten er nu niet is, want ik kan me al wel voorstellen dat ze daar direct een projectje in ziet voor een installatie waar bijvoorbeeld een sensor iets waarde opneemt en die waarden van die sensor worden ingevuld in dat invulveldje en dus die barcode live aangepast wordt aan bijvoorbeeld mensen die zich door de ruimte begeven, die een smartphone bij hebben, die zich aanmeldt op de Bluetooth-connectie bijvoorbeeld, in het Bluetooth-netwerk zit, dat zijn naam uitzendt en dan die naam gebruikt om een QR-code van te maken. Kan je ergens een scherm zetten met de QR-code die

0: 26 juni met Foefer, de all-girl punkband.
1: Ja.
0: Met Plastic en Taboga. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
2: Ja, zeker komen. Plezant werk.
1: 30 jaar hebben ze met feestje in de Noord. Zeker erbij zijn.

0: 30 jaar dus. Het amusementsbedrijf. Hier op Radio Centraal. En het is ook wel grappig. Want ik ben ook 30 jaar geleden begonnen. In juni, maar eerst op zaterdagochtend. Samen met Johan. De Generation Oxo uitzendingen op zaterdag. En later is het dan verschoven naar donderdag. En de grote Mr. Mix niks zou geworden. Maar dus ook 30 jaar al ononderbroken te beluisteren. Daarvoor had ik ook al veel op Radio Centraal meegewerkt, maar nooit structureel. Dit is de grote Mr. Mixnik Show.
1: Mixnik. Mixnik. Mixnik.

vandaag in de grote Mr. Mix Nick Show wat muziek van Antler Records. Antler Records is alle oude nummers terug aan het uitbrengen op verzamelapeetjes. Maar hetgene die nu hoorde kwam uit No Big Business. Cleo, weer een onderverdeling van Subway Records, denk ik. Want Subway Records was ook een deel van Antler Records, gesticht in Aarschot. Later wel opgekocht door EMI, maar in de jaren 80 toch wel een van de vooruitstrevende labeltjes hier in België op het gebied van New Wave, Electro EBM, New Beat en wat weet ik nog allemaal en zo. Het nummertje dat je hoorde was The Means, de groep heet zo Adultery. Nog een van mijn klassiekers, die zowel terug te vinden is op No Big Business, maar ook op de heruitgaves van Antler, Siglo XX.

uit 81. Dus ik heb het even moeten opzoeken. Ik heb de plaat ook al zo lang. Ik heb ook al wat feestjes van meegemaakt, want ik pakte het heel veel mee. U hoorde zojuist dus terug uit No Big Business, de eerste. De tweede heb ik nooit in mijn dingen gehad. Spermicide, Ottage. Dit is vandaag dus een beetje aandacht voor Antler Records. Allee, of toch zeker de groepen die uitgebracht zijn via Antler Records. Heel divers. En zo zal het programma dus ook zijn.

in socio voce. Verder met Chuck D. Terug te vinden op de vierde editie van de Antler Records, The Early Years, Everlasting. Dat ga ik direct mixen over het nummertje dat je nu hoort.

uit volume 3, de kliniek Ausenhauers. Terug naar de No Big Business. Cinema Rush, Colton Tennant.

Nachtennebel natuurlijk. U herkent het duidelijk waarschijnlijk, Patrick Nebel. U had heel veel respect voor deze artiest. We laten de plaat gewoon doordraaien, dus dat wil zeggen Anthro Records volume 2. Na Nachtennebel volgt Arbeid.

u hoort. Luc van Ecker, samen met Didier Paris, onze vader. Daarna gaan we naadloos overschakelen naar Tank of Danzig. Tank Team, natuurlijk allemaal terug te vinden op de verzamelreeks van Antler Records 1 tot en met 4.

Soviet War. Ook terug te vinden op normaal gezien de tweede Big Business uit 1983. En no Big Business bedoel ik. Soviet War is een van die bands die in Antwerpen bij een aantal mensen een soort van cultstatus hadden. En die waren heel weinig mensen toen in de periode, ik spreek 83, 84, kende. Ik had een heel goede vriendin dat er een zware fan van was, dus ik kende de namen wel, maar de muziek was toen heel moeilijk te vinden. Een jaar of twee geleden is ook alles van Soviet War uitgebracht terug. Onder hun eigen naam, met oude opnames en ook nieuw werk. Dit is Mr. Mixnix op Radio Sint.

Repulsion X10. Het programma van vandaag zit er bijna op. Nog tot 5 uur, de grote Mr. Mixnik Show. En het gaat juist uitkomen. Company of State Hounds. Tot volgende week.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Dag Els.
1: Dag Caro.
0: Welkom in de studio van Radio Centraal voor het tweewekelijks uurtje het amusementsbedrijf.
1: Ja. Ja, welkom. Jij ook, hè? Welkom.
0: Dank u.
1: Ja. We moeten helaas al beginnen met slecht nieuws.
0: Ja, we gaan dat ineens doen. Hè. Ja. Dat is er vanaf. Ja. Ons feestje morgen in de Noord, dat is goed nieuws.
1: Ja.
0: Want het gaat
1: 30 jaar amusementsbedrijf.
0: Cool zijn, want dat gaat dus
1: in het park
0: samengaan met de piek van de hittegolf waar we allemaal in zitten.
1: Ja.
0: Tenminste, als je in Antwerpen zit.
1: Of in België, tout court.
0: En de Noord zal voor verkoeling kunnen zorgen, hopen wij. Dus onder de bomen.
1: Middelijn Park, ja. En onze hoofdact, Foefer, heeft helaas afgezegd verstek moeten geven.
0: Ja.
1: Dus gisteren. Ja. Dus
0: kan gebeuren.
1: Kort, short notice, ja.
0: Die gingen ook normaal in de studio komen, dus.
1: Ja, dus we hebben nu even à la minute, gaan wij hier nu vandaag weer improviseren of muziekjes selecteren. Hè?
0: Ondertussen kunnen we dat al een beetje.
1: Ja, het is dat. Maar we hebben wel een goede vervanger gevonden, uiteraard, hè, voor Foefer.
0: Ja, dankzij Dennis.
1: Ja.
0: Karen Willems.
1: Ja, Karen
0: zal,
1: Willems.
0: Onze Foefers vervangen.
1: Ja. Dus improv, drum
0: en
1: allerlei speeltjes.
0: Ja.
1: Uit Gent komt ze.
0: Ja. Ze heeft onlangs nog
1: een nieuwe plaat.
0: Nieuwe solo-plaat gemaakt.
1: Ja, en daar ging jij een nummertje van doen?
0: A Fool's Guide to Reality, heet die.
1: Ja.
0: En we spelen daar van het nummertje Dragon Dance, is dat goed?
1: Voor mij is alles goed.
0: Ik moet zeggen dat ik het niet echt heel goed ken, maar daar gaan we dan gaan we morgen verandering in brengen. Ja. Misschien moeten we ook even de tijdstabel meegeven.
1: Ja,
0: dus zij zal rond.
1: Of doet dat misschien strak?
0: Ah ja, we zullen eerst luisteren.
1: We hebben al te genoeg gezien.
0: Al genoeg.
1: Ja. Dus we gaan nu gewoon even een muziekje opzetten. Ja.
0: Enjoy.
1: Een voorsmaakje voor morgen.
0: Geniet ervan.
1: Ja.

0: We hoorden Yuko.
1: Ja, Yuko. Zo heb ik Karen Willems leren kennen. Zij speelt de drums. Dus in het park, in het Middelijnpark, denk ik ook dat ik dat gezien heb. En dan dacht ik van, die drumt wel speciaal.
0: Leuke verschijning ook.
1: Ja.
0: Haar plaat is Mastered by Queer Ear Mastering. Is dat geen label, denk ik? Of?
1: Ja, ik denk dat wel. Mastering.
0: Is a Berlin-based sound practice run door twee vrouwen, Tara Transitori en Bali Nguyen. Misschien interessant voor de queer special nog eens aan te halen.
1: Ja.
0: Dus okay. Karen zal spelen morgen in de Nor op het 30-jarig amusementsbedrijf.
1: Feestje,
0: mondvol.
1: Een bedrijfsfeest.
0: Ja. Teambuilding. Ja. Dus wij hopen dat er veel mensen van de radio ook aanwezig kunnen zijn. En Karen speelt om 9:50 is dat gepland. Daarvoor is het aan 8 Bits 2 Tits, onze voormalige medewerkster hier van het programma Iris Clitoris. Dat was om... De deuren gaan open om 8:00 en ik denk om 8:30 begint Patrice onder haar alias Plastic Antaboga.
1: Oké. Okay. Ook een voormalige medewerkster.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Jaren.
1: En dan nog de DJ's, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ach, die sluiten af. Ja. Daniel, de botanicus en Eva Eriksson.
0: Ja, en om 2:00 is het dan gedaan.
1: Ja. Oké, wat gaan we nu doen? Nog een... Of...
0: Ja, dat is zoveel waren we nog. Een, Zeg,
1: wil je
0: maar
1: nog verder gaan? Of,
0: U doet maar.
1: Van de week is Gesh Paty overleden. Met haar grootste hit Etienne. Ze is 80 jaar geworden. We gaan daar ook een liedje van spelen, maar misschien dan is het niet Etienne, want dat kent iedereen al. Ik zag hier La Marquise. Ik denk dat daar later is uitgebracht. We zullen eens luisteren.
0: Oké.

0: C'est comme ça, le Rita Mitsuko.
1: Ja, en daarvoor was dat niet anders. Hè? Een title draait in de soep.
0: Ja, dus dat was vorige keer ook al. Hè. Dan zie je gewoon niet wat dat gaan spelen. Ze. Dat was volgens mij Kim en Kelly Deal is het nummer. Ja. En dat was van Gamma Like Very Ultra.
1: Oké, nooit van gehoord.
0: Speciaal
1: grappig.
0: Voor u.
1: Ja, dat, zover was ik. Dank u. Gaan we nog een Karen Willems doen?
0: Is goed.
1: Ik heb hier met Terre Son Solo, De Lichten in Zottegemse Velden. Is een beetje rustig experimenteren misschien.
0: Ja, ja ik weet dat ze enorm geïnspireerd is door de natuur.
1: Ja, nou wel, ja. Dat is niet de ventilator, dat is dus de wind in het liedje.

0: Blondie.
1: Blondie, jawel, jawel. Deze week de gezegende leeftijd van 80 jaar geworden.
0: Wauw, wow. Ja. Dit nummer was van 79.
1: Ja, en, ja.
0: Mijn geboortejaar.
1: Ah, in de sun. Van welk jaar?
0: 79.
1: Ah ja, zo ja. Ja. In de sun. Oké, dan gaan we nu naar een dame die nog geen 80 is, maar toch al wel een stuk in de 60 misschien? Denkt u? Of? Nee.
0: Geen idee eigenlijk. Geen? Het zal niet veel schelen.
1: Het zal er tegen zitten,
0: ja.
1: Denk ik. Ja. PJ Harvey die heeft namelijk een nieuw nummertje uitgebracht, Voyager.

0: Babbel. It's a crazy world, it's alright, baby van Komeda.
1: Ja.
0: Okay. Dat was het voor deze week, deze tweewekelijkse uitzending van het amusementsbedrijf. Morgen dus, de Nor.
2: Ja, allen daarheen.
0: Feestje.
2: Ja.
0: En nog iets te zeggen? Ja, dus in plaats van Foefer komt Karen Willems. Ja. De fantastische drumster, die komt een solo-act brengen.
2: Ja.
0: Dus, en daarvoor zal...
2: Sorry.
0: Oké, whatever.
2: Ja.
0: Plastic Antaboga en 8 Bits Tootits ook een live setje brengen.
2: En daarna dansen met Daniel en Eva.
0: Yes.
2: Oké.
0: Okay. Kom.
2: Denk om te luisteren, we sluiten af met...
0: Met Little Annie.
2: Little Annie, oké. Okay.
0: Met I Think of You.
2: All right.

0: Jawel.
1: Oh, mij.
0: Wat was dat?
1: Ik hoor een ventilator.
0: Ja, maar zal ik die even afzetten?
2: Ja, het is hier wel echt op de bakken natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar de ventilators helpen eigenlijk niet.
2: Jawel, ja. Dat is wel eens het idee, maar...
0: Nou, als je zo... Precies hier staat het altijd wel. In. Maar dat maakt niet uit.
2: We gaan nu een radioprogramma in gebarentaal maken, beste mensen.
1: Ja, ik ben dus...
2: Primeur.
0: Ik had de ramen.
1: Ah, mijn koptelefoon zo keil uit. Ik precies kijk in mijn eigen oren aan het rollen.
2: Ja. Nee, welkom, welkom, Scherzo. Op 22.26 hier zijn we weer. Live en direct met ons drietjes, gezellig.
1: Ja.
0: En wat hebben we juist gehoord?
1: We hebben Fin de Partie gehoord.
2: Het einde van het feestje.
1: Ja. Ik dacht, die beginnen gewoon niet eens mee. Een fijne partie van Georges Courtais.
0: Ah, ja.
1: Het is een van zijn twee laatste uitgaven. In februari. En in februari is hem ook 100 geworden.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. En we hebben hem nu aan de lijn.
1: We hebben hem nu aan de lijn. Ik kan hem wel eens laten babbelen, weet je wilt. Maar. Ja.
2: En Courtais.
1: Courtais.
2: Was het dan de kortste dag?
1: Ah ja, ja, dat is waar. Ja.
2: Ook, inspiratie moet van ergens komen.
1: De kortste dag, het langste leven.
2: Ja, voilà.
0: Is het eigenlijk niet verboden om woordgrappen te maken?
2: Zolang jij ermee moet lachen.
0: Nee, ik hou vooral van woordgrappen.
1: Het is een ding, hè.
0: Ik kan niet wel pruimen.
2: Maandagochtend.
1: Fin de Partie is van Samuel Beckett.
2: Oké.
1: Okay. De tekst is van Samuel Beckett.
0: Hmm. Ah, oké. Okay. En het was een... Hoorde ik iemand zingen met tekst?
1: Oh ja, want we gaan vandaag zingen.
0: Ja, kijk.
2: In navolging van vorige week. Human stemmen, human voice. Love for you, man.
0: Ik had een bericht geplaatst in onze groeps... hoe noem je dat? Groepssignal? Groep? Nou ja, in ieder geval. En toen vroeg ik van, oh ja, waar gingen we het ook weer over hebben? En toen had Jan geschreven... Die had geschreven... We gaan het hebben over de esthetische kwaliteiten van...
2: De stem van klassieke zangers en zangeressen.
0: Ja. En toen dacht ik, oké, interessant. En dus er wordt al sowieso dan... Prima is er, zeker geen kritiek, is gewoon een observatie. De esthetische kwaliteiten, die zijn dus... Dat staat dus buiten kijf dan. En dan had ik zoiets van, ja, maar is prima. En dan vroeg ik me af, volgende vraag is natuurlijk... Ah ja, wat zouden die dan allemaal zijn, de esthetische kwaliteiten?
1: Ja, wel, dat is plezant en esthetisch, dat je dat niet moet bestuderen. Dat kun je gewoon er lusteren en ervan vinden wat je wilt, hè.
0: Ja, dan zijn we snel uitgepraat. Ik dacht,
1: Nee, dat is niet waar.
0: Maar
1: dat kunnen over blijven babbelen, juist.
0: Maar is het geen interessante vraag? Wat zijn dan de esthetische kwaliteiten van klassieke zang?
1: Dat... Je verstaat dat op een andere manier. Ik bedoel, we gaan luisteren naar zangers of zangeressen. En onze aandacht vestigen op de esthetische kwaliteiten van die specifieke... Ja. Zangers of zangeres.
0: Ja, en dan vroeg ik me af, oké, wat zouden dat dan zijn, esthetische kwaliteiten van klassieke zang? Maar dat ik heb natuurlijk
1: nee,
0: ook...
1: Nee, dit is van de persoon, niet van de klassieke zang.
0: De esthetische kwaliteit...
1: Het gaat over de persoon, niet over de zang in het algemeen.
2: Over de stem.
1: Over ieder individu.
2: Stemkleur.
1: Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een serieus klokhuis onder hun kin, en die hebben dan ook vaak een voller geluid in.
0: Nou, ik denk dat... Dat dit naar de richting van het antwoord gaat wat ik bedoelde.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat je, is toch een goede vraag. Wat zijn de esthetische kwaliteiten van klassieke zang?
1: Van de specifieke klassieke zeggers.
0: Ik denk dat je dat dan...
1: Klassieke zeggers, gewoon klassieke zeggen.
0: Maar misschien kan je dat dan wel generaliseren. Of nou ja, goed, laten we het zo stellen. Wat zijn de esthetische kwaliteiten van deze operazanger? Nee. Oh, no. Ja, hij ziet er echt heel leuk uit op het podium. hij zou iets kunnen afvallen.
1: Ja.
0: Nee, maar ik bedoel van de... Nou ja, ik weet niet, is het zo onduidelijk eigenlijk wat ik bedoel?
1: Oh, nee. Was,
0: is waarschijnlijk, vraag zo onduidelijk?
1: Ik vind het passant om zo hoogdravende woorden te gebruiken. Want daar komt er gewoon op aan. Van, wat bedoel ik met esthetische kwaliteiten van de zangers? Het is gewoon simpelweg... verschillende zangers tegenover elkaar zitten en dan gewoon de stemtimbres en gebruik van stem. Natuurlijk, het repertoire speelt er ook een rol in. Gewoon genieten van verschillende stemmen. Echt De, okay. De zangcentraal.
0: Oké. Okay. En,
2: extreem, maar ja. Extreem subjectief waarschijnlijk.
1: Hè? Oh ja, 100%. 100%, 100%
2: procent subjectief.
0: Ja. Ja. Maar nou ja, dus ieder zijn stem is uniek. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En dat komt omdat iedereen een andere stembanden heeft. Dik of dun. Ja, en hoe de vorm is.
2: Heb je meteen met verwachtingspatroon te maken? Wat wil je horen? Zelfs onbewuste in iets. Wil je ontroerd worden? Wil je gechoqueerd worden? Wil je iets anders horen wat de norm is? Dan is dat voor jou esthetisch, neem ik aan. Wil je heel braaf naar het meest klassieke horen? Dan is dat voor dat moment. Waarschijnlijk ook hangt van de stemming af, hangt van je leeftijd af, hangt van je afkomst af, hangt van je opleiding af, hangt van je momentele, of dat je een nekpijntje hebt of dat je een koppijntje hebt.
0: Ja, sowieso kies ik altijd voor gewoon superbraaf. Gewoon superbraaf luisteren. Radio Centraal, braaf.
1: Sorry. Je hebt ook geen keuze, want anders binden we wel vast.
0: Nee, maar ik heb even zitten zoeken op de, gewoon op de stem. En dat was wel leuk, want ik kwam zo op een filmpje van SchoolTV. En dat was super tof. En ook van Klokhuis. En dan gingen zo twee gasten, die gingen dan naar een KNO-arts.
1: Wat is een KNO-arts?
0: Keel, neus en oorarts.
1: KNO,
0: ja. Maar die gast die sprak het zo snel uit. We gaan naar de KNO-arts.
1: De KNO-arts.
0: Toen dacht ik eerst dat het de KNO-arts was. Maar goed, ze gingen dus naar de KNO-arts. En die heeft zo'n heel dun tubeje met een lampje op het einde. En dat steken ze dan in je neus. En dan buigt dat naar je keel. En dan zag je dus live op een scherm zag je de stembanden. En dus helemaal hoe dat functioneert. Dat was fantastisch om te zien. Dan zie je dus hoe dat gaat. Dus als je inademt, dan openen die, dat zijn een soort, ja, een V moet je je voorstellen. En hier zitten die bandjes naast. En die sluiten zo. En als je inademt, openen ze. En als je dus geluid maakt, sluiten ze. Maar dan komen er hele kleine opening maakt hij dan. En dat trilt. Hè? Want geluid is
1: trilling.
0: Dat is zoals
1: dat je graspriet tussen een duim klimt. Ja. En je blaast erop, dan begint die graspriet eigenlijk te trillen. En dan kunnen we al heel luid fluiten eigenlijk.
0: Ja, dus het is de trilling die het geluid maakt. Hè? Want trilling is geluid. En inderdaad...
1: Maar dan zouden we eigenlijk meer met twee graspieten moeten vergelijken.
2: Of een opgeblazen ballon.
0: Dat is echt een...
1: Gewoon een scheet.
0: Dat is de vergelijking.
2: Die opening waar je aanspant en loslaat.
0: Ja, dat is de vergelijking. Ja. En bij mensen bij wie dat niet goed sluit, die hebben dan vaak een heesheid.
1: Hezen zet er heel veel lucht door, komt dat hoor ook.
0: Precies, ja. En het is dus... waarom is de stem uniek? Omdat... Ten eerste zijn de stembanden allemaal verschillend. De bouw van het strottenhoofd is eigenlijk maar heel klein. Dat is ongeveer een cent groot. Mm-hmm. En als je het ziet, joh, het is een waanzinnig ingewikkeld, prachtig gemaakt... Ja, hoe moet je het noemen? Vernuft is het, die stembanden. Want er zit ook nog een strottenklepje, dat is best wel groot. Want dat gaat dicht als je iets slikt. Als je iets eet.
1: Ja, want dat doet wel pijn als je het in het verkeerde keel gaat schieten.
0: Ja, dat mag nooit gebeuren, want als al jouw eten in je longen komt, dan ga je niet lang leven. Dus daar zit daar ook nog wat dicht slaat als je dan iets zou eten.
1: Ja, ik zorg terugslagclip.
0: Het is enorm ingenieus. En omdat iedereen dan ook nog eens een keer een andere klankkast heeft, want je bent natuurlijk je eigen klankkast, laten we zeggen dat je stembanden zijn de snaren. Hè? Zoals bij een gitaar. En dan is de gitaar, de kast zelf, dat is de klankkast. Maar bij een mens is het je neusholtes, je keelholte en je borst. Dus ik denk ook misschien ook wel je voorhoofdholte. Dat zijn die holtes. En die resoneren mee. En dat maakt jouw klankkast. En je tanden en je tong spelen ook een belangrijke rol. En omdat dat bij iedereen anders is, dat is de reden dat de stem uniek is.
2: Mm-hmm. Ja, ik hoorde ook ergens dat zo van die... zangers met een hese stem. Rod Stewart bijvoorbeeld, die dat type heeft knobbeltjes op de stembanden.
0: Ja, dat gebeurt als je verkeerd stemgebruik hebt, dan kan je knobbeltjes op je stembanden krijgen. En dat is echt wel problematisch.
1: Ah ja, dan moet je geopereerd worden.
2: Problematisch of niet, dat kan dan op bepaalde mate natuurlijk want het wordt vaak als... esthetisch rock'n'roll beschouwd.
0: Ik ken wel mensen die dat hebben gekregen, die dat wel operatief moesten laten verwijderen. Omdat Ja, het kan ook heel erg worden, waardoor je bijna geen geluid meer kan aan.
2: Zoals alles heel erg kan worden. Hè, maar de, ja. Maar het verraste me toen ik het ooit eens las, dat er blijkbaar een paar knobbeltjes op een stem heel veel doen aan
0: juist.
2: De sexy heesheid of wat dan ook.
0: Maar je hebt natuurlijk een groot verschil tussen popzangers, als je door een microfoon zingt, en klassieke zangers, waar wij het over hebben. Mm-hmm. Zijn mensen die natuurlijk vooral geleerd hebben hun stem als instrument te gebruiken en volume op volume te werken.
2: Ja.
0: En dat is, en dan kan je echt geen knobbeltjes op je stem gebruiken. Want je kan alleen maar volume maken als er zo min mogelijk lucht doorheen komt.
2: Zoals ik heb ervaren onlangs in de opera bij Carmen. Dat het volume van die zangers fenomenaal was.
0: En dat is eigenlijk wat die... Dat leer je eigenlijk. En ik zag een documentaire over drie operazangeressen. En een van die zangeressen zei een beetje gekscherend. Die zei van ja, eigenlijk is opera zingen veredeld schreeuwen. En in die zin klopt.
2: Top of your lungs.
0: Ja. Want het schijnt dat als je schreeuwt, doe je ongeveer 1000 trillingen. Mm-hmm. Per seconde is dat dan? Wordt dat per seconde berekend?
1: 1000 hertzen, ja, dat is per seconde. Ja.
0: 1000, als je een man heeft, geloof ik, 100 of zo, normaal met spreken, en een vrouw 200, heel grof gezegd met spreken.
1: Je moet zeggen de grondfrequentie.
0: Ja. En dan schreeuwen is 1000, maar een operazanger, zangeres, dat is ook 1000. Dus in die zin, ze zei dat. Ik dacht, wat bedoelt ze eigenlijk? Maar dan ben ik een beetje op gaan zoeken. En toen hoorde ik dat feitje, zeg maar. Toen dacht ik, oké.
2: Esthetisch gillen is het eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. En wat is dan het verschil? Waarom is het fijn om te luisteren? Niet om fijn om naar geschreeuw te luisteren. Maar wel fijn om naar operazang te luisteren.
1: Oh, dat is de boventonen.
0: Dus dat komt door de boventoon.
1: Jij spreekt over 100, 200 hertz, dat is vrij laag. Om de verstaanbaarheid van de stem.
0: 1000.
1: Ik bedoel, bij spreken zei je al 100, 200.
0: Nee, ik zei, wat mijn vraag was nu.
1: Ah.
0: De vraag, niet dat je dit niet mag vertellen, maar wat ik eindigde met 1000 hertz, of dat een hertz heet dat dan, hè?
1: Hertz, ja.
0: Ja, dat is schreeuwen. En als een operazangeres zingt, is het ook 1000 hertz. We luisteren wel graag naar een operazangeres, ook niet iedereen, maar laten we even generaliseren. Maar naar iemand schreeuwen luisteren, dat doen we niet zo graag.
2: Nee. Maar
0: dus
2: daarnet
0: wat zou
2: zei
0: het verschil zijn?
2: Daarnet zei je 100 en 200 van man.
1: We spreken stemmen, hè?
2: Daar
0: weet ik, maar ik eindigde mijn verhaaltje met die vraag van die 1000.
1: Ah ja, wacht, ik zal beginnen uitleggen. Dus wat die frequenties
0: 100,
1: 200...
0: Oh, jij ging een antwoord geven op mijn vraag.
1: Ja, die zijn heel diep, hè? Maar in onze verstaanbaarheid zitten bij de hogere frequenties juist rond die 1000 hertz en zo. Dus het is niet alleen de grondfrequentie van een geluid die het geluid maakt, maar ook de overtonen.
0: Ja. Is dat iets wat meetrilt dan?
1: Of de overtonen zijn dus de grondfrequentie. Dat is eigenlijk, als je een akkoord hebt, zouden zeggen op muzikaal vlak, is dat vaak de laagste noot. Je kunt een akkoord laten verspringen zodat hij in het midden zit, maar is dat vaak... Do, mi, sol, een klassiek majeur akkoord. Dan is die do is die grondnoot en die andere die zorgen voor overtonen, die eigenlijk een timbre, gewoon zuiver 1000 hertz, dat is een sinus, zou dat zijn.
0: Ja.
1: Dat klinkt echt gewoon een zuiver sinus, dat is eigenlijk een vrij lelijk geluid. Niet gelijk schreeuwen. Bij schreeuwen krijg je juist heel veel dissonanten erin.
0: Ja.
1: En iemand die zingt, heeft overtonen die in harmonische, in wiskundige verhoudingen meezitten. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen... Ik hoor wel heel graag die dissonante schreeuwen dingen, dat is natuurlijk hoe laat. Het volume net ook veel te maken.
0: Ja.
2: Dat is dan weer nog een...
1: In context.
0: Maar eigenlijk dus binnen een akkoord heb je zeg maar... Je hebt de basistoon in het akkoord en de andere... Ja. Stel dat je een akkoord van 3 hebt, is een akkoord altijd 3?
1: Nee, maar ik geef een akkoord als voorbeeld, want elke klank heeft een grondtoon en... In harmonische. En die harmonische bepalen eigenlijk het timbre.
0: Die andere twee die erbij komen zijn eigenlijk de toegevoegde waarden om harmonie te krijgen.
1: Die zorgen voor het timbre. Timbre is de klankkleur. Dus je kunt een toon hebben van 1000 hertz, maar je kunt verschillende muziekinstrumenten. Je kunt allemaal op 1000 hertz spelen, maar die klinken allemaal anders.
0: Ja.
1: En dat is omdat die 1000 hertz is heel dominant.
0: Ja.
1: Maar dominant.
0: Ja.
1: Maar alle andere tonen die verschillen eigenlijk.
0: Ja, ja. Okay.
2: En als je dan naar...

0: soms nog een paar onderfrequenties, maar vooral die bovenfrequenties die eigenlijk de kleur bepalen. Hè. Ja. Dus,
1: en ik heb dan ook inderdaad begrepen, dat is iets wat operazangers ook echt op oefenen, om hun toon rijker te maken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo bijzonder.
2: Daar iets in te krijgen buiten die sinus. Je probeert daar dan. En dat maakt dan... Ah, ik herken die zangeres, want die vind ik van... Ja. En die vind ik minder, want of wat dan.
1: Maar
2: en dan
1: ook,
2: heb je de verschillen erin.
1: Okay, maar ook omdat elke stem uniek is.
0: En ook heel interessant, met een symmetrische golfvorm klinkt altijd hol.
1: Hol.
0: Dus, en als je een symmetrische golfvorm...

0: Maandagochtend, veel te laat aangekomen. Ja, overslapen. Koen was niet overslapen, maar nee. die kon niet binnen.
1: Ik als bestuurslid heb dan de truc. Ik heb geen sleutel van de binnendeur, want er is een kastje dat de mensen van de binnendeur kunnen gebruiken. En wat blijkt, de sleutel was weg uit het kastje van de binnendeur. Dus ook deze kon niet binnen. Het wilt wel eens lukken. Maar niet getreurd, u kon helaas luisteren naar de vorige uitzending van Scherzo. En nu zijn we weer helemaal live. En daar reikt het eerste live programma van deze nieuwe verse warmteweek op Radio Centraal. Mijn beste Jan Maestro.

0: Vriend, wat hebben wij vandaag op de plank liggen?
1: Ik heb van alles mee. Ik heb een aantal trio-sonates voor het orgel mee van Johann Sebastian Bach. Onder andere hebben we nu juist het eerste deel van sonata nummer 2 in Do Klein, Bachwerken Verzeichnis 526, deel 1, Vivace gehoord.
0: Ja, wie herkennen het niet?
1: Ja. En je kon natuurlijk direct horen dat op het orgel Christopher Herrick speelde.
0: Tuurlijk. En we wisten ook meteen welk orgel, hè?
1: Ja, uiteraard. Zeg maar.
0: Dingetje, hè? Allee, ik kan er even niet op komen.
1: Allee, dat ding in Zwitserland.
0: Ja, juist. Ja. Het ligt op het puntje van mijn tong.
1: Allee, het orgel van de Sint-Nicolaaskerk in Bremgarten.
0: Voilà, dat is het. Nee. Bach, altijd goed orgel. Ja, we hadden het de vorige keer, denk ik, over. Hè? En jij verraste mij en misschien menig luisteraar met het feit dat de pijpen van een orgel in lood zijn.
1: Ah ja.
0: Vond ik wel straf. Ja. Dat zo'n loodzwaar materiaal en dan ook buigbaar, plooibaar, deukbaar is. Ja. Maar blijkbaar is dat dan nodig voor de...
1: Ik denk dat dat in de middeleeuwse productiemethode lood een heel welkom materiaal was. Om te bewerken. Mm. Want ik weet niet wat je als RV's hebt proberen bewerken.
0: Relatief onmogelijk.
1: Het gaat maar. Kut materiaal, echt. Ja,
0: terwijl lotus met de blote hand.
1: Dat is heel...
0: Plooien en dolen, ja.
1: Vormbaar, hè. Vandaar ook dat er heel wat daken en zo... lood. En zink.
0: En zink is
1: keiharder, maar...
0: Ja. Maar ook met aan het plooibaar. Dus orgel, zijn we in het orgel van...
1: Het is niet allemaal orgel. Weet je, we zitten hier in de zomer, dus ik kan me eigenlijk op niks concentreren. Dat gaat van alles. Ik heb wat orgel, wat dit en dat. Maar wat er subiet komt, dat gaan we nog niet zeggen.
0: Oké, een verrassing voor iedereen.
1: Ja.
0: Zo hoort het ook.
1: Uiteindelijk zie ik misschien dit aan te kondigen en verander ik van gedachten.
0: Ja.
1: Nee.
0: Benieuwd zijn wij, zoals steeds...
1: Je hebt ook nog het tweede deel, dat is straks in, hè.
0: Ja.
1: Ineens het tweede en het derde deel, hè. Dat is een largo en dan een allegro, hè.

0: Boop. Zal je, orgel. Dat heeft ook iets fris, vind ik. Omdat je voelt je een beetje in een kerk. En die kolde van een kerk.
1: Inderdaad. Ja.
0: Ja. Wel het zo'n indrukwekkend toestel is.
1: Je begrijpt dat niet, hoeveel leegstaande kerken dat er zijn.
0: Uh-huh.
1: En dat die niet gewoon allemaal massaal... Er zijn er die dat doen, heb ik gehoord. Maar dat die niet gewoon massaal op zo'n hittegolf die deuren openzetten voor iedereen. En zeggen van, komt gewoon
0: ja,
1: even zeer zitten.
0: Er zijn er die het doen in Antwerpen.
1: Zijn er die het doen,
0: ja. Sint-Paulus, dacht ik. Sint-Jacobs, die hebben inderdaad... En zelfs de kathedraal, die normaal peperduur is voor niet-Antwerpenaars.
1: Ah, is dat zo?
0: Niet-Antwerpenaars, die hebben het... Een paar jaar geleden hebben die het gedaan, inderdaad. Ja.
1: Maar ik vind geld vragen voor een kerk binnen te komen, vind ik even erg. Like bijvoorbeeld iets dat je gekregen hebt voor sociaal en artistieke doeleinden dan te proberen verkopen.
0: Ja. mooie analogie, maar inderdaad. Ja, een kerk geldvraag, heel bijzonder. Ja. Dat uw God ervoor zorgt, hè, zou ik denken. Maar de dingen, de andere, ik denk met een museumpas raak je wel in veel binnen. In Sint-Jacobskerk is onlangs geopend op de... En die is echt mooi. Dat is het graf van Rubus is daar te zien. Maar heel...
1: Kun je in?
0: Ja. Nee. Het graf...
1: Ja. Ja.
0: Uiteraard. En handshake met Peter Pauls.
1: Zalige scène toch in dingen. Pasolini's, De Cameron heeft het. Die gast die daar... door in de kak is gevallen.
0: Ja.
1: Die dan achteraf opgepikt wordt door een paar mannen. Die dan meegesleurd wordt om dat graf te gaan legeroven van een bisschop die juist gestorven is. En die moet daarin kruipen van die man. die geeft alles mee buiten de ring, die doet hem dan zelf om. Een heel dure ring. De mannen horen niet en die trekken die latjes onder die graafsteen weg. Boom! En dan zijn dingen dicht en die gast zit daarin. Ondertussen komen de volgende erin. Graafrovers er al. Die doen die dingen terug open. Die steken de hand erin om te voelen. En die gast die pet al. De gast is een geel pakje, met zo'n geel pofpakje. En dat is zo'n krolletjes die zo met alle maskers zitten zien. Die wordt een kaart afgezet. Er iemand die zich verdoet als een zuster.
0: Ja.
1: Zo, ik heb hier een zuster, nee. Okay, hij doet dat hem had gescoord, maar ik zie daar een zuster in. Die zagen de plank van de wc door en geven de laxeermiddel.
0: Beetje de black-out-white-cat gebeurt dat ook, hè? De slechterik in black-out-white-cat wordt ook met een doorgezeigde plank.
1: Oh god, dat was ik al vergeten, just, ja, dat is waar. Ja, dat zal er wel. Ja,
0: het is natuurlijk even al de humor, het gaat in de plank. En hij veegt zichzelf dan af met een witte zwaan, geloof ik, of een witte eend of zo. Decamerone en de Canterbury Tales en Don Quixote enzovoort. Meesterwerken en heel merkwaardig. Heel, heel vroeg, het waren een van de eerste uitingen van onze cultuur die we nog altijd vandaag... lezen en zien enzovoort. Eigenlijk nog voor schilderijen waar de verhalen straffer nog, 1001 Nacht. Heel oud, heel, heel oud. Goed, op deze vrolijke noot. Ernstig, Jan, ernstig. Wij zijn een ernstig muziekprogramma. Scheet, boer.
1: Tja, ik heb er keihard muziek bij, maar... Zeg jij Rachman in af?
0: Nee, Rachma. Ik probeer op iets te grappigs te komen, maar het is
1: amtelijk. Niet te veel moeite doen, is nooit goed.
0: Het is waar, het is te waar.
1: En Rachmaninoff of ze hebben denk ik toch wel... Doe wel even zoet, denk ze.
0: Mm-hmm.
1: 35 minuten of zoiets.
0: Gaan met die...
1: Het is het laatste stuk van Rachmaninoff.
0: Zijn wat hij geschreven heeft?
1: Ja. In 1940. Heeft hem geschreven volledig in de Verenigde Staten, want sinds 1918 woont hij in de Verenigde Staten. Maar hij toerde heel een tijd ook met pianist was, en componist en dirigent, vooral heel virtuoos pianist. En toen had hij ook al een tijdje niet gecomponeerd, tussen 1937 en dan de zomer van 1940, heeft hij niet gecomponeerd, vanwege zijn pianocarrière eigenlijk vooral.
0: Ja.
1: En hij heeft hem dat stuk geschreven. De Symfonische Dansen, opus 45.
0: En hij is gestorven...
1: 1943, aan melanoma.
0: Oh,
1: een... Dus plots 1942 moest een dokter en is er een melanoma vastgesteld.
0: Ja. En het was...
1: Het was 69.
0: Toch wel, ja. En dan...
1: Juist geen 70 eigenlijk.
0: Oké, okay, Rachmi.
1: Ja, symfonische dansen. Door Mikhail Pletnev, gedirigeerd en... even denken, ik dacht door het... was het nu? Het Rachmaninoff Internationaal Orkest. Ja, een Rachmaninoff Internationaal Orkest gespeeld. Recent uitgave van 22 mei.
0: Let's have it, Rachmaninoff.

0: En Raki Maninov met de bijaard op de achtergrond. Ja,
1: de symfonische dans, een opus 45 met het zeer bijzondere tempo-aanduiding van het eerste deel. Non allegro. Meestal zeggen ze wat wel is. Zeg maar anders of.
0: Ja, grappig.
1: Wat niet is.
0: Ja.
1: Beursnieuws. Ja, af en toe moet er wel eens een nieuwsitem komen. Beursnieuws.
0: Om 12 uur brengen we altijd een beetje nieuws van buiten het programma.
1: Ik dacht, we gaan eens kijken, hoe zit dat met die SpaceX-aandelen? En wat zien we? We zien dat aanvankelijk in 2-3 dagen omhoog schiet gelijk een raket. Maar dan loopt er iets mis. En dan is die ondertussen dieper als een startpunt gezakt en volledig in de grond gegaan. Goeie belegging.
0: Elon Musk, een van de grootste criminelen die er rondloopt. Eigenlijk zijn ze nog niet aan een naamsverandering bezig in plaats van SpaceX. Moet dat niet SpaceX worden? X. Wat een afschuwelijk gedoe.
1: Ja, en ik vind dat heel goed dat die mensen dat doen, want dan kunnen we die in een raket zetten, wegschieten. Ja. En of het hem naar Mars aankomt of gewoon neerstort, is mij al gelijk.
0: Natuurlijk.
1: Heel
0: de mensheid vergeet die ook wel. Nu wordt afgeschoten en die gaat ergens. Spaceman, we zullen er een paar liedjes over schrijven.
1: Er is al een liedje over geschreven.
0: Just.
1: Door Gustav Holst.

0: dat er ook opnames van gemaakt.
1: Het was een Engelsman ook, hè?
0: Het was een Engelsman, ja. Een componist en trombonist. Want hij had een conditie in zijn armen, waardoor hij niet als pianist dingen komt. Dus een trombonist. Blijkbaar een hele goeie ook.
1: Ah, oké. Okay. Niet het meest voorkomende klassieke instrument, de trombone.
0: Nee. Het kan wel heel boeiend zijn.
1: Ja. Heel tof.
0: Ja, van die toffe glissando's.
1: Ja, in de swing zit het natuurlijk in. Heel grappig instrument ook. Ja. Koten B dan ook. Kees van Koten kon ook heel goed trombone spelen. Tijdens de Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, geschreven dan ook.
0: In vlak erna, dacht ik, voor het eerst uitgevoerd.
1: Ja, als je zegt september 18, dan is dat nog net ervoor, want 11 november is het einde van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ook in Groot-Brittannië? Juist hetzelfde.
1: Eerste Wereldoorlog.
0: Dus dan juist in een oorlog.
1: Ja. De Eerste Wereldoorlog was een wereld. Einde, hè.
0: Is dat echt overal gelijk geëindigd?
1: Okay. Absoluut. Wordt dan getekend.
0: Degene dat er is in de kelder opgesloten zet, die 40 jaar daarna nog eens met geweren buiten komt.
1: Zoals Japanners wel eens deden. Dat is nog diep in de jaren 70 dat er nog Japanse soldaten op eilandjes naar boven kwamen. En die moesten echt op alle manieren overtuigd worden. Maar die geloofden niet. Die zeiden, propaganda, fake news, fake news, fake news.
0: De molen is voorbij, hij ligt brat.
1: Ja, absoluut. De planeet. En, ja, maar dat is een vrij lange verzameling planeten.
0: Het zijn 7 planeten. Hè. Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Mm-hmm. En Pluto zit er niet bij. Ik dacht dat ze toen nog dachten dat Pluto ook een planeet was.
1: Ja.
0: Die was misschien nog niet ontdekt.
1: Ja, omgedraaid. Nog niet ontdekt. Wordt die ontdekt? Planeet terug geen planeet. Arme Pluto.
0: Dat moet ik snel kijken. Pluto is laat ontdekt, hè?
1: Dat is laat. Het is eigenlijk een ronde bol die tegenover alle mogelijke planetenwetten anders draait en zwiert. En ze hebben al stukken gevonden die groter zijn dan Pluto. Dus eigenlijk is het inderdaad geen planeet, maar nog arme.
0: Een broksteen.
1: Ja, een ronde brok.
0: Een steen, dat hè. We zullen zien.
1: Maar dus veel planeten, veel stukken, maar dat gaan we dan niet, tijdstechnisch gaan we niet halen. Dus jij gaat er eentje of meer uit selecteren?
0: Ik was aan het zien, hoe lang is het? Ik weet niet juist hoe lang het is. We zullen beginnen met Mars, de brenger van oorlog.
1: En de luisteraar mag een gele briefkaart raden waar hij de muziek, welke muziek die hij kent, die geïnspireerd is op dat Marsstuk van Holtz.
0: Oh ja.

0: En inderdaad, 10 gele briefkaarten binnengekregen. En we waren allemaal correct, namelijk. Spanning. Ja, Star Wars.
1: Jo, als iedereen correct heeft, moet je het er niet bij zien.
0: Nee, nee, dat moet je niet zeggen. We gaan naar
1: de volgende.
0: Dus we zeggen niks over Star Wars. Dat gaan we niet vermelden, Star Wars. We gaan het niet hebben, we gaan niet zeggen dat het Star Wars is. Ja, nee, nee. Geschreven, je hoort toch wel een beetje in de Eerste Wereldoorlog. Mars is ook de god van het oorlogsvoeren. Het is nogal erin knallend, hè. Bam, bam.
1: Venus? The bringer of peace.
0: Ja.
1: Dat is wel saai, hè?
0: wat men toen nog niet wist. Overigens, ja, de gemiddelde temperatuur op Mars dat is min 63 graden. Min 63 graden.
1: En het schijnt is toch giftige lucht.
0: Ja, absoluut. En volkomen onleefbaar, maar toch is een idioot. Oh nee, een oplichter die probeert geld uit uw zak te kloppen om te investeren in zijn SpaceX-programma. Van plan om naar Mars te gaan. Vergeet het, mensen, het zal nooit gebeuren. We gaan niet naar Mars.
1: Wetenschappelijk zou de enigste mogelijkheid zijn om te overleven dicht een aantal tientallen meters onder de grond. Ja. Kijk, de ijskoude planeet, tientallen meters onder de grond.
0: Ik ga dan in een bunker. Hopelijk gaan al die biljonairs eindigen in een bunker. Dat kunnen we alleen maar samen hopen. Venus overigens, by the way, 400 graden warm altijd.
1: Ah, dat klinkt al beter.
0: Dat klinkt al beter. Een beetje zoals we tegenwoordig gewoon zijn. Nee, goed. We gaan de planeten een beetje lukraak kiezen. Hoewel, lukraak? Nee.
1: Ja, op volgorde. Ja, want weet je, Gustav Holst die kon er niet tegen dat zijn werken niet compleet werden gespeeld. De eerste versies zijn ook niet compleet gespeeld. En, toen werd er gezegd, ja, zo bijna een uur... toch een beetje nieuwe muziek, toch? Dat gaat te veel zijn voor de mensen. Dus werden zomaar 4 delen gespeeld, tot een half uur beperkt bleef.
0: Ja.
1: En denk pas in 1920 is voor het eerst compleet gespeeld.
0: Oké. Okay. Maar deze opname?
1: Deze opname, die is van 5 juni.
0: Dus nu?
1: Dit jaar, ja.
0: Oké, okay. Dat is nog geen maand oud, Jan.
1: Nee.
0: Oh my.
1: En is gespeeld door het Fins Radio Symfonie Orkest, gedirigeerd door Nicolas Colom. Onthouden. Nicolas Colom. Kunnen niet eens anders onthouden.
0: We gaan ook geen Uranus-grap maken dan.
1: Nee, dat is nummer 7. En het zevende deel moet... Oh, nee, dat is ook niet. Ja, dat is nog een klein kamerkoor. Ik wil dat zullen tegen dat wel zeggen.
0: Ja.
1: Dus, gewoon het saai stuk luisteren. Venus, de vrede.
0: Ja, peace on Venus. Vrouwen van Venus. 400 graden vrede.

0: En echt met twinkelende sterretjes, onze Venus.
1: Ja, wel vredevol, hè.
0: Ja.
1: We kunnen ook gewoon vliegen, hè.
0: Mm-hmm.
1: Mercurius?
0: Let's do it.
1: De gevleugelde boodschapper.
0: Ja, die kan je hier vanuit de studio zien, hè. Op de...
1: Oh?
0: Ja, nee, de planeet dan weer niet, maar... hoewel. Maar de, ja, die overdekte driehoekige... dokdinges, de hangaars die dan open zijn.
1: Ah, ik zie hem zijn helmje met zijn vleugeltjes.
0: Daar bovenop zie je een helmje en een staf en, dat is de, en een wieltje. En dat zijn allemaal symbolen van voorspoedigheid. Mercurius was degene die de handel, de god van de handel of zoiets, en de voorspoedige handel bracht. Dus een haven is altijd enorm verbonden met dat soort.
1: En waarom is dat Mercurius?
0: Ja.
1: De warmer als een penis? Het is niet helemaal waar, het is een heel speciaal planeet qua temperatuur. Hè?
0: Ja, er is er ook eentje die helemaal tegenovergesteld draait dan de andere, dan ook nog eens.
1: Dingen, Mercurius blijft altijd met dezelfde kant naar de zon. Waardoor dat hij een koude en een warme kant heeft.
0: Het is sowieso de kleinste, hij is nauwelijks groter dan de maan ook. Heeft geen maan, die zal van de Sumeriërs hebben we al gezien. Dus hij is in ieder geval wel heel zichtbaar, maar ik ben natuurlijk ondertussen aan het kijken. En ik probeer wat was de vraag, de temperatuur van hem te vinden.
1: Of temperaturen.
0: Temperaturen. Varieert inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ja, het is van min 183, dus dat is wel heel koud.
1: Dat is een achterkant.
0: Want de koudste dat je kan bereiken, dus dat zit niet ver daar vandaan.
1: En die ligt dichter bij de zon, hè?
0: En aan de warme kant is het een gezellige 427 graden plus. Dus er is geen atmosfeer en dan is dat heel simpel. Hè. Dus naar de zon knallen, van de zon weg, patat. Ja.
1: En wij maar klagen over hittegolven.
0: Ja, maar dus het grapje is, dus, onze Venus van daarnet, daar is het nog warmer, omdat er net wel een atmosfeer is, maar het is een heel dikke, dikke atmosfeer. En die houdt dus
1: alle warmte bij.
0: Ja.
1: En Mercurius heeft een koud deel dat heel de tijd het warmdeel afkoelt, waarschijnlijk.
0: Het is geen atmosfeer, dus het is gewoon...
1: Ja. Nee, bedoel, is het een rots? Ja,
0: steenplaneet. Ja.
1: Dan krijg je ook van de warme kant vloeit naar de koude kant ook.
0: Daar moet je, denk ik, atmosfeer voor hebben.
1: Nee, in stoffen, warmte krijgt altijd geleidingen. Gelijk gewoon een heatsink bijvoorbeeld op een processor, is ook gewoon een stuk metaal. En dan heeft hij een grote oppervlakte om zijn warmte af te geven.
0: Ja.
1: En aangezien Mercurius in een koude kant is, al ongetwijfeld een stuk van die warme kant afgevloeid worden naar de koude kant.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Waardoor dat inderdaad die warme kant toch niet warmer is als Venus, die dan nog eens verder is. En dan nog eens die atmosfeer inderdaad. Je kan goed zo warmte afgeven.
0: Dan heb ik de vraag wat er inderdaad binnenin zit. Is het een volledige rots die geen tektotiek heeft en die geen magma heeft? Of is het...
1: Zou die niet wel? Kan perst. Hey, dat je zo'n stukje langs de ene kant min 100 is en langs de andere kant plus 400.
0: Krak!
1: Of kromtrek. Ah, het is al een bol. Ja. We zullen eens luisteren, of?
0: Zeker, zeker, Mercurius. En dan weten we het meteen. Als we horen wat er aan de hand is, dan weten we het.

0: Een kleine stille uitdover, hè, die Mercurius.
1: Ja, die is niet eens weg.
0: Ja.
2: Jupiter.
0: Jupiter. Jupiter, ja, toen jij het aan het zeggen was dat je dit ging spelen, die planeten, dan dacht ik eigenlijk onwillekeurig aan Space Odyssey van Kubrick. Magistrale film, meesterwerk tot en met. En ik dacht, ja, komt dat daar niet in, buiten het bekende Ligeti-stukken en Strauss. Dan toch even opgezocht ondertussen, uiteraard. En ja, er staat dan ook, als je het opzoekt, van... Men denkt nog wel eens vaak dat Le Planète voorkomt in Kubrick, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dus die inspiratie is dan inderdaad in Star Trek te vinden, waar Mars voor gebruikt is. Maar Jupiter, ook ja, die Kubrick-film. Eigenlijk was de bedoeling om Saturnus, want in het oorspronkelijke boek is het Saturnus. Maar dat was technisch te moeilijk om dan ook de ringetjes van Saturnus ook nog eens bij de planeet te gaan voegen. Dus hebben ze maar de ruimtemissie naar Jupiter gemaakt. Zo.
1: Is dat een gasplaneet?
0: Ja. En een gasplaneet, ja, dat is ook een heel merkwaardig... Eigenlijk is het vloeibaar, zou je kunnen zeggen, maar de wetten worden zo raar dat het niet meer... Je gaat in ieder geval niet doorvliegen, dat is wel een feit.
1: Okay, ja.
0: Maar gas, het heeft eigenlijk echt met de atomen te maken, hoe die zich tegenover elkaar verhouden. Ja. En dat is niet in een vaste kristallaire of andere structuur. Dat is ze draaien los van elkaar, zodat het technisch een gas is, maar...
1: De densiteit is vrij hoog dan eigenlijk, in vergelijking met wat...
0: Ja, extreem hoog ook. Enorm zware druk ook. Maar het blijft theoretisch. Gas. Ja, ja. Maar ja, heel fascinerend verhaal. Hè. Die twee, Jupiter en Saturnus, die hebben eigenlijk ons zonnestelsel gered. Het feit dat wij leven is dankzij hen. Want, ja, ik vind het wel leuk om eens te vertellen. Ik ga het proberen kort te houden. Dus op een gegeven moment is er een hele hoop stof. En dan wordt de grootste is dan de zon, bijna altijd. En een andere hoop stof werd dan bij ons gevormd, Jupiter en Saturnus. Maar die Jupiter was eigenlijk op weg naar de zon door aantrekkingskracht. En die heeft eigenlijk heel veel stof, omringend stof, heeft hij bij zich meegenomen. Dat trekt aan, wordt groter en groter. Het was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de bedoeling dat die zou op de zon terechtkomen. Maar de Saturnus die is ook groot, die kwam ook langs en die heeft hij weggetrokken. Die heeft hij behoed van het feit dat Jupiter in de zon terechtkwam. Dus die heeft hij dan eruit getrokken, met als gevolg waar we nu zijn. Maar dat heeft wel ons zonnestelsel gevormd, want anders had er nooit sprake geweest van een aarde of van Mars of wat dan ook. Dan had het gewoon eigenlijk een grote zon geweest zonder planeten. Dus ja, denk u toch wel, Jupiter, bij deze.
1: Ja, het is the bringer of jollity.
0: Oké, zie je wel.

0: Dat was Chaka.
1: Gedaan.
0: Weg ermee. Gordijnen open, ramen dicht, zegt onze opvolger. Meester Klankenberry. Ja.
2: We hebben ons ook excuseren tegenover de Gustav. Mm-hmm. Want we hebben maar vier delen kunnen spelen. Mm-hmm. Dat vond hem nippelzijnd.
0: Mm-hmm. Nee, hij is er nogal boos over. Altijd, hè? Die gele briefkaart. Ja. Aangetekend. Dus, aangetekende gele briefkaart.
2: Maar volgende week Saturnus, Uranus en Neptunus.
0: Oké. Die gaan we er dan bij gooien. Hè. En het blijft dan een beetje op zoek naar de missing planet. Nee, inderdaad. Volgende week zijn we er weer helemaal. En hopelijk deze keer kunnen we binnen. Met een sleutel die teruggevonden moet worden.
2: Ja, ik zal op tijd opstaan en ik kan altijd helpen, schind. Ja. De heer Wijn Klankenberg betreedt de studio ondertussen.
0: Ja.
2: En...
0: We kunnen nog wel aankondigen dat er op 12 juillet...
2: Oh ja, is er...
0: 12 uur, jusqu'à 12 uur, in Bar Tati, in Berchem, in de Victor Jacobslaar. Nee, Café Tati eigenlijk. Dan hebben wij onze 14 juillet, ja. Dus op een 12 juillet, waar veel live zal gespeeld worden en veel gedj'd zal worden ook.
2: Nou, de 14 juillet, op de 12 juli.

Goedemiddag en welkom bij Klankenbergen. Vandaag een gefloten aflevering om de zomer in te zetten. Alhoewel, die is al flink begonnen.

Klankenbergen van 1 tot half 3. Twee wekelijks op maandag. En we beginnen met I Just Got Back van Parliament.

Ik weet niet of dit de fluit van George Clinton is, maar het is in elk geval Zomers van de LP Up for the Downstroke Parliament. I just got back. Introduction van de film Twisted Nerve, Bernard Herrmann.

The Walking Blues. Curly Sanders en dit is Jackie Chan, Gentlemen Please. Klankenbergen op Radio Centraal.

0: Please.
1: Jackie Chan, Gentleman Please. En dit wordt de Mean Gene, Andre Williams.

André Williams, ik zag hem ooit nog in het Lintfabriek, lang geleden. Moet rond kerstmis ergens geweest zijn. Mardi Gras in New Orleans met professor Longhair en his Shuffling Hungarians.

0: En na de Tony Hatch Orchestra, Alfredo Linares y sus Sonora. Nee, die komt nu. Dat was Jupiti. Uit Diablos del Ritmo. Een compilatie met allemaal Colombiaanse muziek.
1: Oye,
0: en dit is dan Alfredo Linares.

Fernando Falcao, La Tierra dos Inocentes, van het album Memoria das Aguas. En hier voor een tweede keer professor Longhair. Big Chief.

0: Ingfried Hoffmann. Van Robi, Tobi und das Fliwatüt. En dit wordt Cozy Co. Big Noise from Winnetka. Dat zegt hij zelf ook nog.
1: Big Noise from Winnetka, part 1.

Bobby Gimby, Ghost in

Nana Vasconcelos. Fui Fuyo. Contando Historias. Dat is het album. En dit is Benny Golson. Tune in, turn on, Fried Bananas.

Benny Colson. LP heet Tune In, Turn On. Het nummer Fried Bananas. En dit is de Spooner's Crowd, 2 in the morning.

Cristobal, Tapia de Vere, uit de soundtrack van Utopia, Slivovitz. En dit is Chateau Flight.

En dit is Condorgroepen, Ontblot. Klankenbergen is binnen 2 weken alweer terug. En zo dadelijk krijgt u de Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

Goedemiddag, Radio Centraal, The Final Frontier. Milt Jackson, John Lewis, Percy Heath en Connie Kay. Het Modern Jazz Quartet, driemaal uit Space Visitor from Mars. Het soundtrack van Odds Against Tomorrow, A Cold Wind is Blowing. En het laatste nummer, een concertopname gemaakt in Ljubljana in Slovenië. 27 mei 1960, dat was een jazz standard, I Remember Clifford. Dit is Brentford Marsalis, ook een concertopname gemaakt in Grace Cathedral in San Francisco. Blues for One.

op de piano, Alain Jean-Marie en Diego Imbert op de contrabas. Nummer van bassist Charlie Hayden, First Song. En we gaan twee maal luisteren naar Charlie Hayden. Een eerste maal twee nummers, twee composities van Carla Bley. Het eerste, Ida Lupino, samen met Paul Bley en Paul Motion, een concertopname, gemaakt ook op het Festival International de Jazz de Montréal in Canada, uiteraard. 7 juli 1989. En het tweede nummer, Silent Spring, van Carla Bley, uitgevoerd door Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra.

Het Time Life Songs for the Whales and Other Beings. Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra. Silent Spring. Nummer van compositie van Carla Bley. 2011 was het. En we gaan naar vandaag nu met Sylvie Courvoisier en Mary Helverson. Het Bone Bells Folded Secret.

Het Deux pièces d'après Marc Aurel voor cello en piano. En, geschreven door, gecomponeerd door Anthony Girard. Met Geneviève Girard aan de piano en Fabrice Bihan op cello. We luisterden naar het eerste deel daaruit, Le Fleuve du Temps. Ook nog het orkest van Artie Shaw, versterkt met trompetist Roy Eldridge in een jazzklassieker, mogen we wel zeggen. Summertime van George en Ira Gershwin. U luistert nog steeds naar de Final Frontier, nog tot 4 uur. Wij gaan naar het Borodin String Quartet. En de strijkkwartet nummer 10, daaruit het Allegretto. Dmitri Shostakovich.

Mikhail Kopelman, Andrei Abramenkov, Dmitri Shebalin en Valentin Berlinski of het Borodin String Quartet speelde Dmitri Shostakovich, het strijkkwartet nummer 10. We gaan naar Wingfi toe met een elektroacoustisch werk van Mario Rodrigue. Uit de alchemie is dit Christo Liquide. Veel plezier, zelfs met Wingfi en Radio Centraal. Wij zijn er terug binnen 2 weken. Tot dan, dag.

luistert naar Wingfi. Radio Centraal 106.7 FM. Wingfi is een programma over live coding en performance techniek waarmee je live audio en video en aanverwante kan genereren on the spot. Wat u nu hoort is een opname van een performance van Wingfi live in de Wallis Groove World een aantal weken geleden. Alles volledig live verzonnen, niets in de mouwen, niets voorbereid. Gewoon coding. En Andrew Klaas speelde live instrumenten.

Ik ben niet.

U luistert naar Wingfi, programma op Radio Centraal over live coding. Dit is een opname van Wingfi Live at the Wallis Groove World in Antwerpen.

Dat was Winkfi Live en Wallace Crook World. We spelen nu nog een aantal live coded tracks die produced en opgenomen zijn tot 5 uur. Radio Centraal 106.7 FM.

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij de Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petrem en elke twee weken breng ik op maandag om 5 uur dit programma met focus op onderwijs. Vandaag wordt een bijzondere aflevering van de Staat van ons Onderwijs, want dit is de laatste aflevering van deze jaargang. Vanaf over 2 weken duiken we terug in de zomermodus. Vandaag wordt een compilatieuitzending waarin ik een aantal fragmenten heb gekozen van uitzendingen met mijn gasten van het voorbije semester. En dat waren er terug veel. Zeer veel. Ik ga dus niet van alle uitzendingen een fragment kunnen laten horen, waarvoor nu al excuses aan de betreffende mensen. Mijn eerste gast van dit kalenderjaar was Jelle de Schrijver en met hem had ik het over kritisch denken in het onderwijswetenschappen. Mijn gast vandaag is nog altijd Jelle de Schrijver en we hebben het met Jelle over kritisch denken. In het begin van de uitzending zei je, Jelle, dat jij zowel wijsbegeerte hebt gestudeerd als biologie. En het is zo dat in jouw onderzoek pas jij dat kritisch denken toe op wetenschappen. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Eigenlijk zou ik zeggen, en ik ben daar niet alleen in uiteraard, maar filosofie zit in alle disciplines die wij geven op school. En zeker en vast ook in wetenschap. Er zit er een beetje impliciet in verborgen. Namelijk, hoe weten we dat wat we weten juist is? Wetenschappers zouden zeggen, ja, we hebben daar bepaalde methodes voor. En zo komen we tot iets wat we waar noemen, of wat we betrouwbaar noemen. Dat is juist, dat is iets wat we min of meer aanleren op school. Ja. Dus we hebben bepaalde methodes om tot kennis te komen. Maar eigenlijk is dat een filosofisch fundament dat er onder de wetenschap gebouwd is.
0: Dat je met andere woorden waarnemingen nodig hebt om vast te stellen van iets is waar.
1: Ja, dat zou iemand... Dan heb je al een bepaalde stelling ingenomen. Je hebt waarnemingen nodig om te weten of iets waar is. Iemand anders zou het daarmee oneens kunnen zijn. Of zou ik kunnen zeggen, ja, maar dat is niet altijd het geval. Soms kan ik weten dat iets waar is, gewoon omdat ik het logisch beredeneerd heb. Ja. Als we het wiskundig beredeneren, dan heb ik niet per se een waarneming nodig. Ja. En wat we hier aan het doen zijn, is verkennen welke filosofische opvattingen over wetenschap dat je kan hebben. En hoe dat we ertoe kunnen komen om te zeggen dat iets waar is.
0: Dus dat betekent dat er nog andere manieren zijn, behalve het theoretisch redeneren, en behalve waarnemen en experimenten?
1: Ik wil het anders draaien. Ik zou zeggen, we hebben allerlei bronnen, informatiebronnen, vormen van kennis, van horen zeggen, omdat we het zelf gezien hebben, omdat we het hebben waargenomen met cijfers, omdat we het hebben waargenomen in woorden. En al die zaken, dat zijn verschillende materialen die wij gebruiken, maar die op zich nog niet voldoende, die niet uit zichzelf spreken. Dus een lijst cijfers, dat is potentieel iets wat we afgeleid hebben of wat we waargenomen hebben. Maar wat dat betekent, daar gaat de wetenschapper mee aan de slag gaan. Het is niet dat die lijst cijfers voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen of kan betekenen. Er bestaat discussie onder wetenschappers. En bijvoorbeeld het verschil maken wat ik hier aan het doen ben tussen aan de ene kant het waarnemen of die lijst cijfers of die foto's die we hebben genomen en de betekenis die we eraan geven. Wat betekent dat? Welke ideeën vermoeden we daarachter? Dat is een sprong die gemaakt wordt waar we ons bewust van moeten zijn. Waar dat we ook leerlingen zich bewust van willen laten worden.
0: Begrijp ik dan goed dat er een verschil is tussen waarneming en interpretatie?
1: Ik bedenk mij een voorbeeld dat we ook regelmatig gebruiken in een klascontext. We werken in dit geval met oude afbeeldingen, afbeeldingen die ooit in de 17e eeuw, of de 18e eeuw, als ik me niet vergis, zijn gemaakt door Van Leeuwenhoek, de man die de eerste microscoop heeft gemaakt. En hij was naar zaadcellen aan het kijken, of dat wat we vandaag zaadcellen noemen. Op dat moment was daar nog geen woord voor. Maar goed, en wat hij tekende waren die bekende spermacellen die we vandaag kennen. Maar in het hoofd van die cel had hij een klein opgeplooid mannetje getekend.
0: Een mini-mensje.
1: Een mini-mens, een homunculus. Dat was wat hij dacht zijn waarneming. Ja. Hij heeft dat waargenomen omdat dat aansloot bij een opvatting die in die tijd leefde. Namelijk, het is de man die mensen zaait. En het vrouwelijk lichaam, dat is de plek waar dat die zaden dan ontkiemen. Dus is dat niet gek dat hij dat zag?
0: Ja.
1: Of dat die dat vermoeden te zien.
0: Ja.
1: En daar maken we eigenlijk het verschil tussen een waarneming en een interpretatie. Ja. Heeft hij dat echt gezien? Ja, nee. Hij heeft dat geprojecteerd. Hij dacht dat hij dat zag.
0: Ja. Ik word ineens teruggeworpen naar mijn eigen lessen van het labo biologie ook. Ook met microscopische waarnemingen. Waar wij dan preparaten, dus scoopjes kregen van bijvoorbeeld een stengel. En als we dat in het begin van het jaar deden, die oefening, ja, dan wat wij deden was eigenlijk niet meer dan een hoopje celletjes tekenen. Terwijl in latere lessen, en de namen ontgaan mij nu even allemaal, maar het ging onder andere over phloem en de stroom van sappen waar dan specifieke cellen voor bestaan. En door die achtergrondkennis te krijgen, zagen wij datzelfde preparaat op een andere manier en konden we dus ook veel preciezer tekenen dat wat er eigenlijk was, ja, wat we aanvankelijk niet zagen. Terwijl het preparaat bleef wel hetzelfde, ja, wat heel raar is.
1: Ja, wel eigenlijk... Het voelt een beetje absurd aan, want hè, soms moet je iets weten om iets te kunnen zien. Een verre associatie daarbij is een opvatting van een aantal collega-filosofen ooit. Ik betwijfel of het waar was, maar ik vind het wel interessant. Het kwam erop neer, wat zouden de Native Americans in Zuid-Amerika gezien hebben op het moment dat de Spaanse schepen aan de horizon kwamen, tijden van wat wij de ontdekkingsreizen noemen. Hebben zij die schepen gezien of... wat die mensen hier zeggen is... Ja, nee, die schepen die waren in zekere zin niet zichtbaar. Want niemand kon zich inbeelden dat er iets als zo'n groot schip bestond. En aangezien je het je niet kan inbeelden, kan je het niet zien als het er is. Lijkt mij niet helemaal sterk, maar daar schuilt wel een vorm van waarheid in. Namelijk, ook bij preparaten, je ziet pas een huidmondje als je weet dat het huidmondje bestaat. En dat is wel heerlijk absurd, want welke dingen zien wij van... daag niet, terwijl ze er wel zijn, maar zullen we zien op het moment dat we het idee of concept ontwikkeld hebben.
0: Een voorbeeld waar ik dan ook aan denk, jij hebt een betere achtergrond dan mij om te weten of dat waar is of niet, maar is de idee dat in bepaalde talen, bijvoorbeeld voor ijs en sneeuw, veel meer woorden bestaan dan in het Nederlands? Nou, net omdat die mensen gewend zijn om een grotere variatie van dat soort verschijnselen te zien, die wij gewoon niet kunnen onderscheiden, terwijl ze er voor hen wel zijn.
1: Ja. Ja,
0: maar ik weet niet of het voorbeeld klopt.
1: Ik weet ook niet helemaal precies. Er was even, werd daarover gediscussieerd of dat wel correct was. Het mooie dat het wel toont, is dat we via concept of via taal sommige dingen bouwen, creëren. En dat doen we zeker en vast ook in wetenschap en als wetenschappers. Door iets leven te noemen, ja, hebben we daar een stempel op gezet en hebben we iets een stukje gecreëerd. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk met dat woord leven? Of wat bedoelen we met het woord kracht of het woord energie? Dat is eigenlijk een wetenschappelijke vraag, maar in C is dat een filosofische vraag. Wat bedoelen we met dat begrip? En ja, is bijvoorbeeld een appel levend of net niet? Die hangt niet meer aan zijn boom. Die heeft wel zaadjes, daar is wel stofwisseling. Maar ja, die kan zich op zich niet voortplanten. Ja, dan wordt het complex. Dus het mooie is, we introduceren concepten, maar dat zijn eigenlijk filosofische begrippen. Dat is iets om bij stil te staan.

0: Piano Number 1 was dit van Steven Brown. En daarvoor hoorde je Jelle, de schrijver van de Universiteit Antwerpen. Mijn volgende gast was Michiel van Harskamp van de Universiteit Utrecht en met hem sprak ik over klimaatemoties in het onderwijs. Dat thema is bij ons niet echt bekend, of moet ik zeggen nog niet bekend, en daarom begin ik mijn fragment met de vraag van Michiel om daarop te reageren.
1: Michiel, ik heb de indruk dat alles wat je vandaag vertelt over klimaatemotie niet echt een thema is dat zwaar leeft in het Vlaams onderwijs. Is dat in Nederland dan anders?
2: Helaas niet. Ik zeg wel echt nadrukkelijk helaas. Dit is iets wat wij ook herkennen in Nederland. Klimaatverandering zit wel in het curriculum, gelukkig. Maar deze aspecten daarvan vallen er eigenlijk buiten. En dat is in Vlaanderen blijkbaar hetzelfde.
1: Wel, ik wou net vragen, heb jij vanuit je onderzoek zicht op wat in Vlaanderen aan de gang is?
2: Ik zit samen met collega's in Utrecht en in Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen doet ook mee in het Impact-project. Dat is een EU-project. Internationaal zijn 7 landen bij betrokken. En eigenlijk in deze landen hebben we het curriculum bekeken. Gekeken hoe komt duurzaamheid hier naar voren, hoe komt klimaatverandering hier naar voren. En ook, hoe zitten die klimaatemoties in de curricula? En eigenlijk zien we overal, dit is in een primair onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs hebben we dit gedaan. En zelfs non-formeel, dus buitenschools context. Heel weinig, vooral primair, secundair klimaatemoties komt eigenlijk niet voor.
1: En hoe zou dat komen?
2: Misschien omdat het nog ook in het onderzoek nog een vrij nieuw vakgebied is. Het is wel heel groot aan het worden. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is nog niet zo lang dat dat gedaan wordt. Ik denk ook omdat klimaatverandering, toen ik jong was, ik ben 35, dat mag u best weten, was klimaatverandering als onderwerp, werd ook nog betwijfeld. Het ging veel meer over, is dat wel echt aan de hand? Hebben wij dat gedaan? En tegenwoordig is dat veel minder een ding. Wel weer iets meer aan het worden dan het 5-10 jaar geleden was. Maar ik denk dat de meeste mensen hebben zelfs ervaring ook nu natuurlijk mee met effecten van klimaatverandering, gevolgen. Dus ik denk dat dat ook echt een recenter fenomeen is misschien. Mm-hmm. En natuurlijk maakten mensen zich vroeger ook zorgen om duurzaamheidsproblemen. Maar het is nu op een veel grotere schaal geaccepteerd dat het een probleem is.
1: Als we eventjes terugkeren naar klimaatemoties, eventueel klimaatverandering ook. En je sprak daar straks over Vlaanderen, Nederland, over een 7 landen in Europa. Maar als je dat dan internationaal bekijkt, stel je daar ook vast dat die aandacht eigenlijk niet of nauwelijks aanwezig is?
2: In de Verenigde Naties en de EU-context is daar wel aandacht voor. Dus UNESCO is natuurlijk een grote organisatie. Die doen ook onderzoek naar, zit dit in curricula in deelnemende landen, in betrokken landen. De EU heeft ook een kader ontwikkeld, GreenComp heet dat. Dat gaat over bepaalde competenties die nodig zijn om duurzaam te handelen, heel kort gezegd. En ook daar zitten klimaatemoties in dat framework. Dus het wordt inderdaad in een internationale context wat meer genoemd, maar in de nationale curricula zit dat nog weinig of niet.
1: Het is dus niet zo dat, omdat Europa daar een referentiekader heeft rondontwikkeld, rond groene competenties, laten we mij nu eventjes zo noemen, dat daarom de lidstaten volgen. Want dat zou ik verwachten, maar dat is kennelijk niet het geval.
2: Laten we dan hoopvol zijn dat dat gaat gebeuren, als we even een mooie emotie mogen noemen. Wat we wel weten, als we het toch over hoop hebben, de PISA, waarschijnlijk bekend bij de luisteraars, een grote vergelijkingsstudie in golven, hè? Kort samengevat. Het nieuwe framework daarvoor, voor de versie in 2029, gaat die afgenomen worden. Collega Jelle Boeven de Pauw van Antwerpen, die werkt in Utrecht. Hij heeft samen met een ander comité nagedacht wat moet er in het PISA-framework over duurzaamheid belanden. En klimaatemoties en hoe daarmee omgegaan wordt, is daar nu in opgenomen. Dus vanaf 2029 zal dat ook in de PISA-context worden onderzocht.
1: Ja, en dat is dan inderdaad wel interessant, omdat ik althans in Vlaanderen vaststel dat datgene wat in PISA onderzocht wordt, dat vaak een impact begint te krijgen op de inhoud van het curriculum.
2: Absoluut, ja.
1: Het is zo dat er heel veel belang wordt gehecht aan de rankings van PISA, zeker door het huidige onderwijsbeleid hier in Vlaanderen. Met als gevolg dat het op die manier en via die poort wel in onze curricula zou kunnen terechtkomen.
2: Ja, dat is niet een vreemde verwachting, zou ik zeggen. Dat zou best kunnen gebeuren. En dat gaat dus voor heel veel landen gelden, want PISA wordt heel, heel wijd afgenomen. Dus dit vind ik een hoopvol signaal. Voor in ieder geval jongeren vanaf 2029 gaat er verzameld worden. Wat voelen die? Hoe gaan die ermee om ten opzichte van het klimaat?

0: Nick Drake was dit. Veel mooier kan het vandaag echt niet worden met een tristesse waar je echt blij kan van worden. Zeker als je weet dat het Cocaine Blues was. Mijn gasten vandaag zijn nog steeds Joost Vollebrecht en Jan Sas. Daarstraks hebben we het gesprek geëindigd met wat is kritisch denken? Een vervolgvraag is dan voor mij van dat kritisch denken. Komt dat aan bod in onderwijs? En ik kijk dan eventjes naar Jan. En Jan, ik weet dat jouw thema waar je heel sterk op inzet is exploratieve gespreksdidactieken. Is dat een manier om te werken aan kritisch denken dan? Of hoe moet ik dat situeren?
1: Zeer zeker. Maar om op je eerste vraag te antwoorden. Uiteraard komt kritisch denken al jaar en dag aan bod. Dat gebeurt in taallessen, maar ook daarbuiten. Maar wat we heel hard missen is een taalvaardigheidskader, als ik dat zo mag noemen, om

0: sinds de jaren 90 in Groot-Brittannië, in Engeland, in verschillende scholen onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van gesprekken tussen leraar-leerling enerzijds en tussen leerlingen anderzijds. En wat hebben zij vastgesteld op basis van de vele opnames die ze gemaakt hebben in hun analyses? Wel, ze hebben vastgesteld dat die gesprekken qua kwaliteit en leerpotentieel enorm kunnen verschillen. En meestal zijn ze zelfs gewoon niet goed. Wat bedoel ik daarmee? Ze ontdekten dat er eigenlijk drie types van gesprekken zijn die kunnen gevoerd worden tussen leerlingen, maar zelfs tussen leraar en leerlingen. En twee van de drie zijn weinig kwaliteitsvol. Het eerste is bijvoorbeeld het competitieve gesprek. Dat is het soort gesprek waarin de deelnemers vooral hun eigen gelijk willen halen, vaak niet naar elkaar luisteren, elkaar onderbreken en zeker niet tot een consensus komen. Heel vaak zijn dat een model of een voorbeeld daarvan zijn heel geanimeerde debatten die misschien ook niet zo goed gemodereerd worden en waarbij het om winnen gaat. Politieke debatten zitten vaak in die richting. Dan heb je nog een ander type, dat zijn de cumulatieve gesprekken. En dat is eigenlijk zowat het tegenovergestelde qua energie. Iedereen geeft een idee, maar daar wordt nooit kritisch op ingegaan of dat wel een goed idee is. Het is zo'n beetje van, ja, dat gaan we ook doen, of ja, dat is ook een goed idee, ja, schrijf dat maar op, zolang de sfeer maar goed blijft. En als je als leerkracht in een klas eigenlijk van in de verte een competitief gesprek observeert, zul je willen tussen beiden komen, want daar gebeurt van alles, daar wordt ook geroepen. En bij het cumulatieve zie je in de verte, oh, die mannen zijn goed bezig. Ja, die zijn helemaal niet goed bezig.
1: Ze zijn rustig.
0: Ze zijn veel te rustig eigenlijk. En wat heeft men dan ontdekt toch? Want nu kom ik tot dat derde gesprekstype. Wel, in al de analyses hebben Mercer en Co. ontdekt dat er toch pareltjes zijn van gespreksfragmenten waarin leerlingen aan elkaar vragen wat ze denken. Waarom vragen stellen? Tegenargumenten geven. Proberen samen tot een conclusie te komen als ze een probleem moeten oplossen. En dat heeft dan als naam gekregen het exploratieve gesprek. En via quasi-experimenten in verschillende scholen hebben ze dan met behulp van leerkrachten, want dat is heel praktijkgericht geweest, onderzoek opgezet waarbij leerlingen die techniek aanleerden door een aantal basisregels te leren respecteren. En ik heb die regels daarnet al genoemd. Dat gaat over elkaar aanmoedigen om te spreken, kritisch zijn enzovoorts. En het blijkt, als je dan een aantal dingen gaat testen, zoals het redeneervermogen van leerlingen, maar ook de manier waarop ze een probleem samen oplossen, dat daar echt significante verbetering op zit. Je haalt ook een beetje de emoties uit gesprekken waar emoties kunnen bijkomen. Als leerling moeten discussiëren over ethische kwesties. En dat is tegenwoordig heel actueel, met die waarden waarover Joos al sprak. In een multiculturele samenleving botsen waarden veel meer dan in een monoculturele samenleving. Wel, het is eigenlijk via de exploratieve gesprekstechniek dat je leerlingen een soort kader geeft waarbinnen ze toch die discussie kunnen voeren. Veel rationeler, minder vanuit de buik. Dat is het verhaal van exploratieve gesprekken. En wat heb ik dan gedaan? Tussen 2014 en 2018... heb ik in Vlaamse scholen dat onderzoek van Mercer eigenlijk overgedaan. Ik ben tot gelijkaardige resultaten en conclusies gekomen. En uiteraard is dat iets waarmee ik ook naar leerkrachten ben gestapt. En daar krijg ik toch ook nog altijd heel positieve reacties op.
1: Ja. Daarstraks zei je van het zijn exploratieve gesprekken voor learning. Wordt er dan anders geleerd? Wordt er meer geleerd? En hoe weet je dat?
0: Als leerlingen samen een opdracht krijgen van een leraar waarvoor ze elkaar echt nodig hebben, omdat die opdracht te moeilijk is om alleen te doen, dan helpt exploratief spreken om die opdracht goed te kunnen uitvoeren en tot kwaliteitsvol resultaat te komen. Als dat gebeurt binnen een competitief gesprek, zal misschien de luidste roeper zijn gelijk halen, maar die kan er volledig naast zitten. Gebeurt dat binnen een cumulatief gesprek, dan wordt er onvoldoende kritisch ingegaan op wat gelijk wie maar zegt. En in die zin heeft exploratief spreken het grootste leerpotentieel. Mm-hmm.

0: Kan je een voorbeeld geven van een dergelijke topic die je op die manier kunt gebruiken?
1: Ja, het is een experiment dat ik bij studenten, maar ook bij volwassenen, bij kinderen al gedaan heb. Dat is een beetje een verhaal, maar ik ga het proberen kort te houden. Ze zitten met vier in een groepje, ze krijgen van mij een voorwerp. En dat voorwerp, dat kennen ze niet. Maar er zitten wel elementen aan dat voorwerp die, laten we zeggen, wat kennis oproepen. Ik neem als voorbeeld de start... Ik neem als voorbeeld een piekstroommeter. Dat is een toestelletje waarin je moet blazen en dat krijg je als je naar de dokter gaat omdat je ademhalingsproblemen hebt, meestal astma. En je blaast, je moet daar geregeld in blazen. Er is een metertje dat aangeeft hoe hard je kunt blazen en op basis daarvan wordt je medicatie afgesteld. Nu, wie astma heeft, kent dat voorwerp onmiddellijk. Maar als die vier mensen dat niet kennen, dan moeten ze dat al pratend proberen achter te komen wat het is. En hier komt die voorkennis, hè, want dat is niet uit lucht dat ze dat plukken. Ze zien bijvoorbeeld, ja, het heeft de vorm van iets waarin je moet blazen. Als we dat even proberen, wat gebeurt er dan? De verschuifde metertje. Daar is een soort van lineaal met cijfers en we vinden daar ergens milliliter. Dus blijkbaar gaat het over, je moet iets doen waardoor die meter verschuift. En als je dat met z'n vieren doorpraat, en dat experiment heb ik al zoveel keren gedaan, dan kom je in 80% van de gevallen tot een heel goede hypothese over wat het is. En eenmaal leerlingen of directeurs of leerlingen of studenten dat allemaal gedaan hebben, krijgen ze van mijn tekst om even na te gaan of het allemaal wel klopt. En ja, dan blijkt ten eerste dat ze heel blij zijn. Ze hebben een succeservaring. Oh, eigenlijk hadden we het meestal. En nu ga ik nog verder. Wat ik dan na 6 weken meestal doe, is opnieuw een soort toets afnemen van wat weet je nog van het voorwerp. En dat is dan het mooie. Ze hebben daar 6 weken niet meer aan gedacht. En toch weten ze nog enorm goed wat dat voorwerp is, waarvoor het dient, enzovoorts, enzovoorts. En dat is het soort leren en verankeren van kennis dat je dankzij een heel sterke vorm van dit dialogisch onderwijs kunt waarmaken. Mocht ik u van in het begin gewoon hebben gezegd, hier is een tekst over een piekstroommeter, lees dat en binnen 6 weken doe ik dan onaangekondigd een toets, je zou dat effect nooit hebben.
0: Als ik daar een kritische gedachte bij mag formuleren, uiteraard, dit is een bijzonder moment, hè, dat gebeurt niet vaak, dus zoiets onthoud je ook gemakkelijker. Dus kan je je curriculum niet volsteken van dat soort aanpakken?
1: Goh ja, de vraag is gewoon, ik spreek hier over een merkwaardig voorwerp, maar wat ik aan leerkrachten tijdens een workshop bijvoorbeeld altijd vraag is, denk nu eens even na je eigen vak, wat zou jij doen binnen jouw vak? En dan kom je uit bij schilderijen als je esthetica geeft, bij een gedicht als je Nederlands geeft, of gewoon bij een probleemoplossende opdracht binnen de natuurwetenschappen.
0: Wat dus betekent dat het op veel plaatsen inzetbaar is, ook in het vak dat jij heeft of dat jij heeft of dat jij heeft.
1: En dat blijkt ook uit internationaal onderzoek. Hè. Dat is allemaal begonnen in Engeland in de jaren 90, maar ik ben het onlangs nog eens gaan opzoeken. Dit soort onderzoeken, dus wat ik heb gedaan, wat Mercer enzovoorts hebben gedaan, is ondertussen in 27 landen uitgevoerd, wereldwijd, meer dan 130 experimenten. En bijna altijd met gelijkaardige resultaten. Dus dit is iets heel universeels.
0: En de evidence wordt dus aangereikt.
1: Dat wordt een hele mooie kennisbasis om op voor te bouwen, ja.
0: Ik zei het reeds bij het begin van de uitzending. Dit is de laatste reguliere uitzending van de Staat van ons Onderwijs voor dit seizoen. Dus vanaf volgende keer klinkt het terug zo.
2: It's summertime, summertime, summertime.

0: vanaf 13 juni zijn er dus opnieuw de zomerafleveringen van de Staat van ons Onderwijs. En die staan, net zoals vorig jaar, in het teken van muziek. Veel muziek. Maar tot nader orde is de vakantie nog niet begonnen en is het zeker tot en met 30 juni onderwijs. Zo werd ons toch gedicteerd. En dat van de pannen tot in Kinrooi. We gaan niet naar Kinrooi nu, maar wel naar de Abgehogeschool. En van de Abgehogeschool had ik Geert van Turnhout te gast over de graduaatsopleidingen. En first things first, wat zijn dat, graduaatsopleidingen?
1: Ja, Peter, graduaatsopleidingen zijn eigenlijk een antwoord dat de overheid heeft gevonden op een vraag van de arbeidsmarkt naar goed opgeleide technici, competente arbeidskrachten, praktijkmensen. Hè. En ze hebben daarvoor eigenlijk een nieuw type hoger onderwijs in het leven geroepen. Ze hebben daar eigenlijk niet helemaal van scratch op gebouwd. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is een type van onderwijs dat aan de Centra voor Volwassenheid, voor Volwassen Onderwijs bestond, het HBO5-type, hebben ze uit die centra gehaald en laten inbedden in de hogescholen.
0: Mm-hmm. Je zegt HBO 5,
1: dat
0: wat betekent dat precies?
1: Dat staat voor hoger beroepsonderwijs op niveau 5. Hè.
0: En wat is dat niveau 5 dan?
1: Dat niveau 5, dat is een niveau uit het Europees of het Vlaams kwalificatiesysteem. Dat wil eigenlijk zeggen dat het niveau van dat onderwijstype zit tussen het en de professionele bacheloropleiding, niveau 6. Hè. Ja. En aan de universiteit is niveau 7 en zo verder en zo verder. Mm-hmm. En dat geeft ineens ook een beetje een aanknopingspunt van hoe dat je die graduaatsopleidingen moet situeren van wat betreft moeilijkheidsgraad. Hè. Ik kan die eigenlijk het best situeren door die af te zetten tegenover de professionele bacheloropleidingen, die misschien allemaal wat, hè, of het onderwijs aan de hogeschool, ja. Zoals we dat kennen. Onze graduaatsopleidingen zitten ook aan de hogeschool, maar zijn wel heel duidelijk anders dan onze professionele bacheloropleidingen. Mm-hmm. In welke zin zijn die anders? Die zijn praktijkgerichter. Je zou de professionele bacheloropleidingen zijn iets theoretischer. Ze zijn ook korter. Hè. Professionele bacheloropleidingen duren meestal 3 jaar, hè, 180 studiepunten. Onze graduaatsopleidingen duren 2 jaar, 120 studiepunten. En wat mij vooral het onderscheidend gegeven is tussen die professionele bacheloropleidingen en die graduaten, is het feit dat 1/3 van het curriculum van die graduaatsopleidingen uit werkplek leren bestaat.
0: Om nog eventjes dat onderscheid voldoende te verduidelijken, kan je voorbeelden geven? Want de professionele bachelor, dat kennen de meeste mensen, denk ik wel. En dat bestaat ook al heel lang aan de hogeschool. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan een opleiding voor leraar kleuteronderwijs of lager onderwijs. Ja. Dat is een typische bacheloropleiding. Ook in de hardere sectoren, in de chemie en dergelijke, ja. Heb je professionele bacheloropleidingen. Heb je dat soort opleidingen dan ook in de graduaten?
1: Ja, dat klopt. Meestal, in veel gevallen, is er zowel een opleiding op graduaatsniveau als op professionele bachelorniveau. De leraaropleidingen zijn wel een beetje een uitzondering daarop. Maar bijvoorbeeld, als we kijken naar een van de grote, naar orthopedagogie, dan heb je dat zowel op professioneel bachelorniveau als op graduaatsniveau. En dan zit het verschil daar eigenlijk uit in dat professionele bacheloropleidingen een stukje meer de beslissingen in handen nemen, terwijl de graduaatsopleiding meer echt het uitvoerende werk doet.
0: Ja, ja, oké.
1: Maar ik ben geen expert op orthopedagogie om dan echt expliciet voorbeelden te kunnen geven. Interessant om te weten is ook dat die graduaatsopleidingen, zoals daar straks zei, die moeten praktijkmensen. Dus het merendeel van die studenten die gaan ook uitstromen nadien naar de arbeidsmarkt. Maar hè, als je een diploma graduatiediploma in je handen hebt, dan geeft jou dat ook toegang tot die professionele bacheloropleidingen. Hè. Dus zelfs met een soort gereduceerd programma, een verkort programma. Dus ze zijn langs de ene kant richting de arbeidsmarkt georiënteerd, hoofdzakelijk richting de arbeidsmarkt georiënteerd, maar ze zijn ook een stukje een doorstroom verder naar de rest van het hoger onderwijs. Hè. Zo kunnen studenten die dat zeggen, Goh, ik weet het niet zeker. Hè. Kunnen eerst proberen bij de graduaatsopleidingen. En wanneer dat ze het gevoel hebben, ik kan meer aan, nadien ook nog doorstromen naar die professionele
0: bachelor. Dat geeft
1: bachelors.
0: Hen als het ware een toegangsticket om dan naar de professionele bachelor door te stromen. Nog een element wat je daar straks zei, is dat vroeger zaten die opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs. Nu zitten ze dus in het hogescholenonderwijs. Mm-hmm. Is dat iets wat al lang geleden gebeurd is?
1: Kan dat is in 2019.
0: Ja.
1: Dus die, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die graduaatsopleidingen nog echt volwassen aan het worden zijn. Hè, in versneld tempo vaak volwassen aan het worden zijn. Want ook voor hen was dat een serieuze cultuuromslag. Hè. Mensen die wat vertrouwd zijn met die Centra voor Volwassenenonderwijs, groepen van studenten, autonoom. Hè, en dan komen die opleidingen of dat lerarenkorps komt dan in die hogescholen, in vergelijking met wat ze gewoon waren, mastodonten van instellingen, met heel veel faciliteiten, grote leslokalen. Dus zij hebben wel op de voorbije 5 jaar, heb ik het gevoel, hebben zij wel wat zwarte sneeuw gezien. Hè. Is er van hen gevraagd om heel veel te vernieuwen qua doelpubliek, qua ingebedde structuur, qua doelstelling waar dat ze met hun opleiding, qua manier waarop dat ze studenten begeleiden, qua manier van lesgeven. Dus ik weet, het was vorige week complimentendag, maar ik wil wel nog heel even alle lesgevers en opleidingscoördinatoren in de graduaten een hart onder de riem steken, want we hebben het vanuit de zijkant, van op afstand als onderzoekers gevolgd, maar het is toch echt wel respect wat dat die mensen doen en de uitdaging die ze dagelijks aanpakken.
0: Ja, dat compliment wordt wellicht in dank afgenomen. Dank u daarvoor. Van de graduaatsopleidingen hoppen we meteen naar het kleuteronderwijs. Zo snel kan het gaan in de staat van ons onderwijs. En daarvoor waren mijn gasten Eva Dirks van de Vrije Universiteit Brussel en Astrid Koeleman, net zoals Gert ook van de AP Hogeschool. Samen werkten zij aan een inspirerend boek onder de titel Kleuterleerkracht. En dat leverde een uitzending op waar ik nog steeds met plezier naar terugluister. Al was het maar omwille van het nummer waarmee dit fragment afsluit. Jullie hebben samen een boek gemaakt, Kleuterleerkracht.
2: Yes.
0: Hoe is dat idee ontstaan?
2: Ik ben zelf kleuterleerkracht van opleiding en stond enkele jaren voor de klas. En daarna werd ik lerarenopleider en dan in de lerarenopleiding steek je heel wat tijd in het ontwikkelen van goede materialen. En ik merkte dat de materialen die er lagen, dat die wel aan vernieuwing toe waren. Tegelijkertijd was er het project Kleine Kinderen, Grote Kansen, waarbij dat er een heleboel onderzoekers uit Vlaanderen hun onderzoeksresultaten naar voren brachten over kleuteronderwijs. Ik kwam net uit kleuteronderwijs zelf, ik had daar een paar jaar gestaan en plots hoorde ik al die onderzoekers met resultaten komen waarvan dat ik dacht, huh, maar hoe komt het dat ik dat niet wist toen ik in de kleuterklas stond, maar nu als leraar en opleider wel? Ik vond dat zo frappant en daar miste voor mij iets. Dat zijn zo twee aparte werelden die elkaar zo zouden kunnen versterken. Dus vandaar kwam het idee en ben ik Astrid op een zonnige zomerdag hier aan het MAS heb ik aan de mouw getrokken, gevraagd, please doe mee.
0: Ja. Ik heb de kans gehad om dat boek te bekijken ondertussen. Ik vond het inhoudelijk heel boeiend en ook toegankelijk geschreven. En ik vind het ook bijzonder mooi uitgegeven.
2: Ja,
0: en niet langer dan deze ochtend heb ik gelezen dat jullie ondertussen 10.000 exemplaren hebben verkocht van dat boek. Wat fantastisch is. Ja. Mijn felicitaties daarvoor.
2: Merci.
0: Maar hoe komt dat succes? Behalve uiteraard dat het een zeer goed boek is.
3: Ja, ik denk wel door wat Eva net zei, dat we recente, relevante informatie over kleuteronderwijs uit heel veel onderzoek hebben samengebracht, toegankelijk geschreven hebben en daardoor een wereld geopend hebben voor een heleboel kleuterleerkrachten. Ik denk dat dat wel een deel van het succes geworden is.
2: Ja. En er zit veel bevestiging in, maar ook, denk ik, veel vernieuwing voor iedereen. We hebben het niet alleen over de basiszaken van hoe heb je goede gesprekken met kinderen of wat is goede didactiek, maar ook over genderbewust handelen, ook over representatie in uw materiaal. Ik denk, oud of nieuw leerkracht, iedereen lijkt er wel zo een beetje goesting in te vinden en een beetje ook erkenning van wat dat zal doen, dat er ook al veel goed is.
0: En ik denk ook dat jullie de tijdsgeest mee hebben, in die zin dat kleuteronderwijs de laatste jaren opvallend veel in het nieuws komt.
2: Mm-hmm.
0: Vinden jullie dat een gunstige evolutie of hoe kijken jullie daarnaar?
2: Wel, ik denk dat kleuteronderwijs ja, ik zit al even in het vak. En dat wij ons lang het ondergeschoven kindje zo wat gevoeld hebben. Er waren vaak pedagogische studiedagen over basisonderwijs. En dan kon je kleuteronderwijs, dat dan zo één schamel hoekje ergens dat ook aanwezig mocht zijn. Dus ja, we zijn heel blij met die vernieuwde aandacht voor het belang van kleuteronderwijs. En die erkenning van hier begint het en hoe het gaat. Maar tegelijkertijd merken we ook wel heel wat misconcepties die ook daarbij meekomen. Doordat er ook heel wat... mensen uit andere onderwijsgebieden plots interesse tonen en hun jargon gebruiken in jargon dat eigenlijk een heel andere taal soms is. Dus het is soms ook wel wat spannend.
0: Over die taal gesproken, in mijn tijd, hè, zoals dat heet, ja? Jullie opa is aan het woord nu, in mijn tijd sprak men over de bewaarschool. En ik denk dat die tijd wel voorbij is, maar ook vandaag stel ik vast dat veel mensen bij kleuteronderwijs denken aan spelen, zorgdragen en dergelijke. Volgen jullie dat beeld?
2: Ja. Ik denk dat spelen en zorgdragen essentiële elementen zijn in het kleuteronderwijs van vandaag, in Vlaanderen zeker. Dat dat ook iets is dat we moeten koesteren. We hebben het over heel jonge kinderen, kinderen van 2,5 jaar die toekomen. Dat is in heel wat andere landen niet zo. Vaak begint dat veel later. Ik denk als we ons... in ons onderwijs zo jonge kinderen daar willen hebben, wat een keuze is, dan moeten we onze scholen daar ook naar aanpassen. En dat wil zeggen dat zorg en spel voorop horen te staan. Wat niet het tegenovergestelde is van dan weer leren of kennis. Hè? Want dat is het idee. We denken vaak in dichotomieën en tegengestelden. En je moet kiezen spelen of leren, zorg of hoge verwachtingen. Maar je kunt perfect beide hebben. Ik denk dat dat ons centrale... element is, ja.
0: In jullie ondertitel van het boek staat het woord kwaliteitsvol. En jullie spreken over kwaliteitsvol onderwijs, maar wat maakt dan kleuteronderwijs kwaliteitsvol?
3: Ja, dat zijn heel veel dingen. Daar hebben we een heel boek mee gevuld. dat heeft te maken met de didactiek of hoe je je klas inricht of hoe je kijkt naar executieve functies of zorg. Maar ja, ik denk de essentie, of niet de essentie, maar iets wat wij heel belangrijk vinden zijn wel interacties. En wij onderscheiden er dan drie. Dus we zeggen ja, een affectieve interactie. Dus een soort werk aan de relatie tussen jou als lesgever en die kleuters in de klas. Pedagogische relaties. Dat gaat echt over... ja, hoe leg ik dat kort uit, Eva? Weet je, zoals bijna klasmanagement, ja. Maar dan nog wat specifieker toegelicht. Het is iets meer dan dat, denk ik. En ja, en dan vooral ook de ontwikkelingsgerichte interacties. Hè. Echt echte gesprekken aangaan met de jonge kinderen. Dat vinden we echt ontzettend belangrijk.
2: Ja, en dat blijkt, dat vinden wij niet alleen belangrijk, dat blijkt ook uit bijvoorbeeld het EPSE-onderzoek, een grootschalig onderzoek.
0: Wacht, nu gebruik je een afkorting die mij niet bekend is.
2: Oei, maar nee, EPSE. Ik kan het ook niet volledig zeggen.
0: Of wat wil het in mensentaal zijn?
2: Het is een heel groot onderzoek geweest in de UK, waarbij dat ze hebben gekeken, kijk, sommige kleuterscholen maken het verschil voor kinderen en andere kleuterscholen maken helemaal niet het verschil, wat op zich al een interessant gegeven is. We zeggen vaak kleuteronderwijs maakt het verschil, maar eigenlijk doen alleen kwaliteitsvolle scholen dat. Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is kwaliteitsvol? Stelden zij zich ook die vraag. Dus ze zijn kwantitatief gaan kijken, dus ze zijn in de nummers gaan kijken, maar ze zijn ook gaan observeren in een heleboel kleuterscholen. En daar is wel interessant dat ze met een heel open blik gingen kijken in die scholen waar die grote veranderingen zijn, wat gebeurt er nu feitelijk? En wat dat wel of niet zou verwachten. Een van die elementen is dus die interacties die daaruit naar voren kwamen. Die taaldenkgesprekken is ook iets hoe dat we het gaan noemen, of hoe dat we het noemen in Vlaanderen vaak, doordenkgesprekken. Maar die echt goede interacties, dat blijkt een van de verschillende natuurlijk kwaliteitsfactoren te zijn voor goed kleuteronderwijs. En dat is iets waar we gemakkelijk over kijken ook. Want een goed gesprek, dat ziet er plezant uit, dat ziet er niet uit gelijk... ja, instructie, gelijk leren, zoals we het in ons hoofd hebben. Maar toch, kinderen die daar genoeg van hebben, die maken de grote sprongen eigenlijk. Ja.
0: Boeiend. En alweer heel veel stof, denk ik, voor een nieuwe aflevering van De Staat van Ons Onderwijs. Ik wil zo dadelijk met jullie dieper ingaan op verschillende van die thema's. Maar eerst Music Maestro. MUZIEK

0: Karen Hoe en de Kids waren dat met All Is Love. Het is maar dat je het weet. En daarvoor hoorde je een deel van de uitzending samen met Eva Dirks en Astrid Koelman. We blijven de stemmen van kinderen koesteren, want mijn volgende gast had fragmenten meegebracht van gesprekken die hij zelf had gevoerd met Sue, een van zijn leerlingen waar hij vorig jaar les had aangegeven. Het gesprek draaide rond motivatie in de klaspraktijk met Ruben Callens. Mijn gast vandaag is Ruben Callens, maar Ruben, je hebt ook fragmenten meegebracht van een oud-leerling. Laat ons even luisteren naar een volgend stuk.
1: In het zesde leerjaar ben ik dan meer beginnen openbloeien, want de manier hoe dat mijn meester werkte, voelde ook wel goed. En ik had zelf niet het gevoel dat ik het... Ik het met alles nog moeite had. Waar ik wel moeite mee had, was hoofdrekenen en meten te rekenen bij wiskunde. Maar het was, ik had niet het gevoel dat ik dan veel vragen had. Mijn meester werkte ook met een driesporenbeleid. En dat was dan een manier hoe dat je dan dingen kan aanduiden of je zelfstandig werkt of met hulp. En bij mij was dat soms dat ik hulp nodig had bij wiskunde. Ik wist ook wel wanneer ik mijn eigen keuzes moest maken. Want ik ging niet mee in hoe dat mijn vriendinnen werkten. Of hoe dat zij met dat driesporenbeleid werkten. Het is ook wel leuk als je dat gevoel hebt van wanneer je zelfstandig kan werken. Of wanneer dat je hulp...
0: Tot zover Sue. Zij had het onder meer over een driesporenbeleid. Kan je dat even toelichten?
2: Ja, dat is eigenlijk een manier hoe wij werken. Hè. Dat is binnen klasdifferentiatie, binnen het lager onderwijs, waarbij kinderen die, daar beginnen we al mee, de autonomie krijgen om bepaalde keuzes te maken in hun leerproces. En dat gaat dan over bijvoorbeeld een les wiskunde, waarbij de kinderen de keuze krijgen uit... al dan niet veel instructie van mij als leerkracht, maar waarbij zij ook kunnen zeggen van goed, dit lijkt mij iets wat ik vrij zelfstandig al zou gaan kunnen. Hè. De opdracht is duidelijk en ik ga dat zelf aanpakken. Hè. Natuurlijk met de nodige hulpbronnen die altijd ter beschikking zijn. En dan heb je nog eigenlijk de middengroep, zeg maar, die eigenlijk ook wel vrij zeker is dat het wel allemaal moet lukken binnen hun onderwerp van deze les, maar die toch wel nog misschien een vraagje zouden kunnen stellen en die dan ook wel die nodige hulp kunnen aanvragen. Dus het gaat er eigenlijk over van, heb je geen echte hulp nodig, heb je misschien een beetje hulp nodig of heb je echt wel nog wat extra hulp nodig? En dat heten we dan verlengde instructie, waarbij die groep ook nog met mij verder aan de slag gaat om dan uiteindelijk te landen bij het zelfstandig verwerken van de oefening.

Chantal Agda, deze muziek blijft me bekoren en daarvoor hoor je Ruben Callens en Sue naar aanleiding van het thema motivatie in de klaspraktijk. En dit lijkt mij ook een mooie om deze jaargang van de staat van ons onderwijs af te sluiten, want hiermee is de cirkel voor dit jaar rond. De allereerste uitzending van deze jaargang ging ik immers in gesprek met Maarten van Steenkisten, een vermaard onderzoeker naar motivatie van de Universiteit Gent. Onder meer motivatie in onderwijs en daarnet ging het over de toepassing daarvan in de praktijk. En daarmee illustreren we denk ik ook een van de bedoelingen van dit programma om zowel onderzoek op een toegankelijke manier te brengen, maar ook wat dit mogelijk maakt in de onderwijspraktijk. En dat allemaal met de nodige nuance en zonder de bedoeling om bijbels te gaan verkopen.

En voor ik het vergeet, zoals steeds, kan je me per e-mail bereiken met de reacties over wat je vandaag of de vorige afleveringen hebt gehoord, of ook met suggesties voor volgend jaar. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. En verder heb je nu ook 2 maanden lang de tijd om de uitzendingen integraal te herbeluisteren en die zijn terug te vinden op mijn Mixcloud-account mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mocht dat te snel zijn gegaan, dan kan je die link ook terugvinden op de fiche van dit programma op de website van je geliefde radiostation Radio Centraal.

0: hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tiendas para el pueblo del Estado Sucre.
3: Y es del chavismo y las características
4: de... Se inició por acá.
5: Parte 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: dos, tres, cuatro.
1: Yo, yo, yo, yo. Hey, ladies and gentlemen. Goedenavond, Antwerpen. Goedemiddag, Tangamandapio de las Mulas. Goedemorgen, Caracas, Venezuela. Alles oké? Hoe gaat het met jullie?
2: Ja, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Dus vandaag geen grapjes.
1: Yes, dames en heren. Maar wel, toch wel blijven hier bij de Poem aan Vlaanderen. We moeten onszelfs excuseren om 2 weken geleden afwezig te zijn. Ja, een van onze radioprogrammators van Poem aan Vlaanderen, namelijk Mr. Rockman, was even zo druk bezig.
2: Ja, en hij is wel de beste.
1: Ja, en onze gast heeft last minute afgebeld, ook wat een chaos. In ieder geval, we zijn hier en bedankt dat jullie ook aanwezig zijn aan de andere kant van de radio. Zowel el volumen, put up the jam, pump it up. We zijn hier met muziek, met alles en nog wat om deze weer te kunnen weerstaan. Let's go, Mr. DJ Barato aan de controles.
2: We gaan openen met een cover van de Smiths. Panico en las calles del mundo.

0: Cuelga el DJ.
1: Cuelga el DJ barato.
0: Panic in the streets of London.
1: Yes, yes, yes. Goedenavond, dames en heren. Hoe gaat het wel deze warme dagen in België? Dus van alles en nog wat aan het gebeuren. We gaan in deze programma ook van alles en nog wat spreken. We gaan over voetbal hebben. We gaan over goede ploegen, over slechte ploegen. We gaan niet over Messi spreken. We gaan ook niet over Ronaldo spreken. Maar we gaan van de echte helden van voetbal spreken. Namelijk...
0: Socrates.
1: Yes, yes.
0: Straks speelt Brazilië om 7:00 tegen Japan. Maar ik had beloofd, het is heel vreemd, maar ik had beloofd dat ik deze keer absoluut geen aandacht zou besteden aan de Wereldbeker. Omwille van alles wat fout loopt met FIFA, met Trump, met de opvang van de Iraniërs, met de Iraniërs ook.
1: Ja, ja. Wat is aan de hand?
0: Met alle spelers die beschuldigd zijn van verkrachtingen en aanverwanten. Blijkbaar ernstige beschuldigingen die toch over het hoofd worden gezien. Dus er waren voldoende redenen
1: the show must go on.
0: Om absoluut niet te denken aan voetbal. En toch, elke avond sta ik op... midden in de nacht en dan ben ik
1: op midden van de nacht ook.
0: Ja, ja.
1: Man.
0: Van, hoe zal het zijn met Paraguay?
1: man. Ik ben eigenlijk ook helaas niet zo patriotisch genoeg en ik ben niet opgestaan om de match van de Mexicaanse voetbalploeg te kijken. Ja, ik dacht dat sowieso toch wel, volgens mij is dat geregeld. De kartel had waarschijnlijk al gebeld van, ja, mannetjes, dat gaan we toch wel in orde komen.
0: El cartel del Chicharito.
1: El cartel del Chicharito, yes, ladies and gentlemen. Ja, wat is dat, met al de voetbaltoestanden en al de supersterren dat nog altijd meer verdienen? Dat is eigenlijk wel bluffen met het geld dat er wordt daar gespeeld en verspild.
0: Ja, en eigenlijk is het ook heel belangrijk, veel belangrijker dan de Wereldbeker, is dat gisteren was Molotov in het land.
1: Gisteren heeft
0: Molotov een concert gespeeld in La Madeleine in Brussel, samen met La Mala Rodriguez.
1: Ja,
0: ook bekend als La Mejor.
1: Ja. Voor de mensen dat had niet geen idee hebben over wie Molotov is. En dat is een iconische, we kunnen wel beschrijven, de Clemo Perez Exposition uit Mexico. Maar eigenlijk iets groter, zou ik zeggen. Ja, jammer genoeg voor de Clemo Perez. Sorry, Clemo. Maar het was toch wel een groep dat grote is van de Clemo Perez. Maar inderdaad, ben er niet geweest.
0: Jij bent niet
1: ik ben er niet geweest.
0: Met deze temperaturen zou het een oven zijn geweest. Even oven als Guns N' Roses in Afas Drone.
1: De Afas Drone.
0: In de Afas Drone.
1: Maar Guns N' Roses in de Afas Drone, dat was voor mij echt een verrassing. Ik dacht dat die gasten echt gestopt waren. Maar ik dus denk toch
0: dat ze,
1: niet.
0: Ik denk dat ze gestopt waren.
1: Maar we
0: zijn hier. De Bommen van Vlaanderen is alive. We gaan zeker ook ernstige dingen zeggen over de toestand van de wereld. Maar we gaan ook luisteren naar muziek. We gaan jullie ook af en toe doen vergeten dat de wereld een bepaalde toestand verkeert. En we hebben een volgend nummer klaar en dat zou...
1: Nee,
0: dat is heel waarschijnlijk onze vriend Benito.
1: Vámonos pues.

0: Sí, señor. Yes. Aquí estamos.
1: Dat was de bekende el conejito malo.
0: Bugs Bunny.
1: Bugs Bunny in actie in de Puma van Vlaanderen.
0: Yeah.
1: Ja, wij af en toe geven toestemming om ook van alles nog te draaien. Dat hadden we jullie toch wel gewaarschuwd van het begin van ons programma. Dames en heren, ja, wat een weer. Het weer verandert niet, blijft warm. En wat een week was dat in Antwerpen en in de steden. Temperaturen boven de 30 graden, niet normaal. Ja, wij hebben hier tips ontvangen om hoe kan je snel afkoelen met zo'n temperaturen. Tips zoals slapen in de frigo. Mannen, we moeten serieus zijn. Hè? Wat is dat voor een tip? Dat gaat gewoon niet. En dan ook jezelf... te gaan je ondergoed met ijsblokjes invoelen, dat is wel om te bedenken. En dus dat kan toch wel een goede tip zijn om af te koelen.
0: Interessant.
1: Yes, yes, interessant. Yes.
0: Interessant.
1: Voor de rest, hebben we nog andere tips om af te koelen?
0: Ja, zoals jullie weten zijn wij, de Pumas van Vlaanderen, uit Latijns-Amerika afkomstig. En daar is deze temperatuur eigenlijk een frisse winteravond naar onze normen. Overal in Latijns-Amerika, want Latijns-Amerika is één ding.
1: Dat moeten we toch wel nog eens herhalen.
0: Ja, ja. En we dansen allemaal salsa.
1: Yes, sir, yes, sir. Ja.
0: We zijn allemaal, het is overal de Andes en overal de Caraïben tegelijkertijd.
1: Yes, yes, sir, sir. Maar bo, even serieus, ik moet toch wel even melden dat in kracht van een goede bron in mijn geboortestad is eigenlijk nu koeler dan in Antwerpen.
0: En mijn jouw geboortestad?
1: Mijn geboortestad is El Grullo, Jalisco.
0: Ai.
1: Yes, waar er nu temperaturen van 24 graden zijn. Dat is wel coole temperaturen. Ja, ja, maf, hè. Want we zien elkaar dus dat onze wereld begint stilletjes te verbranden. En komt niet goed.
0: Yes, ook ondergrond, zoals jullie het gemerkt hebben, dat de tektonische...
1: Tektonische planken.
0: Planken.
1: Beginnen ze
0: plakken,
1: te...
0: Plakken. Platen. Beginnen te verschuiven. En dat betekent ook dat, dus dat het vuur daaronder...
1: begon ook te bewegen.
0: Aan het bewegen is... het gaat niet goed.
1: Onze steun en onze hart aan de mensen in Venezuela...
0: Yes.
1: We hebben zelfs in Venezolaan toevallig vandaag op studio. We gaan even wel een paar vragen stellen. Mr. Venezolaan, is het lang geleden dat dat ook zo'n aardbeving is geweest van deze magnitude?
0: La última vez fue en 1967.
1: In 1967... Is de laatste grootste aardbeving geweest?
0: Sí, bueno, en una ciudad grande, ¿no? Porque hay ciudades pequeñas y ahí sí fue hace relativamente poco.
1: Ja, ja, en in grote steden. En dat gebeurt toch wel ook dikwijls in kleine steden. Maar is er dus, zoals andere, zullen we zeggen, andere regio's in Amerika, is Venezuela toch wel een gevoelige plek voor aardbeving? Is dat dik? Een gewoonte, zullen wij dat zo noemen?
0: Bueno, una costumbre yo no lo llamaría así, ¿no? Porque no, es como mucho, pero sí ha pasado.
1: Oké. Dankjewel voor jullie commentaar. En onze goede vriend, een Venezolaanse vriend, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Steun naar alle mensen in Venezuela. Ja, Latijns-Amerika wel dikwijls wel getroffen voor aardbevingen. En natuurrampen, orkanos is nu het seizoen, maar dat wordt erger en erger.
0: El Niño seizoen.
1: El Niño seizoen en El Niño, mooi gespeeld El Niño In Borgerio, ook in Sphinx. Borgerio was ook aanwezig, El Niño. Ja, ja, ja.
0: En hoe was het optreden van die andere geweldige Latin superhelden, Sindicato Sonico?
1: Ja, even goed. Waarschijnlijk goed optreden. Dankzij eigenlijk al de fantastische ambiance van mooie mensen die naar de Sphinx nog altijd komen en terugkeren elk jaar. Jawel, genoeg gepraat.
0: Is er nog een plaat?
1: We gaan nog een plaat draaien ten ondersteunen van de Braziliaanse ploeg. Dat tegen een enkele...
0: Ja, want als wij dat nummer niet draaien, dan gaan ze waarschijnlijk
1: dan gaan
0: verliezen.
1: Ze verliezen. Ja, ja, ja, ja, tegen de Japaners. Dat spelen ze nu met een AI-chip in. Zullen ze dat zo spelen, de Japaners?
0: ze zullen zeker luisteren naar een nummer. Dat is mijn favoriete nummer in het Japans.

0: ao chileno de Rocinha. Ah, muito obrigado.
1: Ja,
0: muito
1: en, obrigado. 03-232-30-30 is onze telefoonnummer. Als, als je weet wat de vertaling is van de titel van het nummer dat we net gehoord hebben.
0: Yes,
1: jullie... Oshi,
0: Chinello, Chinello de Rocinha.
1: De Rocinha. Dan krijg je een cadeau van de Bomen van Vlaanderen, met name.
0: Ja, is namelijk een gratis ticket voor een gratis vrijdagconcert op een Luchttheater.
1: Yeah.
0: Yeah, dames en heren. Binnenkort beginnen ook de festival vrijdagconcert op een Luchttheater.
1: Ja.
0: Iedereen naartoe. Dus als je belt met de juiste vertaling van Chinello de Rocinha... Je kan een ticket winnen.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk. En,
1: daar staat de Bomen van Vlaanderen bekend voor onwaarschijnlijk goede cadeaus.
0: Goede prijzen. Yes. Ja. En zeker omdat we ook een verantwoordelijke radioprogramma zijn, wij gaan deze cadeau toch wel geven met ook een ijsje. En dat kunnen toch wel deze warme dagen toch een beetje afkoelen.
1: Dat trakteren we. En eigenlijk straks, als het programma gedaan is, hier in onze studio's aan de kaaien in Antwerpen, gaan wij eigenlijk iets proberen te eten of te drinken... in de buurt. en om als excuus om naar de eerste helft van de match te kijken. Dus als jullie, beste taalrijke luisteraars, ons

0: herkennen ergens in een of andere frituur nummer 1.
1: Maar we moeten wel een tv
0: geef
1: zijn.
0: Geef maar een seintje en dan gaan we jou een pakje friet.
1: Anders gaan we toch wel het programma moeten een kwartiertje vroeger moeten stoppen, jong, echt.
0: Ja, dat is goed, dat gaat. Maar we gaan even nog altijd blijven in de Braziliaanse sfeer. Deze keer met een van de andere helden van de Braziliaanse muziek en dat is Caetano Veloso.
1: Yeah.

0: En de Boel van Vlaanderen is perfect neutraal.
1: Yes,
0: en omdat we perfect neutraal zijn, volledig onpartijdig. En ik weet niet of dat geldt als een rijmpje, volledig onpartijdig. De Boel van Vlaanderen zal ook een nummertje draaien.
1: Ten ere van
0: onze Japanse helden.
1: Natuurlijk.
0: Maar dat was dus, dit was dus Caetano Veloso Ao Vivo. Dat is toch wel een legendarische muzikant.
1: Natuurlijk, Mr. Caetano. Ik ben echt fan van. Oké.
0: Die ook op een of andere manier, als ik me niet vergis, een rol speelt in Ainda Estou Aqui, een van de beste Braziliaanse films van de afgelopen jaren.
1: Samen met
0: Ainda Estou Aqui, I'm Still Here. Samen met O Agente Secreto, The Secret Agent. Heel veel heel straffe Braziliaanse films worden gemaakt tegenwoordig. Dat kunnen wij niet echt zeggen, helaas, over de Venezolaanse filmproductie. What about de Mexicaanse filmproductie?
1: De Mexicaanse filmproductie heeft toch wel een piek naar boven, stilletjes is naar boven, maar helaas ook wel... ik zou zeggen, gedeeltelijk is een beetje aan het proberen de telenovela gehalte
0: omhoog te krijgen.
1: Nee, weg te halen.
0: Waarom?
1: Ja. Een echte film en echte cinema te maken. Maar ja, toch wel. Blijven ze bezig. Yes. En toch wel vooral veel kritische films. En het maakt dat eigenlijk al een bedoeling is en van sommige kunstenaars. En toch wel een oproep te zijn.
0: Maar wat valt te bekritiseren nu?
1: Wat valt te bekritiseren?
0: Het gaat toch geweldig. Mexico is host van de Wereldbeker.
1: Inderdaad.
0: Wat kan mislopen?
1: Er is nog altijd wel een klein probleempje in Mexico. Er zijn nog altijd duizenden vermiste mensen gevonden. Nog geen idee wat is met de mensen gebeurd.
0: Dat is op dit moment bezig in Mexico.
1: Ja, de zoektocht blijft. Las mujeres, las madres buscadoras, de zoekende moeders noemt, een van de grootste groepen die actief is in Mexico, nog zoektocht van verdwenen mensen aan doen. En wie heeft dat de oorzaak gedaan? Dus dat is het probleem. We blijven spreken over maffia, we blijven spreken over regering, we blijven spreken over... Ja, we weten eigenlijk niets van. Dus dat is jammer genoeg. En dat is een van de films die toch wel nu aan licht komen, om een beetje te vertellen wat het zou zijn. Het is trouwens een zeer goede film. Ik ga meteen onderzoek doen. Ik was onder de indruk. Want eigenlijk is het een Mexicaanse Belgische productie. Gedraaid door de broers van Dardenne.
0: Ja.
1: Dat zijn dus broers, hè?
0: Ja.
1: Dus dat zijn echte...
0: De Gebroeders Dardenne.
1: De Gebroeders Dardenne. Een Mexicaanse film gedraaid over deze problematiek. We gaan meteen onderzoeken om geen leugens te vertellen, want het is zeker een aanrading.
0: Is dat Mexico 86?
1: Nope. We gaan dat nog zoeken. Momenten.
0: Wij gaan nog ondertussen zoeken. Ondertussen gaan wij dus... het recht op antwoord bieden aan onze Japanse helden van de Tokyo Ska
1: Paradise Orchestra.
0: Suka Paradiso, Tokyo Suka Paradiso.

0: Tokyo Ska Paradise Orchestra. Tokyo Ska Paradise
1: Ik hoop dat dat echt een goede match kan worden straks met veel Braziliaanse dansjes, maar ook in deze thema, The Last Ninja, supergoeie. Ik blijf hier nog altijd aan zoeken de naam van deze geweldige film, dat voor mij de indruk heeft gemaakt dat dat eigenlijk is gefilmd. Het is gefilmd in Mexico, maar allemaal Mexicaanse acteurs. De productie is een Belgische productie.
0: De Gebroeders Dardenne.
1: Ja.
0: Een Belgische co-productie. Voilà. Maar in ieder geval, ondanks de giftige aanvallen van sommige misnoegde Vlaamse filmmakers, de Vlaamse film is aan het boomen. En bij uitbreiding de Belgische film. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de kwaliteit van onze cinema aan het stijgen is.
1: Het is te hopen.
0: Overal in de wereld. Dus niet alleen in Cannes, maar ook in Cannes. Vooral niet panikeren als er artikels verschijnen in een of andere krant.
1: La Sibylle.
0: La Sibylle
1: is de naam.
0: Theodora.
1: Ik heb een correctie hier. Het is niet van Dardenne. Excusez-moi, mon chéri. Dus de film noemt La Sibylle. We gaan nog dieper onderzoeken om de juiste informatie, omdat wij verantwoordelijke radio doen.
0: Ja, maar er is ook een goede Mexicaanse film, Sin Señas Particulares, dat ook ongeveer op hetzelfde moment als La Sibylle werd gereleased. En het is ook een straffe film, maar La Sibylle is zeker ook een straffe film. Dus terwijl onze DJ Rockman Santos op zoek blijft gaan naar wie de producenten zijn van La Sibylle, wat wij helaas niet van buiten kennen. Dat is geen paraat.
1: Ja, voor mij is het ding dat ik zie een film, maar en ik probeer altijd zo te. Ik kijk altijd wel dat. Ik kijk altijd wel de hoe noemt dat? De credits. Ik vind dat ook wel
0: een
1: belangrijk.
0: Creditskijker in de house.
1: Maar ondertussen, ik denk dat ondertussen mijn brein na al de drugs gebruikt en is eigenlijk al een beetje kapot gegaan. Ja. En dat kan ik niet meer onthouden.
0: Maar een creditskijker zijn, dat is op zich al verdienstig.
1: Ja, ik vind dat wel belangrijk, wel, toch wel, hè. En zeker wel echt zo echt een chapeau voor alle mensen die achter de schermen, zoals de mensen dat de micro's vasthouden, wat een werk, hè. We hebben ooit een ervaring gehad met een film van de maestro Orlando Green. Wat is dat gebeurd met de film? Wat was de naam van de film? Dat was eigenlijk een korte film.
0: Dat was een videoclip voor El Sindicato Sonico.
1: Nee, dat
0: werd gedraaid in één take. Dus dat
1: one
0: is
1: take film.
0: The Magic of Film. Dat was een kort film van ongeveer 3 minuten of 5 minuten of zoiets. En dus dat werd gedraaid in één take. En dat gaat dus van de kelder van een huis helemaal naar boven tot helemaal in de tuin. Dat is de videoclip van een marginaal. En dat is heel waarschijnlijk, volgens de statistieken, we liegen niet, we zijn een ernstig radioprogramma.
1: Yes.
0: Volgens de statistieken en wetenschappelijk onderzoek is dat de beste videoclip die ooit werd gemaakt.
1: In one take.
0: In Antwerpen.
1: In Antwerpen, yes, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar ik ben aan het spreken ook voor een andere productie.
0: Marginaal.
1: Een andere productie.
0: Marginaal.
1: Zelfs de festival van de Latijns-Amerikaanse film in Antwerpen in een van zijn eerste edities heeft gehaald.
0: Ja, maar het is eigenlijk nu het moment om het evenwicht te behouden tussen de Braziliaanse en de Japanse muziek. We hebben al drie Braziliaanse nummers gedraaid. En om het evenwicht te bewaren, want we hebben ook één Japans nummer gedraaid. Om het evenwicht te bewaren gaan we dus nog een Braziliaanse nummer draaien. En dit is Zeeuw met Vagarosa.
1: Play the funky music.

0: Yes.
1: Yes.
0: We're still alive. Ja. En we moeten zeggen, bedankt om te lasteren. Wij hebben een geweldige jaar achter de rug gehad. Fantastische interviews, fantastische muzikanten, schrijvers, kunstenaars, kunstenaressen, tekenaars, tekenaressen, dansers, danseressen. Van alles en nog
2: wat. We hebben ons huiswerk gemaakt.
0: Yes. En toch wel willen we wel bedanken aan de mensen, zoals we straks hebben gezegd, achter de scherm van de films. We willen bedanken aan de mensen achter de scherm van de radio, dat wij niet elkaar tegenkomen. Allee, zo toevallig op een frituur of zoiets. Maar wel zeggen wel, dank u wel voor al de werk achter. Maar de Poem van Vlaanderen, wij blijven nog altijd hier bezig. Geen plannen voor vakantie?
1: Nee,
0: wij gaan gewoon blijven draaien.
1: Ja, altijd. Ja,
0: dat is het.
2: Wij draaien voortdurend in de Poem van Vlaanderen.
0: Of course.
2: Nee, maar echt, onze gedachten gaan dus niet alleen naar de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het blijft volgens onze bronnen nog altijd aardbeven in Venezuela. In verschillende steden in dezelfde buurt. Niet alleen van La Guaira, de meest getroffen zone, maar ook hoofdstad Caracas, waar ook gebouwen in elkaar zijn gezakt en ingestort. Ook steden niet zo ver daar vandaan, zoals Maracay en zoals San Felipe en dergelijke steden. Onze gedachten gaan er naartoe en ook onze expliciete uitnodiging naar de luisteraars van Radio Centraal en de luisteraars van de Poem van Vlaanderen om zich te informeren. En als jullie een of andere manier vinden om steun te geven aan de slachtoffers, aarzel niet, want dat is heel hard nodig. Zeker nu dat...
0: Dank u wel.
2: De situatie in Venezuela was al moeilijk genoeg. Nu zal het zeker nog moeilijker worden. Onze steun ook naar de Buscadora moeders van Mexico in deze moeilijke dagen van afleiding met de voetbal. Yes. Dat is ook een van de redenen waarom het altijd super dubbel is om naar de voetbal te kijken, want het is een afleiding.
0: En zeker wel ook in de Verenigde Staten. Binnenkort, we gaan een beetje politiek doen, binnenkort de Verenigde Staten 250 jaar bestaan. Yes. Dus wij wensen het veel succes. Hopelijk nog 250 jaar meer.
2: Ja.
0: Dat zit ongeveer in dezelfde lijn als België.
2: Zoiets, ja.
0: Ja.
2: België is van 1830.
0: Ja. Dus dat zit wel een beetje hetzelfde. Ja.
2: Wiskunde en de Poem van Vlaanderen. altijd een topcombinatie. Nee. Dus België is bijna 200 jaar oud. De Verenigde Staten is een pak ouder. Maar wij gaan absoluut geen oud shamen.
0: In ieder geval, wij vinden het toch wel erg dat de Puma van Vlaanderen is niet uitgenodigd naar de grote evenementen.
2: Nee. We gaan jullie ook niet uitnodigen wanneer de Puma van Vlaanderen 250 jaar oud wordt.
0: Ja,
1: fuck you.
0: Ik had wel gezien wel om Vanilla Ice nog wel te zien.
1: Fuck you.
0: Maar wij zijn nog hier. De spanning begint te groeien. Weer een aantal minuten voetbalmatch. En we gaan nog op ondersteun van de Braziliaanse ploeg wel positieve vibration te sturen.
2: Ja, en nog één Braziliaans nummer om het evenwicht te behouden.
0: Yes.
1: Skibidi-dab-dab-dab.
0: Voor België is volgende match, of komende donderdag, woensdag. Woensdag.
2: Vrijdag, ja, 1 juli.
0: Ja,
2: om 10 uur.
0: Yes, yes. Er wordt wel verwacht dat die mensen moeten winnen.
2: Tegen Senegal.
0: Yes, ja, daar zitten we toch wel een beetje ook spanning.
2: Ja, wij zeggen alvast een grote Jerry Juf aan onze Senegalese luisteraars.
0: Joop. Ja, maar we hebben een aantal wel Senegalese luisteraars, inderdaad.
2: Ja, Jerry Juf.
0: Dus we zijn er bij jullie.
2: Ja.
0: We love you.
2: Ja, als wij een plaat hadden van een Senegalese band, en die zijn er heel veel, dan zouden we draaien. Maar omdat wij het evenwicht moeten behouden tussen Japanse en Braziliaanse muziek, gaan wij nog één nummerke van Seu Jorge draaien.
0: Oh, eso.
2: Convite pra vida.

0: Hi, seu Jorge, convite para a vida. En ja, we komen al stilaan bij het einde van deze aflevering van de Bomen van Vlaanderen. We zijn altijd heel blij om jullie te mogen afleiden, een uurtje.
1: Ja, en zeker op zo'n warm dag als vandaag. Te begeleiden tijdens het koken.
0: Ja. Zoiets.
1: Ja.
0: Wij zien jullie heel graag, nog altijd, ondanks alles.
1: Ondanks alles en ondanks dat jullie hebben niet kunnen raden de juiste vertaling.
0: Nee. Ofwel hebben geraden, maar hebben niet
1: gedurfd
0: de moeite
1: om te
0: niet gedaan om 03-200-32-30-30 op te bellen. Maar we zien jullie nog altijd.
1: Yes,
0: even.
1: Sir. En we beloven dat dit gaan we maken om een Instagram page te maken, Instagram profiel te maken van
0: ja,
1: de Puma's. Dat is de volgende stap in de
0: voornemens.
1: Evolutie.
0: Ja, evolution.
1: Voilà.
0: Dus wat is het laatste nummer dat we gaan
1: spelen?
0: Het
1: laatste nummer is speciaal voor de voetballiefhebbers. Dit komt van een klassieker van Mano Negra. E plaqué.

devenir champion des mondes de

0: Puma van Vlaanderen eindigde zo net met een voetbalsong. Wij beginnen er meteen. De Congolezen hebben van alle reden om feest te vieren. Niet alleen omdat het morgen verjaardag is van hun onafhankelijkheid, 30 juni 1960. 30 juni 1926, 64-jarige onafhankelijkheid, maar natuurlijk ook omdat hun ploeg op de wereldbeker doorgaat. Tegen Engeland speelt binnenkort. En ze hebben een speciaal dansje, de Congolezen, als ze scoren. De Fimbu. De Fimbu is een dans uitgevonden eigenlijk, of geïntroduceerd door Félix Wazekwa. En hij heeft ook speciaal voor deze wereldbeker, voor het Congolese nationaal team, Le Léopard, heeft hem ook een nummer gemaakt, de Fimbu Forever. En het is dus eigenlijk, ja, dat is zo wat de officiële Congolese World Cup song, Fimbu Forever, van Félix Wazekwa. En vandaar, als ze scoren, zie je ze allemaal precies mijn zweep slagen. De Fimbu, Félix Wazekwa.
1: Tokoma ko vivre na fufuna discussion. Moi et peto longo la fufuna mesa ezate. Tozo changer kaka ba discussion. Ba diversaire ba ko cité. Maile la bangonde sukiwana. Des questions, DJ Marina.

De Sabaar drums zullen woensdagavond ongetwijfeld ook klinken, luid klinken in Dakar en in de rest van de wereld waar Senegalezen wonen. En zeker als ze hun match winnen tegen dat klein ploegje in het rood. Youssou N'Dour en de Super Étoile de Dakar was dat touw uit de LP Immigré Bitim Reu uit 1988. Dat was zo wat of misschien de definitieve doorbraak van Youssou N'Dour buiten Senegal of toch in Europa. LP die uitkwam op het Celluloid label. Toch bij de mensen die in die periode geïnteresseerd waren in Afrikaanse muziek. Het is pas later dat hij ook meer de Poppy Tour, de pop, met popartiesten zou gaan samenwerken en met westerse producers. Dit klinkt nog zeer authentiek, Mbalax, Immigré de LP, Tau het nummer. En een van de backing vocalists van Youssou N'Dour in de Super Étoile de Dakar was Ousseyn Diaye. En datzelfde jaar, 1988, bracht hij ook zelf een LP uit, Autoreel. Grotendeels ook met begeleiding van de Super Étoile de Dakar, ook Youssou N'Dour. Voor één keer deed hij dan eens de backing vocals voor Ousseyn Diaye. Je hoort het nummer Malika uit die LP.

0: The late and great Sonny Okusun was dat met Give Power to the People uit zijn gelijknamige LP Give Power to the People. Helaas dus late, maar hij was inderdaad great Sonny Okusun. Roger, de Roger nu, Roger Damaouzan en zijn orkestre, of niet zijn, want ik weet niet wat dat van hem was. Het was een soort begeleidingsgroep in Benin, Les As du Benin. Roger Damaouzan en Les As du Benin. Tirez, tirez, trekken, trekken.
1: Maintenant, nous allons tirer. Jo, ja, ho, jo, ze.

De Zigzag Band uit Zimbabwe, een groep die ontstond in de jaren 80 en een eigen stijl van muziek ontwikkelde. Zo'n mengeling tussen de typische Zimbabwese shunguram, of ik weet niet hoe het de stijl heet eigenlijk, muziek en dan reggae. Hier dit nummer met duidelijke reggae invloeden ook. Het was eigenlijk reggae uit Zimbabwe, hè. Ndoita Ripi Zano. Maar hun muziek noemden ze dus Chigio Music. En de groep werd dan ook de Chigio Music Kings genoemd. De groep bestaat ook niet meer. Een aantal muzikanten zijn ook overleden weer al, helaas. En vorig jaar, denk ik, bracht het 2025, het Analog Afrika label een compilatie uit van muziek van de 3 of 4 LP's die dat de Zigzag Band uitbrachten. Als het zo van dat veel te warm weer is, ik weet niet waarom, krijg je altijd zo de neiging van Caribische muziek, of toch af en toe is nog eens een Caribisch LP'en op te zetten. Ik kan het ook vandaag niet laten. Supersterns, of supersterns misschien, je zult het op, Frans, op zijn Frans moeten uitspreken. Dat is muziek uit Guadeloupe, of is Martinique, ja, uit de Franse Antillen in ieder geval, van de jaren 70. Ik ga gewoon een instrumental spelen, Supersterren, zo is het, Supersterren number 1.

number one uit 1978. Altijd plezant, die synthesizerkes en orgeltjes in de Antilliaanse muziek uit die tijd. Trouwens, als u graag een Creole-Afrikaans dansje placeert, dat kan ongetwijfeld ook op de 14 juillet party die Radio Centraal al zoveel tiental jaar lang organiseert rond de 14 juillet van het jaar, ga je door op le dimanche, zondag 12 juillet, 12 juli, van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, tot middernacht. En het gaat door in Bar Tati, dat is in Berchem, op de Victor Jacobslei. En ja, wie weet speelt de Pierre of een van de andere DJ's daar wel dit ander geweldig Antilliaans nummerke met een, ja, met een heel plezant orgeltje in, vind ik. L'Orchestre Révélation, onder leiding van Raymond Guagnat en Non Mademoiselle.

kidding.

Oude originele Ghanese singeltjes uit de jaren 60 en 70. Dat mag, dat moet zelfs kraken. Als ze niet zouden kraken, zouden ze niet origineel zijn. Je hoorde zo net de Third Generation Band. Dat was een van de vele army bands in Ghana. Onder leiding van Corporal Sammy Kwampa met Fawakuma Mamio. En daarvoor Sikeman en zijn Carousel 7 band. Zij zongen Mensa na Mansa. En dit is Okukuseku number 2 band. Later zou ze gewoon Okukuseku zijn. Maar in het begin was het Okukuseku number 2. Dus ik vermoed dat er ook een number 1 was. Number 2. En daarna gewoon Okukuseku. Yenko.

Effia Nyama van de African Brothers Band onder leiding van Nana Kwame Ampidu. Helaas is het tijd om het helemaal uit te spelen. Het is bijna 8:30. Vanavond een herhaling van Freaking van vorige week. Want Koen kon er niet geraken vanavond, dus ik krijg een herhaling van vorige week. Afrobro is er opnieuw, wel met een verse uitzending. Volgende week, maandagavond, 7:00. Tot dan.

freaks, listen to the freak show. Morgen 23 juni speelt de Separatist Party een concert in Pilar. Voor de luisteraar op leeftijd, ook wel gekend als VUB Cultuurcafé in Brussel. Separatist Party is Mike Reed, Bichin Bagas, Ben Lamar Gay en Marvin Tate. En ze spelen het laatste concert van het seizoen voor Oorstof. Morgen dus in Pilar, vandaag mixen we een aantal geassocieerde tracks. Starten doen we met Ben Lamar Gay. Welkom bij Freaksy.

0: terms of endearment. She was one of us.
1: Het eerste uur van Freakscene ging naar de Separatist Party. Mike Reed, Bichin Bagas, Marvin Tate en Ben Lamarque. Je hoort dus ook nog tracks uit Bagasilators, de OLAP van Bichin Bagas en uit Open Arms to Open Us. En één nummer van Sandra uit Crystal Spears, hoorde u het titelnummer. De Separatist Party speelt morgen dinsdag 23 juni een concert in Pilar. Dat is het VB Cultuurcafé van voorheen Pilar in Brussel, de Separatist Party. Een relatief nieuwe band is Full Size. Band van Ashley Burroughs, Dustin Burroughs, Bill Nace en Eva Killinger. De OP uit op Open Mouth en Three Lobed Recordings is getiteld Play the Song. Het is Full Size Play the Song.

0: Goedenavond, dit is het programma Smegma op Radio Centraal.
1: Van start vanavond met de Merkaba Brotherhood. De Merkaba Brotherhood bestaat uit Roman Norfleet, ook actief in de Cosmic Tones Research Trio, en Andre Raya, Brown Calvin van Brown Calculus Be Present Art Group. Geïnspireerd door esoterische teksten, heilige beelden en mystieke gedachten, laten die twee bombast achterwege en volgen hun eigen ritmes. Ze combineren lage, tapevervormde bellen en klokkenspellen met kronkelende Rhodes piano herhalingen en vermengen hun geometrische improvisaties met sprankelende soundscapes en psychedelische effecten. Het korte album, zo'n 21 minuten, lijkt een vintage ruimtereis en voert ons mee in een vortex die ons naar de kern van de Merkaba Brotherhood leidt. En wie bekend is met de science fiction programma's uit de vroege jaren 60, zoals Doctor Who, dan zal de audio op dit nummer precies het soort futuristische achtergrondgeluid noemen dat de BBC Radiophonic Workshop gebruikte voor ruimteachtige geluidseffecten. Maar de vraag, alles in totaal blijft natuurlijk, waar worden we naartoe gebracht? Keren we ooit terug? En wie is deze broederschap eigenlijk? De broederschap lijkt zich bijna als een geheim in het volle zicht te bewegen, om het even in aardse termen te zeggen. Het is eigenlijk een duo wiens muziek meer goddelijk aanvoelt dan technisch gecomponeerd. Wat er bekend is, draagt alleen maar bij aan de intrigue. Roman Norfleet en Andre Raya behandelen ritmen als een drager van verborgen kennis en vormen geluid zoals mystici symbolen vormgeven. Dit titeloze album, gewoon de Merkaba Brotherhood, gedraagt zich bijna als een gecodeerd manuscript waarin texturen fungeren als diagrammen en melodieën flikkeren als signalen uit een innerlijke kamer. Gebruikmakend van esoterische teksten, heilige beelden en een diep vertrouwen in improvisatie, transformeren ze ruis in filosofie en vibratie in een soort gedeelde taal waarmee ze de luisteraar uitnodigen in een ruimte waar puls en openbaring onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken. Dit album voelt alsof het ons heeft geparachuteerd naar de plek waar al die tussenliggende noten zich bevinden en waar nog niemand er ooit heeft geordend in een soort inventaris. Wat, als je even zal terugkijken op de bizarre en wilde excursie die we nu even gaan maken gedurende die 21 minuten, best een opwindende gedachte kan zijn. De Merkaba Brotherhood.

yeah.

Thank you.

Thanks, Mr. Lindsay.

Guguletu Duma, een in Berlijn gevestigde sonische dichteres, zo noemt men dat tegenwoordig, een sonische dichteres, muzikante, componist,

layer after layer. Het openingssalvo, zo dadelijk, weerspiegelt zijn titel in zijn vakkundig gelaagde millefeuille van handtrommels, orgeldrones en synthflitsen. Een weloverwogen, holistisch proces dat dan daarna doorloopt in de 11 complexe nummers van dit elektro-akoestische album. Op het zogezegd, zo net vermenoemde eerste nummer creëert dit een rijke achtergrond, waartegen Dumama's Morshiba-achtige down-tempo-serenade zich kan hullen. En vanaf dat moment ontvouwt Towards an Expanse zich als een liefdevolle verbinding tussen muziek en verhalen vertellen, waarbij Engelse teksten worden vermengd met gefluister en met xhosa-gezangen. Instrumenten zijn alom tegenwoordig op deze Towards an Expanse, warme tokkels van de contrabas, scheurende saxofoon, de resonerende tonen van de Uhadi-strijkstok, rietachtige ruis, dreunende idiofonen en volop nachtelijke gitaar, allemaal geleid door Shahzad Ismaili, de Pakistaans-Amerikaanse multi-instrumentalist van wereldklasse die als sessiemuzikant heeft gewerkt voor artiesten als Yoko Ono, Lou Reed, Bonnie Prince Billy, Beth Orton enzovoort. Naast deze gevarieerde geluiden allemaal wordt Towards an Expanse gedreven door een dialoog. Een dialoog tussen Toemama en haar voorouders. En dat voortbouwend op oude folkloristische verhalen. Verder noemt Toemama iconische Zuid-Afrikaanse artiesten zoals Miriam Makeba en Madosini als inspiratiebronnen. En verwijst ze ook naar hedendaagse artiesten zoals Sudan Archives en FKA Twigs. En uiteindelijk is deze rijke synthese de lijm die het album bijeenhoudt. Magische muziek, mensen. Towards an Expanse. Toemama. En wel nu.

Spirit Muse Records verscheen zo pas, het is te zeggen, in 2025. Dat is ook nog zo pas. Journey to Napta Playa, een nieuw album van componiste en multi-instrumentaliste Angel Bat Dawit uit Chicago, die we ooit eens zagen op een Sound in Motion festival. En ook multidisciplinair kunstenares en muzikante Naima Nefertari uit Londen heeft daaraan meegewerkt. En we brengen dat nu even kort onder de aandacht, dat album, omdat het uiteindelijk bij de rest past. Het is een krachtige meditatie over herinnering, methodologie en voorouderlijke wetenschap en put diepe inspiratie uit oude astrologische steencirkelverhalen. Van Napta Playa, verscholen in de afgelegen woestijnen van Nubië. Het duo combineert hier spirituele jazz, hemelse elektronica, voorouderlijke instrumenten en verhaal vertellen. Hun instrumentarium bevat fluit, klarinet, vibrafoon, kalimba, kleipotten, gongs, mondharmonica's, piano's en synthesizers. Gelaagd met klanken zoals Winds of Neptune en Rings of Saturn, wat dat ook mogen zijn. Om toekomsten te schetsen die geworteld zijn in oeroude kennis. Het album is een verhaal van begin tot eind en de tracklist fungeert als een soort kosmische verhaallijn van woestijnbezweringsrituelen en rituele processies tot astrale ceremonies, begrafenissen en bevrijding. Enkele fragmenten maar, want meer tijd hebben we niet. Angel Bat Dawit, samen met Naima Nefertari, Journey to Napta Playa.

Eind mei werd een nieuw album van Phlox uitgebracht. Het duo bestaande uit drone-specialist Werner Durant en percussionist Uli Homan. Na saxofoon en Indische Persische fluitend hebben gestudeerd, is de in Berlijn gevestigde Durant een zeer gewaardeerde protagonist in de drone-scene geworden, bekend om zijn zelf gebouwde blaasinstrumenten, zoals buisklarinetten en zijn PVC, ney, fluiten en horens. Zijn partner in Phlox, een goede vriend van hem, is dus Uli Homan, wiens vroege kennismaking met muziek uit Azië, Indië en Afrika leidde tot studies in drumming en later ook nog in tombak, of de bekertrommel, en in daf, of een platte Iraanse frame drum. Homan speelde in een aantal projecten die de taal van de klassieke Persische muziek verkenden en begon zijn eigen snaarinstrumenten te bouwen. Hij is namelijk een opgeleid timmerman. In 2014 werkte hij samen met Durant en ook met Amelia Cooney aan het album Clearing. En in 2018 besloten Durant en Homan als duo verder te gaan en was Phlox geboren. Op de nieuwe release Lagoon verkent het duo verder de esthetiek die het heeft ontwikkeld op hun titeloze debuut uit 2023. Op het inmiddels opgeheven Zera-label verschenen. En Durant en Homan creëren hier drone-achtige soundscapes gebaseerd op hun zelfgebouwde blaas- en snaarinstrumenten. En op de percussie en subtiele elektronica. Ze buiten daarbij extra inspiratie uit krautrock. Luister zo dadelijk maar eens naar het onweerstaanbaar hypnotiserende, steeds veranderende ritmische patroon van het titelnummer, dat een twintigtal minuten duurt. En ook de vierde wereldesthetiek van John Hassell is erbij betrokken. En daarmee positioneert dit duo zich mooi tussen traditie en experiment. Phlox met Lagoon, de titeltrack.

Het aardoppervlak bestaat voor ongeveer 71% uit water. En aangezien ons lichaam daar ook een klein beetje onder zit, is het niet moeilijk te begrijpen waarom water zo vaak een bron van artistieke inspiratie is. De Oostenrijker Werner Daveldekker en de Australiër Lawrence English bundelen hun krachten voor hun derde gezamenlijke album, Fallen Tides, om kustgebieden, getijden en de cyclische veranderingen die overal op ons uitgestrekte wereld voorkomen, te onderzoeken en te verkennen met de vraag: welke impact hebben wij op de wereld waarin we leven? De 7 stukken op Fallen Tides zijn allemaal ontstaan uit veldopnames van Lawrence English aan de kust, die vervolgens door Daveldekker werden bewerkt en waaraan hij ook nog wat elektronische elementen toevoegde. Deze Fallen Tides is gewoon een prachtige compositie geworden, een die luisteraars toe kan brengen zich over te geven aan de stroom van de tijd, afleidingen opzij te zetten en zich te concentreren op biofonie. In de laatste minuten van de compositie, u zal het horen, verdwijnen de elektronische geluiden, waardoor eenzelfde rust ontstaat als die je voelt aan de oever van een beekje, tot de allerlaatste seconden, wanneer de klanken zachter worden en abrupt eindigen, als een plaat waarvan de stekker is getrokken. Wetenschappers waarschuwen namelijk dat we mogelijk de stekker uit de natuur trekken, maar in de toekomst zou het wel eens andersom kunnen zijn. De pièce de résistance voor vanavond. Werner Daveldekker en Lawrence English. Fallen Tides.

0: our youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: Zo is dat. En daarmee bent u natuurlijk terug bij Petit Salon. Voilà.
2: Goedemiddag, Anthony.
1: Goedemiddag. Het is hier frisser dan ik dacht eigenlijk.
2: Ja?
1: Ik ben heel blij dat het hier maar 33,7 graden is.
2: Met ramen open en ventilator.
1: Ja, de ramen aan de achterkant waar dat er nog wat planten staan.
2: En verfrissende sencha thee, die koud, cold brew,
1: voilà, zoals men zeggen.
2: Daar heb ik heel flink gisteravond, gisternacht, nog ingezet in de frigo. Dus een kapje de thee bij het koude water, rechtstreeks in de fles heb ik dat gedaan. En dan laat je die overnachten in de frigo. En dan van de morgen heb ik die geproefd. Die was straf genoeg, bitter genoeg.
1: Dat gaat ons deugd doen. Hij smaakt alvast heerlijk en we moeten hier al geen water koken. Ik denk dat dat een heel groot voordeel is.
2: Dan heb ik die ook nog dus gefilterd. Ik heb die terug in de frigo gezet. En dan heb ik die toch een paar uur voor de radio uit de frigo genomen.
1: Zo doen we
2: dat. Want ijskoud is niet goed voor de nieren.
1: Zo is dat. Het schijnt dat je daar ziek van wordt van te koud drinken.
2: En dan kan ik misschien nog iets meegeven. Even de theelessen. De blanke hipsters die met thee bezig zijn, die vinden het heel belangrijk dat je water een zo laag mogelijke droogrest heeft.
1: There you go, ik zie het. Ja.
2: Droogrest moet ik niet uitleggen.
1: Nee. De mineralen die overblijven.
2: Dat legt zijn eigen uit, inderdaad. Oh. Dus gisteren ging ik sowieso water kopen voor die cold brew. En dan dacht ik, ik heb nu toch tijd even checken in het natuurhuis welke van de vier waters daar aanwezig de laagste droogrest dus heeft.
1: Dus we zijn er helemaal voor klaar voor, zou ik. Wij hopen op drie gasten vandaag die langskomen. Dat is heel spannend. We zullen zien hoe dat ze hier geraken.
2: Een groene en een zwarte thee is er voorzien.
1: We hebben van alles. Ook nog. Ja, het is dat. Dus we komen zeker toe.
2: Ik heb 6 liter.
1: Voilà.
2: Voor 4, 5 man.
1: Voilà. Ja, moet lukken.
2: En nog water om aan te lengen mocht. Vind je hem te straf?
1: Nee, ik vind hem goed. Ik vind hem goed.
2: Nee, ik ook. Maar ik kan me voorstellen dat hij wat bitter is.
1: Ik vind het lekker. Komt goed.
2: Babam.
1: Zeker voor deze weer.
3: Stand and see. See and the warm bright sunshine.

white cap. Those crazy stars, they've had too many nightcaps.

0: making love, wearing love, making, making, making love.
1: U hoorde eerder bij ons al Peter Siegmund van het KNMI. Toen hadden we het over El Niño. Vandaag hebben we bij ons ook nog Fimke de Jong van het NIOS. Met haar gaan we spreken over de AMOC. Daar komen we subiet op. Maar misschien eerst, mevrouw de Jong, wat is het NIOS eigenlijk?
2: Het NIOS is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. En dat zit op Texel.
1: Voilà, en dat brengt ons natuurlijk bij de AMOC, want wat is de AMOC? Dat is iets met de oceanen uiteraard.
2: Jazeker, dat klopt. AMOC staat voor Atlantisch Meridionale Overturningcirculatie. En eigenlijk betekent dat het is de circulatie in de Atlantische Oceaan. En meridionaal wil zeggen dat het water van noord-zuid transporteert. Dus we hebben het over de stroming die in de bovenste delen van de oceaan veel warmte naar het noorden van de Atlantische Oceaan transporteert richting Europa. En in de diepe oceaan gaan die stromen weer terug naar het zuiden als compenserende stroming. Omdat het niet op één plek kan hopen. En dat wordt aangedreven doordat de warme stroming in het noorden afkoelt en naar beneden gaat en dan in de diepe oceaan weer terug.
1: Waarom is dat belangrijk, die AMOC?
2: Dat is met name bij ons belangrijk omdat het dus heel veel warmte meeneemt. Als je ook kijkt naar de temperatuur in de oceaan, als je een kaartje maakt van de oppervlaktetemperatuur, dan zie je dat er tegen de kust van Europa veel meer warm water te vinden is dan aan de westelijke kant, aan de Amerikaanse kant. En daardoor hebben we eigenlijk in Noord-Europa best wel een gematigd klimaat.
1: Ja, we zouden het vandaag niet zeggen, maar dat klopt natuurlijk wel. Waarom vreest men dat er iets aan de hand is met de AMOC?
2: Nou, dat komt eigenlijk al van best ver terug. Toen oceanografie begon in de jaren 60, hadden we nog niet zoveel metingen en we hadden nog geen computermodellen. Maar wat we wel konden, was hele simpele analytische modellen. Dus gewoon beginnend vanaf de natuurkundige principes van hoe werkt een oceaanstroming. En als je dat dan uitrekende, dan kwamen ze erop dat je in de Atlantische Oceaan zowel een AMOC kon hebben, en dat is een stroming die aan het oppervlak naar het noorden is, als ook wel een geval met geen stroming, heel weinig stroming, of eentje die zelfs anders omdraait. En dat komt door de verschillende balansen tussen zout en temperatuur. En hoe meer metingen we doen en hoe meer geavanceerde computermodellen er gedraaid worden over de toekomst van de AMOC, dan blijkt dat het misschien inderdaad wel mogelijk is dat hij in de toekomst dus naar zo'n andere staat gaat. Dat hij misschien een stuk zwakker wordt. Omdraaien zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Maar zelfs als hij een stuk zwakker wordt, dan heeft dat consequenties voor het klimaat hier.
1: Ja, maar dat heeft een impact, die veranderde AMOC, op Europa en ook op de lage landen.
2: Ja, dat klopt. Sowieso heeft het wereldwijd een impact. Want op het moment dat de warmte niet naar het noorden komt, dan blijft die ook op de evenaar hangen. Want die warmte is daar wel en door klimaatverandering wordt het steeds erger. Dus je hebt en de impact op de tropen, waar mogelijke regenpatronen gaan veranderen. Maar omdat het warmer wordt in de oceaan, maar bij Europa zou het juist iets af kunnen koelen. En zou het hier bijvoorbeeld wat stormachtiger in de winter kunnen worden en ook kouder in de winter.
1: Ja, er wordt ook gezegd, u schreef samen met collega's een artikel in The Guardian, dat we daar absoluut niet klaar voor zijn.
2: Nee, helaas nog niet. Op dit moment gaat de wereld er nog gewoon vanuit dat alles op gaat warmen. Daar bereiden we ons voor, al warmt het, zoals je vandaag buiten kan voelen, eigenlijk nog wel sneller op dan waar we rekening mee houden. Maar dat het in de toekomst eventueel hier in Europa om kan draaien en zelfs wat af kan koelen, dat wordt eigenlijk nog niet meegenomen in de toekomstplanning. Wat je eigenlijk zou willen is dat je met oplossingen komt die in beide gevallen zouden werken. Dus bijvoorbeeld als huizen beter geïsoleerd worden, dan heeft dat voordelen zowel als een warmer klimaat als in een kouder klimaat. En dan ben je nog steeds in beide gevallen voorbereid.
1: Mm-hmm. Ja, het lijkt wel dat onder het economisch systeem, onder het kapitalisme, dat veranderingen ook niet zo snel inzitten. Het lijkt me toch dan daaraan gekoppeld. Wat staat er ons dan te wachten?
2: Ja, wat ons precies te wachten staat, dat zijn we nog steeds aan het uitzoeken met het vakgebied. Een deel van die onzekerheid komt omdat het gewoon een heel erg ingewikkeld systeem is. En dat komt omdat er feedbacks kunnen zijn waar iets verandert en iets anders beïnvloedt. En daarna dat weer iets anders beïnvloedt. En als je die eerste niet helemaal goed krijgt, dan krijg je die tweede en die derde is ook niet helemaal goed. Maar een deel van de onzekerheid zit ook gewoon nog omdat wij niet weten hoe de CO2-emissies in de komende jaren zich gaan ontwikkelen. Dus omdat wij niet precies weten welke CO2-concentratie de atmosfeer in 2030 heeft of 2040 heeft, is het ook moeilijk te zeggen wat het klimaat dan gaat doen. Daar blijft die onzekerheid dan ook in zitten.
1: Wat zou er moeten gebeuren, toch dringend, behalve dan de huizen isoleren? Welke keuzes zouden er toch dringend moeten gemaakt worden?
2: Sowieso is het reduceren van CO2-emissies is het beste wat je kan doen. Dat reduceert de klimaatverandering die we al hebben. Dat reduceert ook de kans op nog meer hittegolven zoals we vandaag hebben. En dat reduceert ook de kans dat de aanmak sterk af gaat nemen in de toekomst. Dus dat is iets wat we sowieso zouden moeten doen. Maar daarnaast moeten we beter in kaart brengen wat de risico's zijn als het niet lukt om die emissies te reduceren. Dus dan moeten we meer onderzoek doen naar hoe groot is de kans daadwerkelijk dat die aanmok instort. Die moeten we ook blijven meten. En dat staat nog op het spel op het moment. En dan moeten we zien hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, u had het over die metingen. Er was sprake van dat de Verenigde Staten hun meetnetwerk in de oceaan zouden opdoeken. Maar dat blijkt nu toch geroepen.
2: Ja, Trump die had begin juni een beslissing bekendgemaakt dat hij de Ocean Observatories Initiative, dat is een systeem met metingen op 4 plaatsen in de oceaan, op wou heffen om kosten te besparen. Maar daar zaten eigenlijk politieke redenen achter, omdat hij geen fan is van klimaatwetenschap. En de wetenschap is daarin tegen protest gekomen, want dit zijn echt lange tijdseries. Niet alleen de fysica van de oceaan, dus niet alleen temperatuur en zoutgehalte en stroom, maar juist ook de biologische parameters, om te kijken hoe die met elkaar samenhangen. En we zijn in protest gekomen en hebben gezegd, deze meters zijn te belangrijk om zomaar te stoppen. We hebben ook gezocht naar oplossingen. En nu lijkt die beslissing teruggedraaid te worden door de Senaat. Dat zou heel goed zijn. Maar op hetzelfde moment beginnen er nog wel bezuinigingen in andere delen van het observatienetwerk te zijn. Dus we zijn nog niet helemaal uit de scenario.
1: Krijgt u eigenlijk de kaarten liggen, u haalt het zelf aan, de kaarten liggen niet zo goed. Vooraanstaande politici hebben dikwijls toch een afwijkende mening over climate change. Krijgt u zelf bij beleidsmakers of politici, krijgt u daar gehoor? En hoe gaat men daarmee om?
2: We krijgen langzaam en zeker meer gehoor. Ook omdat er steeds meer studies uitkomen over AMOC, beginnen ze te begrijpen dat dit inderdaad een bedreiging kan zijn en dat er rekening mee gehouden moet worden. Hoe moeilijk het is om te meten, is nog moeilijk uit te leggen aan mensen. En ook dat de metingen die er nu zijn, die deze circulatie meten, maken geen vast deel uit van een bestaand netwerk dat institutioneel geregeld is. Bijvoorbeeld op het land heb je weerstations en die meten het weer. Die worden onderhouden, die zijn er de komende 20 jaar, dat weten we vrij zeker. Maar dat is niet het geval met deze oceaanmetingen die echt door een klein groepje wetenschappers in de lucht wordt gehouden. En die dat met kleine projectjes van 2 tot 4 jaar aan elkaar plakken en waarvan de toekomst eigenlijk nog heel onzeker is.
1: Ja, misschien afsluitend, denkt u dat een duurzaam klimaatbeleid dat dat mogelijk is onder het kapitalisme zoals we dat nu zien?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Je moet natuurlijk hopen van wel, want als je de hoop opgeeft, dan is het gedaan. We moeten er alles in het werk zetten om te kijken of we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. de rekening die gaat zeker ook betaald worden. Want je ziet dat elke hittegolf en elke overstroming en elke bosbrand die er is en waarop de kans groot wordt met klimaatverandering, dat die echt schade voor de maatschappij heeft. Alleen, ja, dat moeten we eerlijk gaan afzetten tegen wat het kost om niet in te grijpen.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw tijd, mevrouw Fimke de Jong van het NIOS.

0: Voilà, voilà. Ondertussen vloeit de ijstee hier rakelijk. Katrien van den Troost is ondertussen ook toegekomen in de studio, maar we zijn hier natuurlijk eerst, Jasper is aan het doen, lekkere ijstee aan het geven en dan gaan we dus een beetje aan beginnen over TEFA, de kleinste PFAS-moleculen.
1: Kom! Well, where I stop you? Move! Now you have been going around and going like you are the bigger than, but here comes the den of all den.

Ondertussen zijn we hier aan het experimenteren met de groene cold brew en de zwarte cold brew in combinatie met kava.

0: voilà, voilà. Nice and cozy. And warm. Wat denk je van de ijsthee, Katrien?
1: Amai, heel goede ijsthee.
0: Dat is die redden het wel, vind ik.
1: Zowel de groene als de zwarte ijsthee. Dank
0: ja,
1: u.
0: Ja, en net hem al samen met de kava.
1: Ik heb al meerdere experimenten gedaan.
0: Ja, ik ben nog wel met de verhoudingen aan het
2: experimenteren.
1: Ik vind vooral de combinatie van eerst een slok groene thee en dan een slok koude kava.
2: Exact.
1: Ah, dank u.
0: Voilà. Dan ga ik dan direct nog eens om, maar zullen we het dan eerst even over TFA hebben. TFA, ik heb het al eens gezegd, dat is de kleinste PFAS-verbinding, dat is correct, hè?
1: Correct.
0: Voilà, en daar hebben we heel veel van.
1: Daar hebben we er heel veel van. Het is trifluorazijn, dus dat wil zeggen dat dat lijkt op azijn, maar geen azijn is. Maar inderdaad, dus de kleinste variant van PFAS is. We hebben heel veel PFAS'en. We hebben, denk ik, meer dan 10.000 varianten PFAS'en ondertussen al gemaakt. Nee, wij niet, maar de chemische sector heeft dat vooral gemaakt. Voor meerdere nuttige bestedingen. De belangrijkste zijn, denk ik, of de meest bekende daarvan is de Tefalpan. Voor de handige anti-aanbaklaag. Wij vinden dat ook nog in heel veel andere producten terug. Zoals dat ook wel, zeker TFA, ook in pesticiden voor landbouwproducten terugkomt. Een iets minder nuttige toepassing, maar zeker ook in het huidige landbouwmodel nodig. Dus ja, dat is eigenlijk wijdverspreid in gebruik.
0: Ja, en worden ook verhoogde vergunningen voor afgeleverd door de Vlaamse overheid, die het er een beetje eigen regels op nahouden.
1: Het interessante aan TFA is eigenlijk dat daar ook al redelijk lang nog niet veel over geweten was. TFA is het kleine zusje dus van PFOS, GenX, PFOA, zo degene die wel al gecategoriseerd zijn als toxisch en als bioaccumuleerbaar en toch te vermijden uit onze natuur. Maar TFA is eigenlijk pas recentelijk, ik denk dat ICHA, het Europees agentschap, daar een paar weken geleden een heel duidelijk advies rondgeschreven heeft dat dat toch wel echt gevaarlijk is voor het ongeboren kind en dat je daar vruchtbaarheidsproblemen van krijgt. Ja. Dus nu hebben we eindelijk zwart op wit dat het niet zo onschuldig is voor specifiek TFA.
0: Voilà. En het is wel spijtig dat Europa er andere normen op nahoudt dan de Vlaamse regering natuurlijk. Die ziet het minder ernstig in. Nu, waarschijnlijk gaan we er nog heel veel van horen, want het ding is natuurlijk, het is eigenlijk een afbraakproduct. Als de langere ketens PFAS afbreken, dan komen we eigenlijk sowieso bij trifluorazijn terecht. Dus daar hebben we het laatste nog niet van gezien. En we gaan er echt extreem veel van hebben ook.
1: Ja, ik denk dat Vlaanderen ook een unieke regio is als we het hebben over TFA. Hè. Ik denk dat heel de discussie over het drinkwaterprobleem in West-Vlaanderen daar heel tekenend voor is. Dat hebben we het afgelopen paar maanden, half jaar gezien, waarbij dat we inderdaad zien dat, zoals de Blankaart, dat is een drinkwaterreservaat voor heel wat gezinnen in West-Vlaanderen, waar dat duidelijk uit is gebleken dat daar heel hoge concentraties TFA in zitten en waarbij dat dan eigenlijk minister Bruins,
0: Ja.
1: Redelijk, ja, met de rug tegen de muur stond eigenlijk. Hè. Je hebt heel veel landbouw in West-Vlaanderen dat zeker ook gebruik maakt van landbouwpesticiden. Je hebt een redelijk circuit natuurbeweging daar in West-Vlaanderen, maar waarbij dat je ziet dat die twee wel tegenover elkaar komen te staan of zo. En waarbij dat de minister wel heel duidelijk gekozen heeft om hogere normen te geven om eigenlijk landbouwactiviteit wel nog te kunnen toelaten. Maar dus eigenlijk ja, ten koste van onze gezondheid en ten koste van proper drinkwater eigenlijk.
0: Zijn er nog campagnes of rechtszaken die lopen daaromtrend momenteel?
1: Heel interessant, ja. Namelijk in onze eigen achtertuin. De zaak rond, vooral eigenlijk interessant is 3M daarbij. Hè. 3M heeft altijd PFOS, heeft verschillende PFAS'en geproduceerd, maar staat vooral gekend om zijn PFOS-productie, die 2021 ineens naar boven is gekomen, dat eigenlijk blijkt dat Zwijndrecht, het grondwater van Zwijndrecht, de bodem van Zwijndrecht, hallucinante hoge waarden heeft, de hoogste ter wereld. Dus daar moeten we niet mee lachen. En eigenlijk het interessante daarbij is dat je ook ziet dat in heel het productieproces van PFOS en andere PFAS'en, dat daar ook TFA bij komt te kijken. En waarbij dat je eigenlijk ziet dat 3M daar nooit een vergunning voor heeft aangevraagd. We zijn daar, ondertussen zal dat al zeker 1,5 jaar geleden zijn, tegen een aanvraag dan eigenlijk. Dus 3M heeft in 2008 een soort van bodemsaneringsverplichting opgelegd gekregen door onze overheid om zijn eigen grond te saneren. In 2009 hebben ze expliciet een aanmaning gekregen om te zeggen monitor uw TFA en kijk daarnaar, want dat is gevaarlijk. En eigenlijk is het dan hallucinant dat er pas in 2025 een aanvraag komt van 3M om TFA te mogen lozen. We zijn daar zelf tegen in beroep gegaan. Wij, dat zijn Climaxie en Grondrecht eigenlijk, twee Climaxie Klimaatorganisatie en Grondrecht, lokale actiegroep die al heel wat verzet heeft rond PFAS-vervuiling in Zwijndrecht. En die zaak is, schiet me nu dood, half mei gepleit. We verwachten binnen de 60 dagen daar een uitspraak over. Maar dat gaat dus ook heel tekenend zijn. En het interessante aan die zaak van 3M is eigenlijk, moest de overheid uiteindelijk de lozing van TFA toelaten bij 3M, wat dat ze 2 jaar geleden niet gedaan hebben. We hebben bij redelijk wat mensen 2 jaar geleden heel wat bezwaarschriften verzameld rond de lozing van TFA van 3M. 3M heeft dan zelf haar aanvraag ingetrokken. En probeert het dus nu opnieuw. Maar moest de overheid toelaten om toch voor een bepaalde mate TFA te lozen, dan gaat dat ook eigenlijk doorsijpelen naar Innaver. Innaver is afvalverwerkingsbedrijf aan de andere kant van de Schelde, richting Stabroek, Antwerps grondgebied. Maar de pluim of de vervuilingspluim van Innaver ligt in Stabroek. En zij zijn eigenlijk, naar hun eigen woorden, de oplossing voor het PFAS-probleem, omdat daar heel wat PFAS-afval verbrand wordt. Zeker nu ook met al de Oosterweelverbinding. Daar wordt veel grond naartoe gebracht die toch te hard vervuild is. En dat wordt daar over actief koolfilters gedaan en die worden daar verbrand. Maar dus eigenlijk is het redelijk zeker, die worden verbrand op te lage temperaturen. Ja. Dus het is redelijk zeker dat daar ook veel TFA vrijkomt. Maar dus ook daar geen vergunning voor TFA bij Innaver. En ook daar zijn we dus, die hebben dat onlangs ook aangevraagd. En ook daar zijn we in beroep gegaan met een aantal buurtbewoners. Vanuit het principe, zoek. Eigenlijk is ons standpunt heel duidelijk. Hè. Dit is een giftige stof. Dit stapelt op in ons milieu. Dus we moeten eerst wetenschappelijk zeker zijn, voor er een of andere economische activiteit wordt gedaan, dat dat niet gebeurt. En vanaf dat wij dat wetenschappelijk en feitelijk bewezen zien dat de afval veilig verbrand kan worden, doen. Maar zolang dat wordt nu niet gedaan. En nu zijn we eigenlijk een groot menselijk experiment aan het doen met PFAS-afval op te lage temperaturen te verbranden.
0: Ja, ik denk die twee dingen. Hè. Het voorzorgsprincipe, dus, zoals je juist gezegd, maar vooral ook het bad is vol. Hè. Het breekt niet af, dus het bad is echt wel vol. Er kan echt niks meer bij. Het is echt totaal zinloos.
1: Correct.
0: De voorzitter van Chemsec, die vereniging, had ook nog een artikel geschreven waarin ze uitlegde dat ze echt moedeloos werd, dat er tot op de dag van vandaag nog altijd over tefalpannen moet gediscussieerd worden, dat er nog altijd kan. Wat je zegt op PFAS klopt echt ook zeker. Ik ben zelf ook getest op sommige PFAS en PFAS in mijn bloed. En PFAS zat ik daar echt boven de norm ook. Nee, niet in mijn derde knie, hè. Nee, daar niet, in mijn bloed. Ja, dus PFOS was bij mij heel hoog. TFA was toen nog niet getest. Alleszins, we zijn weer een beetje bijgepraat over PFAS. En als er dan meer nieuws is, dan komen we daarop terug, hè.
1: Zeker.
0: Voilà.
1: Dankjewel.

0: We hebben hier natuurlijk nog een gast bij ons vandaag in de studio. De hete studio's van de Radio Centraal. En onze volgende gast werkt bij Kief Kief, maar daarvoor is hij niet hier vandaag. Hij is hier omdat we natuurlijk zoals elke twee weken over Palestina praten. En dat gaan we nu weer doen, meer bepaald ook de Palestina-acties op maandag, de wekelijkse, hier telkens. Het lijkt wat te escaleren als het gaat over de politie, maar ik ga het volledig aan u overlaten. Hoe ging het eraan toe de laatste maandagen?
1: Hallo, ja, de afgelopen maandagen is de repressie vanuit het stadsbestuur en de politie weer enorm toegenomen. Ik denk, even kijken, de afgelopen twee acties is het protest eigenlijk met geweld de kop ingedrukt door de Antwerpse politie. Er zijn mensen gearresteerd, mensen keihard tegen de grond gewerkt. Mensen hebben een knie in hun nek gekregen. En er zijn mensen de hele nacht lang opgesloten, terwijl ze niks anders hebben gedaan dan vreedzaam demonstreren. Dus ja, zo is het eraan toegegaan.
0: Het is de eerste keer ook, denk ik, dat ze nu effectief mensen tot 's morgens vroeg hebben vastgehouden. We kunnen toch echt wel spreken van een escalatie, denk ik, wat we hebben gezien nu.
1: Ja, inderdaad. De mensen die worden opgepakt, dat gaat over administratieve aanhoudingen. Dus het is niet omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, maar omdat we zogenaamd de openbare orde verstoren, dat we worden aangehouden. En tot nu toe was het altijd zo dat die mensen dan 's avonds laat weer worden vrijgelaten als de openbare ordeverstoring voorbij is, zeg maar. Hè. Het protest is voorbij. Maar nu, de laatste keer, zijn ze een stap verder gegaan en hebben ze gezegd van, ja, iedereen blijft tot 7:00 's morgens vastzitten. Ja, daar hadden ze dan wel een zogenaamde reden voor, een smoesje eigenlijk. Het zou zogenaamd een risico zijn dat de mensen die opgepakt waren, dat die 's nachts, als ze 's nachts zouden vrijgelaten worden, dat ze dan nog stickers zouden gaan plakken op de fontein en op het stadhuis. Nou ja, sowieso onzin, want dat zijn... Er is geen enkele aanwijzing dat die mensen iets met stickers te maken hebben. En je kunt elke nacht stickers plakken natuurlijk. Dus pure intimidatie opnieuw.
0: En dat eigenlijk naar aanleiding, want het protest was ook nog natuurlijk ook een beetje in stijgende lijn, in crescendo gegaan. Omdat het stadsbestuur ook onbeschaamd heeft beslist om de Israëlische vlag terug uit te hangen. Dat is waar het over gaat natuurlijk.
1: Ja, klopt. Dat is een absolute schande. We hebben vorig jaar al duidelijk gemaakt dat die vlag daar niet hoort te hangen. Het is een vlag van een staat die genocide pleegt. Een vlag van een apartheidstaat. Het internationaal gerechtshof heeft ook duidelijk gemaakt dat alle overheden, dus ook alle Belgische overheden, de verantwoordelijkheid hebben om genocide te vermijden. En experts internationaal recht hebben dus ook gewaarschuwd dat zaken zoals het ophangen van een Israëlische vlag daarmee in strijd zijn. Dus het is in strijd met het internationaal recht.
0: Ja, en ook met de mening van een merendeel van de Antwerpse bevolking en de Belgische bevolking. Nochtans blijft de burgemeester hardnekkig volharden. Wat staat er op het programma voor volgende maandag?
1: Komende maandag gaan we dus opnieuw richting stadhuis. Het is eigenlijk belangrijker dan ooit dat we nu komende maandag onze stem laten horen. Want maandag is er gemeenteraad. En op die gemeenteraad wordt, mede door de publieke druk die we al die weken hebben gezet, die vlag ook uitgebreid besproken. Er zal een stemming zijn over het weghalen van de vlag. En ook een stemming over het aanpassen van het vlagprotocol, zodat hij er volgend jaar ook niet komt te hangen.
0: Automatische vlag.
1: Ja.
0: Voilà, heel goed. En dus reden te meer om het effectief terug op de grote markt te doen, waar dat ook heel de kern van de discussie is, hè, dat het recht om daar te demonstreren. Dus ik neem aan dat de afspraakplaats terug de grote markt is. Hè.
1: We trekken opnieuw naar de grote markt. Afgaande op vorige maandagacties kunnen we ervan uitgaan dat de politie het stadscentrum volledig zal afsluiten met waterkanon, barricades op elke toegangsweg. Dus het is belangrijk voor iedereen die maandag aanwezig zal zijn, dat ze ook onze sociale media in de gaten houden. Omdat we ook updates zullen plaatsen van ter plekke hoe de situatie is en waar mensen naartoe moeten komen.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken om naar de studio te komen bij ons. Stef?
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Maar je bent met jezelf, maar je zou zijn.

Maar dus dit gaat dus staan en daarnaast is het ook met plastic aan taboe. En DJ Daniel Pankus, DJ Eva.

Wij hadden voor u daar de jingle van het amusementsbedrijf, maar dat kwam niet zo duidelijk over, dus ik zal de boodschap herhalen. Vandaag 26-6 is het vanavond in de Nar. 30 jaar het amusementsbedrijf. Allen daarheen. Voilà, Jasper. Let's hear it.

Dat is Petit Salon voor deze week. Wij zijn er binnen 2 weken natuurlijk terug. Eva Smits is er niet doorgekomen met de hitte deze keer. Die zal er een volgende keer wel bij zijn. Daar kan u volgens mij op rekenen. U hoort zometeen Pink Wave, de Acoustic Safe Space of the Queers.